have we got

0: stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1/2 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Een hele goede morgen allemaal. We gaan er meteen in vliegen met het nieuws van 6 uur van onze Grim.
3: Goedemorgen. De hacking bij Revolut treft ook 10 Belgen. Je betaalt fors meer voor stookolie en onze Red Dragons kloppen Estland op het EK volley. Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,5. In januari was dat nog rond de 75 cent. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. En wellicht zal de prijs verder blijven stijgen omdat ook vloeibaar gas duurder wordt. Dat vertelt de HLN-collega Sven Ponsaert.
4: Die stijgt vandaag wel al met 7,4%. En vloeibare verwarmingsproducten wel die volgen op de internationale markten doorgaans nauwgezet elkaars trend. Gezien de geopolitieke ontwikkelingen lijkt er van grote prijsdalingen niet meteen sprake. Integendeel.
3: In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. Straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. We krijgen een vrij zonnige en warme dag. Maxima tot 28 graden vandaag. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen eerst opklaringen, later meer wolken en kans op een bui bij 19 graden.
2: Oh, maar ja, maar dat is goed. Ik snap het wel, Anke. Groot gelijk. Waarom zou je kleren aan doen als je ook in een pyjama naar het werk kunt gaan?
5: Nee, maar ja. Het is... En straks kruip ik weer zo mijn bed. En morgen vroeg sta ik weer zo op met een pyjama.
2: Het is echt een pyjama-vestje dat je aan hebt.
5: Ja, maar vooral, het is precies of ik uw pyjama-vestje aan heb. Ja,
2: een pp-pyjama-vestje.
5: Echt? Een pp-pyjama-vestje.
2: Is dat ook mode nu?
5: Ja, zo blauw met strepen. Ja. Het kan niet meer pyjama zijn, hè. Maar lekker comfy op deze herfstdag. Ja,

0: Het wordt 26 graden vandaag. Er zijn er veel die hun sandaal nog eens gaan aantrekken of een crocs. Maar wij hebben de dansschoentjes nog eens aangetrokken met de Sisters Sisters zo vroeg in de ochtend.
1: Sven en Anke.
0: Ja, en we hebben nieuws van een van onze grootste filmsterren uit ons land. Maar het heeft weinig met cinema te maken.
2: Acteur Matthias Schoenaerts riskeert een celstraf van zeker 18 maanden en 14 maanden rijverbod.
0: Nice.
2: Omdat hij verschillende keren zonder rijbewijs is betrapt en ook een speeksel- en alcoholtest had geweigerd. En daar kon het Openbaar Ministerie niet om lachen. Een aangeslagen Schoenaerts stond vanmorgen zelf voor de rechter.
3: Ja, een ezel kan zich 1, 2, 3 of 3 miljoen keer tegen dezelfde steen stoten. En het is zo een verhaal. Hè. Ik heb het nu helemaal gevolgd. Het is begonnen ergens in 2024. Dan had hem al zo... Welle, hij had geen rijbewijs. Hij is toch gaan beginnen rijden. We weten allemaal. Ja, dat houdt risico's in. Als je dan opnieuw tegen de lamp loopt...
0: Dat is gevaarlijk, ja.
3: Dan heb je het zitten. En daarvoor kreeg hij alles... 6 maanden voorwaardelijk en dit en dat. Maar ja, hij heeft allemaal zo niks van aangetrokken. Niet naar de rechtbank gegaan. En maar doordoen, en maar doordoen. En dan heeft hij, moest hij opnieuw testen afleggen. Heeft hem er ook 2 van de 4 niet gedaan. Maar dan, vorig jaar, dus eind 2025, heeft hij dat nog allemaal eens gedaan. Dus nog in oktober gepakt.
0: Opnieuw.
3: Ja. Geen speekseltest. Weer spannigheid tegenover de politie. Dat was in oktober. En 2 weken later, in november, nog eens.
0: Ja,
3: het kan niet blijven duren. Het stoute kindje uithangen, dat heeft consequenties. Ja, de rechtbank zegt hij heeft al te vaak een vonnis naast zich neergelegd. En advocaat Sven-Marie die probeert de meubelen nu te redden door te zeggen van, ja, maar deze gast is net vader geworden.
0: Mm-hmm.
3: En hij beseft nu wel dat het dom was wat hij deed. En ja, hij is Hollywood-acteur en als hij nu in de bak belandt, dan krijgt hij geen visum om naar Hollywood af te reizen voor nieuwe films te maken.
0: Mm-hmm, ja.
3: Maar ja, ik weet het niet. Als je echt zo hard van God nog gebod iets aantrekt, dan heb ik wel zoiets van, zeg, kom aan.
0: Ja,
3: maar ik
0: vind die situatie wel helemaal anders. Want het is een hele bekende man. En ik vind dat de rechter daar toch milder moet voor zijn. Als wij nu voor de rechtbank zouden staan, dan zou de rechter toch voor ons ook milder moeten zijn dan voor Jan met de patch. Die
3: wij als halve bekende Vlamingen.
0: Arbeider is, of buschauffeur, of die gewoon naar kantoor rijdt. Voor ons moet de rechter toch veel meer. Wij mogen dat soort dingen toch doen, want wij leveren een bijdrage aan de maatschappij. Wij ook als halve Hollywoodsterren.
3: Dan klinkt je een beetje als Jan de Kleijer eigenlijk.
0: Ja, dan weet je dat je tegen de lamp gaat lopen als je zoiets doet. Stommerik voor de zoveel. 1 keer kunnen we allemaal eens voor hebben. 2 keer lang te onnozel.
3: Maar zo bezig blijven.
0: Ja.
3: Dan hebben we toch allemaal zoiets van, het is stro, zeg.
0: Allemaal Hollywood acteurs hebben.
3: We zijn allemaal
0: Jan met de
3: pet. Allemaal Jan met de pet.

0: Kijk, zei dat is een voor de oude rockers onder onze luisteraars. De Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge, heb je dat gehoord van Oasis? Ze gaan weer op grote tournee, hè? Ze hebben centen nodig, denk ik. Maar wat een verhaal toch, Oasis. Alleen maar ruzie, die twee broers. En dan nu plotseling money. En ze gaan weer op tournee. Ze zijn weer goede vriendjes.
1: Hoe zouden die dan begeleiding meekrijgen? Die uit elkaar houdt.
0: Een psycho. Ah ja, een psycho zoals hier. Tussen ons twee bedoel je, man. Nee.
2: Mag je iets zeggen?
0: Ja?
2: Goh, ik kan dat hier wel zeggen, hè. Ja? Ik kan daar niet naar luisteren.
0: Kan je niet naar luisteren?
2: Nee. Wonderwall,
0: dat is toch toffe muziek.
2: Heel eerlijk, als je te hard focust op wat een gezaag dat Wonderwall is, dan kan je nooit meer onhoren.
0: Oké.
2: Ja, hello, don't look back in anger, dan is het bij mij zap. Alles van Oasis vind ik zo...
0: Ik kan er niet naar luisteren.
2: Maar, die broers vind ik ook vervelend. Allebei.
1: We gaan massaal aan de top 2000 stemmen. Speciaal voor Ank.
0: Ja.
2: Nee, onze luisteraars volgen toch niet. Nee. Die stemmen op Bon Jovi, net zoals ik.
0: Ja, maar voor de liefhebbers, ze gaan weer op tournee. En ja, dikke pech, want ze komen niet naar ons land. Dat staat ook al vast.
3: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
4: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voor dat gebouw af is.
3: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
6: Nog even, alles goed.
5: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
7: Come on.
5: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
11: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
12: Wel, meneer, 5317.
11: Ja, mijn naam is...
12: Ja, 5317, ik weet het.
11: Oké.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
13: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
10: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
14: Een kraan die lekt...
10: Een degel met een barst.
14: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
10: Het is

0: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Elke ochtend tussen 6 en 10 proberen wij zoveel mogelijk liefde in die air te duwen. En dat lukt wel met John Paul Young en Love is in the Air.
1: Dit is Joe.
0: En Anke, jij kent onze luisteraars heel goed, want ik kondigde net aan dat Oasis met een tournee weer door Europa gaat trekken. En toen zei jij, zonder een blad voor de mond, ik vind Oasis maar niks, ik vind dat gezaag. En kijk eens wat er allemaal binnenkomt.
2: 100% unanimiteit in de Joe-app. Céline stuurt, haha, ik heb dat ook, ik vind het ook nogal gezaag. Jurgen zegt, inderdaad, fuck Oasis. Mia zegt, ik geef Anke 300% gelijk.
0: Zagen.
2: En Maartje ook, goedemorgen, ik volg je Anke. Ik heb ook helemaal niks met Oasis. Philip zegt, ik denk niet dat je de enige bent die niks van Oasis moet hebben, Anke. En zo gaat dat hier maar door.
0: Nou, weet je, op een bepaald moment, toen we die coverreeksen altijd hadden, op dinsdag, is Yannick Bovy bij ons gekomen en die zei, ik ga iets doen. Ik ga zo'n echte rock classic aanpakken met een big band erbij en ik ga een nieuwe versie van Wonderwall maken. En dat heeft hij toen gedaan. En toen, dat kan ik me nog goed herinneren, daar zei iedereen van, oh, maar dit is wel een goede versie. Dit is veel beter dan het origineel. Dat was voor jouw tijd, Sander. Toen was hij hier nog niet.
3: Ik heb het nog nooit gehoord.
0: Nog nooit gehoord. Ja, dus je moet je voorstellen, big band, dat arrangement was ooit door Paul Anka gemaakt. De grote Paul Anka. En daar is hij dan mee aan de slag gegaan. De zingende kapper uit Antwerpen, Yannick Bovy, heeft er dit van gemaakt. Maar dit is dus Wonderwall van Oasis. Maar echt met veel meer swing en ambiance erin.

0: Big Band en Wonderwall.
1: Ja, als ik Yannick Bouvy hoor, dan wil ik al kerstkroketjes in de airfryer gaan doen, zeg. Ik
0: kan me voorstellen.
1: Hey, zometeen een hele goede tip. Hoe kunt je kinderen doen luisteren? Door ze te hypnotiseren.
0: Echt?
1: Zometeen zeg ik je hoe precies je dat dan moet doen. Nou, we gaan

0: Even een kleine dienstmededeling aan de kinderbescherming. Zet de radio maar wat harder. Mijn collega hypnotiseert haar kinderen tegenwoordig, dus op tijd ingrijpen. Haal ze maar vlug weg in Hasselt als er een probleem ontstaat. Eerste nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Er zijn ook 10 klanten uit ons land getroffen bij de hacking van de Britse internetbank Revolut. Dat meldt de bank zelf. In totaal zijn de gegevens van 680 klanten gelekt, nadat een oplichter zich voordeed als iemand van de overheid en zo via mail gegevens van mensen opvroeg. Revolut heeft in totaal zo'n 1 miljoen klanten in ons land. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €1,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Experts vrezen dat stookolie nog duurder zal worden. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen op die manier. En op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. Straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales. Vrij zonnig en warm vandaag en tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt wel de kans op buien. Morgen eerst opklaringen, later kans op buien en 19 graden.
2: File richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde verlies je 10 minuten. 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Randst en Antwerpen-Oost. En nog file op de E429 tussen Bierge en Tubize verlies je 5 minuten.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: 6:30. Ja. Een tip voor een
7: gehypnotiseerd
2: leven, inderdaad. Ja, kijk, als de kinderen echt niet meer luisteren, als ze echt elke morgen een beetje dwars liggen met het aankleden, tanden poetsen, zich helemaal klaarmaken om naar school te gaan, dan moet je ze hypnotiseren.
7: Ja, maar wacht.
2: Ik heb nu een account gevonden. Moet je allemaal volgen. Als je kinderen hebt, kleinkinderen. Het account heet, dat is een Hollander. Laat je niet afschrikken. Het account heet Hypnosekoning.
7: Manco, wat is dit nu even?
2: Hypnosekoning. Ja. En heeft een boek. Opvoeden met hypnose.
7: Hallo.
2: Zoek een website. Opvoeden met hypnose. Ja. NL.
7: Ja.
2: Maar eigenlijk is dat gewoon ja, de juiste knopjes indrukken bij je kinderen. Dus ja. Het is niet zo van, look into my eyes, look into my eyes. Hè. Het is niet dat. Het is niet zoals in de film dat je iemand hypnotiseert met je ogen. Het is gewoon dat je zo de juiste vraagstelling moet doen om te krijgen wat je wil.
7: Een gedrag
2: bijvoorbeeld,
7: te
2: kijk, ik ga ze een voorbeeld geven. Ja. Overal online lees je de tip als je kind zo wat zijn eigen beslissingen wil nemen. Bijvoorbeeld, het kind moet een jas aan naar school, maar wilt niet, dan zegt de mama of de papa, lees je overal online. Allee, kind, je kunt kiezen jas A of jas B. En dan moet je 2 jassen voorhouden.
7: Ja.
2: En dan zegt het kind, ik wil jas C. Okay. Of ik wil nog altijd geen jas. Nog altijd heb je die kinderen. Maar de hypnosekoning zegt dan, je moet eigenlijk het bewustzijn verleggen. Dus je moet niet zeggen welke jas, maar je moet zeggen, gaat je jas nu of straks aandoen?
7: Okay.
2: Snap je? Dus dan is dat kind niet bezig met het jas, maar gewoon de keuze maken tussen
7: een andere keuze,
2: nu of straks.
7: Nee, ja.
2: Of je kan ook zeggen bijvoorbeeld, wie denk je dat het eerste gaat doorhebben dat je je jas aan hebt? Mama of papa? Terwijl de kinderen bezig zijn met die keuze maken, trekken ze onbewust hun jas aan.
7: Ja.
2: En zo, heel de tijd van die hulplijntjes staan in dat boek.
7: Maar
2: als je echt van die vurige kinderen hebt, die je niet luisteren, dus je zegt, ik ben de strijd kotsbeu.
7: Ja, maar ben dan blij dat
2: met hypnose.nl.
7: Ben blij dat het niet eens mij recht in hun ogen kijken en ze weet ik veel.
2: Misschien is dat nog een apart hoofdstuk. Ik heb het hele boek nog niet gelezen, hè? Maar toch nog een hypnose koning.
7: Maar
2: volg het account.
7: Dat is erger dan de verraders opvoeden. Ja.

0: Christy Duchess van Connections.
1: Allee, de US of A.
2: Ja.
1: De moeite zeker.
2: Oh, dat is echt crazy.
1: Je bent toch brisket gaan eten bij een pitmaster, hè?
2: Ah, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
1: Ah, spijtig. Maar toch zeker Alcatraz bezocht?
2: Nee, we zijn er niet geraakt, want we hadden niet vooraf gereserveerd.
1: Ah, dan toch over de Golden Gate Bridge gefietst?
2: Nee, gemist.
1: Zijn jij zeker dat je niet van land hebt gemist?
3: Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoopman!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat zijn een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
3: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoopman!
8: Ga voor onze smeuïge promo. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
9: 3 avocado's voor 3 euro? Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
11: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
12: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
13: Ah, schat, kijk, het is nog de lucht.
14: Amai, dat is volledig grijs.
15: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
14: Ja.
15: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
13: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
15: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
13: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
16: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
18: It's a Sunweb holiday.
19: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
20: Joe.
19: Sven en Anke.

0: heb er gisteren nog eentje gedronken. Zo.
1: Stellakke. Stella Lefty, maar wel 0.0 gisteren. Ja, 0.0. Wat, hè? Wat
2: is nee, ik was erop aan het wachten.
1: Op wat?
2: Heb je ook nog een Boston rijst gegeten of zo?
1: Nee. Goedemorgen allemaal. Het is alweer dinsdag 15 september vandaag.
3: In de spotlight.
1: Ik ga je heel gelukkig maken, Anke en beste luisteraars. Want in de spotlight, Maria van het poetsduo Sien en Maria maakt een tv-comeback. Je kent ze van de geweldige uitspraak.
4: Ik vind vreselijk, godverdamme. Ik vind dat hier voor... Vies en vettig. Godverdomme. Ik geef niet rapiet op, hè, maar hier geef ik het op. Het is om te schreeuwen. Echt waar. Tranen met teuten.
1: Voil, vies en vettig van Maria Mariens is 87 ondertussen. Wow. 87. Uit het legendarische programma, weet je de naam nog?
2: Schoon en meedogenloos.
1: Ja, juist. Schoon en meedogenloos. Ze keert terug. Na 22 jaar komt ze terug op televisie, maar met een totaal ander programma. Ze staat samen met vier andere Antwerpse vrouwen op leeftijd centraal in een realityreeks The Goldies. En er zou in Nederland een soort van voorbeeld daarvan zijn, van The Goldies.
5: We hebben het daar al over gehad, de Grannies van Amsterdam.
1: Ik had het nooit gezien. Is dat
5: fantastische leuk? Reeks. Het gaat over vijf vrouwen uit Amsterdam die gevolgd worden. En eigenlijk over echte vriendschap. Niet van, van die vreselijke Antwerpse wijven. Maar gewoon echte vriendschap dat je denkt. En dat gaan ze nu blijkbaar ook. Maar ik ben heel benieuwd.
1: Ja, het komt op VRT, VRT Max, VRT 1 gaat het te zien zijn. Wanneer, dat is nog niet bekend. Leuk. Maar het is echt een reeks die daarover gaat dat als je pensioen al een tijd achter de rug is, want ja, 87, is het leven dan nog boeiend? Wat kan je nog doen?
5: En je partner sterft. Zorg dat je goede vrienden hebt waar je dan leuke dingen mee.
1: En het zijn vijf geweldige oude vrouwen.
2: Ik had dat eens geprobeerd, hè, die grannies. Wat je zei van... Nu? Veel tegenstanders.
1: Waarom?
2: Ja, ik had te hoge verwachtingen alweer.
1: Ja?
2: Ja, weet je, ik vind dat niet leuk. Zo een, ik haat het reality-series die meteen beginnen met een boottochtje.
1: Ah ja,
2: dat is, ja, maar nee, maar dat is, dan zo, dat is allemaal zo in scène gezet. Ik wil gewoon dat die echt zo gevolgd worden, zo, snap je? Maar altijd is alles zo in scène gezet.
1: Ja, maar oké, ik weet niet wat het hier gaat worden, maar in elk geval, de kern is op een bepaalde leeftijd kan je ook van het leven
2: maken. Ja, maar dat vind ik mooi.
1: Ja, dat gaat zijn fantastisch doen.
2: En dan van die babbeltjes, van die echte babbeltjes, maar zo altijd zo die dingen in scène zetten. Ik haat dat in reality. Dat is in elke reality. Stop daarmee, maken.
1: Ja, maar gelukkig...
2: Zit gewoon op de zetel thuis, zoals iedereen.
1: Gelukkig
2: dat is reality.
1: Gelukkig dat dat bij die housewives waar je naar kijkt niet het geval is.
2: Nee, ook niet.
1: Ja, daar is het allemaal echt, hè.
2: Daar kijk ik ook niet naar.
1: Oh, je hebt er toch naar gekeken? Je hebt er toch naar gekeken.
2: Omdat de kapster van mama meedoet.
1: Ah, ja, ja.
2: Annelies. Ja. Man, dat is toch niet?
1: Oh, oké. Okay. Ja, oké.
2: Man,

0: Altijd leuk om weer wakker te worden met die goede muziek uit de jaren 80. We gingen nog eens terug naar 1987 met een van de fijne muzikale helden uit die tijd, Steve Winwood, en hij zong over Valerie. Het is ondertussen eens kijken 4 voor 7 geworden.
1: Het is een prachtige zonsopgang vanochtend. David stuurt net een foto door uit Eeklo, maar jongens toch, het is prachtig. Het belooft ook een prachtige dag te worden. Het is een cadeautje dat je moet aanvaarden. Niet te veel kleren aantrekken vandaag. Niet nodig.

0: Weet je wat ik mis na de vakantie?
1: De zon?
0: Nee.
1: Het strand?
0: Nee, het comfort.
1: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
1: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7,000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, bij de tandarts.
6: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij geel.
5: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
7: Even wat cijfers. 15 september, 26 graden en nog 4 dagen tot het weekend. Nieuws van 7.
8: Goedemorgen. Meer mensen streamen illegaal series en films. Stookolie is mogelijk op weg naar een nieuwe recordprijs. En onze Red Dragons winnen op het EK volley. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden je een goedkoop pakket aan van streamingdiensten. Veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, dat zegt technologie-expert Kenneth D.
9: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren, is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt, dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
8: Onze overheid blokkeert in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan €0,50. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort HLN-collega Sven Ponsaerts.
10: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan €3000. Het is ook maar liefst €330 meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
8: En de herfst en de winter komen eraan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. In Schotland is een lichaam gevonden bij de zoekactie naar een vermiste professor van de KU Leuven. Het staat nog niet vast of het om zijn lichaam gaat. De professor is een Brit van 45. Hij vertrok eergisteren voor een bergwandeling, maar keerde 's avonds niet terug. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam de drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat ook al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. En op het EK volley voor mannen hebben onze Red Dragons hun derde groepswedstrijd gewonnen met 3-1 tegen Estland. Straks spelen ze al opnieuw tegen Denemarken. De Dragons staan voorlopig tweede in hun groep. De top 4 stoot door naar de 8e finales.
11: Hey Frankfurt, prachtige dag vandaag hè?
12: Ja, toch wel. Hè. Zeer warm wordt het met temperatuur uiteindelijk van 27 of 28 graden in het binnenland en 23 graden in het westen van het land. Eerst wat ochtendgrijs, dat gaat wel snel opgeruimd geraken. Dat is maar heel plaatselijk. En dan krijgen we dus veel zon. Na de middag gaat de bewolking geleidelijk aan wel wat toenemen. Tegen het eind van de dag is het dan betrokken in het westen van het land. En 's avonds kan het al wat lichtjes gaan regenen. Morgen hebben we dan een paar buien afgewisseld, weliswaar ook met droge en zonnige momenten. Het is wel een pak frisser. Hè. 18 graden wordt het dan nog. Maar, en ook donderdag 18 graden met veel wolken die binnenkomen vanaf het westen. Af en toe kan het ook wat regenen dan.
7: Hoe zit het op de baan op deze lastigste dag van de week? Richting Antwerpen, E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 25 minuten. Een kwartier extra op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Brussel, E314 tussen Aarschot en Winkselen een kwartier. En nog file op de E429 tussen Bierge en Tubize verlies je 10 minuten.
11: Lastigste dag van de week.
7: Is toch zo?
11: 26 graden.
7: Dat is heel, hè?
11: Zeg, Jarne, de jongste van onze hoop hier, van Joe, die hebben naar, naar een paar monumenten gestuurd.

0: die matcht altijd perfect met een zonsopgang die fantastisch is. Michael Bublé en Haven't Met You Yet. Heel veel foto's komen binnen. Het is overal een mooie zonsopgang. Het is ook warm nu al. Als je buiten gaat, het is warm. Eerst dachten Sander en ik dat we alle twee in de menopauze aan het waren geraken waren. Zwaar, Sander?
1: Ja, het is
0: we kregen alle twee vapeurs.
1: Armen overgaan.
0: Maar het is niet van meno of perimenopauze. Nee. Het is gewoon omdat het echt warm wordt vandaag.
1: Ik heb er geen last van.
0: 26. We hebben al mannetjes, die hebben het altijd koud, hè?
1: Maar ik heb niet
0: 26.
1: Koud. Oh man.
0: 26 graden. En daarom, hè, gaan wij nog eens op algemeen verzoek de poorten van de dagwagen wijd openzetten.
1: Oh, nee, dat is goed dat uw perimenopauze kan afkoelen.
0: Duw eens.

0: Miley Cyrus en Flowers.
1: Straks bij Sven en Anke.
0: Het dagelijkse raadspelletje, het cijfer van de dag. We allemaal mogen dat meedoen. Maar eerst, de jongste van de hoop is erbij komen staan.
2: Ons kindje.
0: ons kindje.
2: Jarne.
3: Goedemorgen, hallo.
2: Jarne in Showbizland.
3: Ja, dat is waar. Ik ben gisteren naar de casino in Sint-Niklaas geweest.
0: Is er een casino in Sint-Niklaas?
3: Ja, er was weinig casino te zien, maar wel een mooie concertzaal. En het was daar de boekvoorstelling van het Groot Vlaams Liedboek.
0: Amai.
3: Met allemaal Vlaamse coryfeeën. Remo van het Groenewoud, Guido Belcanto, Johan
0: Verminde. Daar,
3: Allemaal gezien, allemaal mee aan tafel gezeten. Oh, en er zijn toch wel wat situatietjes gekomen met dat ik daarbij zat.
2: Was het awkward? Was het gênant?
3: Af en toe wel.
0: Oh, kenden ze toch allemaal? Dat je zei, wie bent u? Ik ben Raymond van het Groene Hout.
3: Ja. Hem nog net wel.
4: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Dit is Jo, Sven en Anke.

0: Ja, we don't have to take our clothes off. Je moet er niet veel aan doen vandaag, want het wordt 26 graden vandaag.
1: Jarne in Showbizland.
2: De jongste medewerker van Joe, die sturen we op pad. Die heeft nog veel vrije tijd en nog veel energie om naar feestjes te gaan en boekvoorstellingen en filmvoorstellingen zoals wij nooit geraken. Maar het was wel eens heel boeiend waar je bent geweest, hè, Jan?
3: Ja, ik zei het er net al, ik ben naar Sint-Niklaas getrokken, de Casino Concertzaal. En ik kwam daar toen, ik werd eigenlijk al meteen, ik had de zaal zelf niet gezien, meteen via mysterieuze gangetjes naar de backstage geleid. En meteen viel me daar iets op. De geur van catering, van metalen, warmhoutschotels, koffie en rode wijn, dat moet een Vlaamse pensekermis zijn. En dat klopt ook. Ik was er voor de boekvoorstelling van het Groot Vlaams Liedboek. Ik heb hem ook hierbij. En dat is een boek met 101 Vlaamse liedjes die je blijkbaar gehoord moet hebben voordat je sterft. Denk aan Gorky of Louis Neefs of Eva de Roveren. Die waren er niet allemaal, sorry.
2: Louis Neefs was niet daar.
3: Eva de Roveren wel. Dus ik zat er backstage. Ik zat er aan tafel met Raymond van het Groenewoud, Bart Peters, Bart Herman, Johan Verminnen. Je voelde dus echt van die sfeer van vroeger.
0: The legends.
3: Ik was er echt bij en zij hadden elkaar ook al lang niet meer gezien. Dus het was een leuke herontmoeting, zal ik maar zeggen. Mijn avond kon toen al niet stuk. Ik zat daar backstage. Tot ik daar plots in de verte op onze Vlaamse avond een Hollander hoorde.
0: Oh.
3: Ja. Een domper op de feestvreugde, zou ik zeggen. Dat verwacht je toch niet op zo'n Vlaams feest. Dus ik ben even naar de man toegegaan. Ik heb even gevraagd wat hij daar in godsnaam kwam doen.
4: En wat denk jij nou? Ik heb het boek natuurlijk zelf geschreven.
3: Ja, knullig, lullig. Het was Peter Voskuil, de auteur van het boek. En dat is een Nederlander. Best bijzonder. Hij heeft zijn boek geschreven met die straffe verhalen uit Vlaanderen vanuit een Nederlands perspectief. En ik vroeg hem eigenlijk hoe hij daar ooit aan begonnen is.
4: Nou ja, ik ben natuurlijk wel een beetje knettergek. Want je moet je voorstellen, 70 interviews, 200 kilometer heen, 200 kilometer terug. Maar ja, die muziek, hè, die is zo goed. En wij kennen die Vlaamse liedjes niet of nauwelijks. Dus ik vond eigenlijk dat Nederland die liedjes ook moet leren kennen. Dus ik dacht, nou, dan ga ik een boek maken. Misschien helpt dat.
3: Ja, het zijn die landsgrenzen die ook af en toe voor een beetje verwarring zorgen. Ik heb Bart Peters gesproken en die zei, er is een klein misverstand geweest met de Nederlandse Peter Voskuil over het nummer Brood van Morgen Vroeg.
5: Ik was heel trots dat Brood van Morgen Vroeg een classic was. Wat ik wel heel raar vond is, ik dacht dat ik Nederland kende, hè? Maar nu blijkt, ze eten alles uit de muur, snacks en van alles, maar brood niet. Dus het fenomeen broodautomaat is in Nederland onbekend. Dus hij had veel vragen over, jullie hebben dan van die, hoe moet ik dat noemen, broodautomaten en daar gooi je dan, wat zeg je, een muntje in en dan komt er een brood uit in het midden van de nacht. Die vonden dat echt exotisch. Alsof dat wij nog, weet ik veel, gordeldieren eten of zo. Ja.
3: Het waren dus zo gesprekken die ik daar had. Echt over de muziek, over de titels die in het boek staan. Dus ik had daar poëtische gesprekken eigenlijk in die backstage. Dus uiteindelijk waren we ook gekomen met dat ze vroegen, wat doe jij eigenlijk? Ik zeg, ja, ik ben Jarne in Showbizland. Dat is mijn titel. En heel snel gingen we dan over naar van, ja, kunnen we dan niet een leukere naam geven?
2: Oei.
3: Dus ja, ik dacht van, kijk, we zijn een paar weken bezig. Ik vond het ook al leuk, maar iets poëtischer misschien. En Raymond van het Groenewoud, die hoefde daar niet lang over na te denken.
6: Jarne van de trampoline. Omdat je iets springerigs hebt, in mijn gevoel. Iets hups, vitaal, springerig.
3: Ja, springerig. En Johan Verminnen, die was iets liever nog. Hij zocht het dan weer in de liefde.
7: Waar ik van hou, zou ik dat noemen.
3: En hou je van mij ook?
7: Ik begin het langzaam te beseffen.
3: Ik zal je tijd geven en geld en dan houden we van elkaar.
7: Ja, okay.
3: Ik hou ook van jou, Johan Verminnen. Merci misschien waar ik van hou, Jarne, in Showbizland. En ik hou dus ook van de luisteraars, want ik heb één boek meegepakt en ik heb die laten handtekenen. Het enige exemplaar door al die artiesten die daar aanwezig zijn. Bijvoorbeeld Raymond van het Groenewoud, Bart Peters. En ik zou die graag willen weg.
2: Oh, dat is heel goed.
0: Dat is geilief. Maar ik ben nog even aan het bekomen van het feit dat jij met Johan Verminnen hebt zitten flirten eigenlijk gisteravond.
3: Ja.
0: Sorry, je gaat er rap overheen,
3: flirten,
0: maar we hebben het allemaal gehoord.
3: Kom snel naar het volgende.
0: Ah, een beetje raar toch?
2: Ah, wie was de leukste?
0: Ah, een beetje raar allemaal.
2: Wie was de meest bijzondere van allemaal dat je zei? Wie van allemaal? Kijk je het meest naar op?
3: Toch Raymond van het Groenewoud. Omdat hij toch, hij is echt een van de oudste artiesten die er ook aanwezig was. En de manier hoe dat hij praat en ook geïnteresseerd is in wat ik daar kwam doen, was toch wel bijzonder.
0: Allee, maar dat gaat Johan niet graag horen. Hè?
2: Nee.
3: Ik hou van hem. Hè,
2: of Bart. Die gaan we nog eens brood van morgen vroeg draaien. Oké, als je zou willen dat prachtige boek met de handtekeningen van al die monumenten erin. En Jarne, jij moet je handtekening er ook nog bij zetten. Ja, dat is echt waardevol.
0: Ja, ja, ja.

0: Ze vreten alles wat uit de muur komt, die Hollanders. Maar brood voor morgen vroeg, dat kenden ze duidelijk niet. Bart Peters kreeg je. En het Groot Vlaams Liedboek. We hadden één exemplaar met alle handtekeningen. Dat gaat naar Kelly de Smet. Kelly zegt, oh, zo leuk, zo leuk. Ik zou graag dat prachtige exemplaar willen winnen met al die handtekeningen. Het is een stukje geschiedenis voor mij en mijn pubers die ook helemaal mee zijn met die fantastische muziek.
1: Oh, van huis, heel leuk, heel leuk. Als je er ook nog één zou willen, volgende week moet je zeker naar Joe luisteren na 7 uur. Want onze collega Stijn mag er volgende week ook nog een paar exemplaren van weggeven. Goedemorgen, het is 7:30. Zometeen het cijfer van de dag na het nieuws met Grim.
2: Goedemorgen. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden je een goedkoop pakket aan van streamingdiensten. Veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen, maar illegaal streamen is niet zonder risico. Aanbieders riskeren celstraffen en stevige boetes en kijkers kunnen een minnelijke schikking in de bus krijgen. Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten en experts denken dat de prijzen nog verder zullen stijgen, onder meer omdat de herfst en de winter eraan komen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. En de NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam de drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Vrij zonnig en warm vandaag tot 28 graden. Vanavond en vannacht stijgt de kans wel op buien. Morgen eerst opklaringen, later kans op een bui bij 19 graden.
0: Waar verlies je meer dan een kwartier op dit moment? Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 25 minuten. 20 minuten file richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Herent. E19 tussen Zemst en Machelen een kwartier. En nog 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen.
3: Alles is beter in de Ardennen.
4: De jacuzzi is warm.
5: Ik kom eraan.
3: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
6: Het cijfer van de dag.
1: Beste luisteraars, het beste Anke, weet je waar we naartoe gaan? Ik zal het maar meteen zeggen, we gaan naar de supermarkt.
0: Oké. Okay.
1: We gaan naar de supermarkt vandaag.
0: Daar kom ik al eens graag.
1: Met het cijfer 68. Er is iets wat 68% van de mensen doet in de supermarkt. 68%.
0: Ja, dingen kopen die niet op het lijstje staan.
1: Wie weet, maar je bent er je eigenlijk niet zo bewust van dat je doet.
0: En, dezelfde route volgen.
1: 68% van de mensen doet dit als ze naar de supermarkt gaan.
0: Oké. Kijken naar de data bij de charcuterie en hetgeen wat het langst goed blijft, erin flikkeren.
1: Zijn we van achter in het rek grabbelen.
0: Groenten bepotelen. Welke avocado kan ik hier kopen? Ja. Is de beste.
1: Ja.
0: Wacht, hè. Het zijn allemaal dingen die ik nooit zou doen, hoor, lieve luisteraar.
1: Nee.
0: Toch snoep kopen en chips kopen.
1: Nee, dat eigenlijk niet wou doen. En
0: ja.
1: Dan toch zeggen, ja...
0: Of...
1: niet kunnen weerstaan.
0: 68% koop dingen waarvan ze weten dat die binnen 3 weken toch... onaangeroerd in de vuilbak belanden, zoals yoghurt.
1: Ja, ik vind, maar je hebt veel gewoontes.
0: Ja, maar ja, ik...
1: Dat... Oplossing oud op de radio.
0: Ja, maar zit ik al in de buurt of
1: ja,
0: heb ik het
1: ja,
0: al gezegd?
1: Je hebt, je hebt het nog niet gezegd. Maar het is wel, het is iets, en dan gaan we dan bellen met iemand die daar... Die dat weet van ons, dat we dat allemaal doen. En die daar ongelooflijk rekening mee houdt. En tips geeft aan supermarkten hoe ze daar kunnen mee omgaan. Want die willen natuurlijk een grote omzet.
0: Ja, ja.
1: En als jij het weet, ook dat je dat doet, onderbewust, in je onderbewustzijn, dan ja, zou je dat kunnen gebruiken om... Ja, fijn.
0: Maar zo, nu ben ik veel waarschijnlijk is het gaat over de route. Want het begint met de groenten en fruit. En dat is toch een bepaalde route...
1: Ja, op een bepaald moment daarom dat ze de dingen plaatsen op een bepaalde
0: strategisch.
1: Manier. Strategisch.
0: Maar het fijne weet ik er niet van, want ik ben natuurlijk geen bezitter van een Deleuze of zo. Maar ik, ja, natuurlijk willen ze toch...
1: Je denkt
0: de
1: route. Je denkt, ja, route.
0: Of promos.
1: Of promos.
0: Zo, 1 plus 1 is 5.
1: Oké, okay, luister. Help Anke even, beste luisteraars. Ze zit eigenlijk al zeer goed. Ze zit al op het juiste pad. Het gaat over de route.
0: Oké. Okay.
1: Maar wat zou het precies kunnen zijn? Help eens even via de app van Joe kan je dat doen.

0: 68% van de mensen, dat zijn wij eigenlijk allemaal, doen iets als we een supermarkt binnengaan. En ik moet eerlijk zeggen, toen ik het las, dacht ik, ja, dat zou nu wel eens kunnen kloppen eigenlijk, dat ik erbij ben bij die 68%. Ja.
1: Sandra stuurt te kijken wat er in andermans kar ligt.
0: Nee.
1: Dat doe ik eigenlijk ook nooit. Nee. Behalve als je echt aan de kassa staat, hè. Maar meestal is dat nu met de zelfscan.
0: Hoe kan dat nu dat jij alleen 1 diepvriespizza en 16 pintjes meeneemt? Dus dan denk je,
1: Of alleen die pintjes.
0: Of alleen die pintjes.
1: Alleen die carapils.
0: Ja.
1: Dan begint mijn fantasie op hol te slaan. Dan ben ik een heel verhaal aan het verzinnen in mijn hoofd over die persoon. Oké, wat komt hier nog binnen? Ja, eerst de gezonde dingen kopen. Want die groenten en fruit, daar begint het altijd mee. Hè?
0: Ja, vaak. Hè? Ja, dat staat er vaak
1: is
0: eerst,
1: dat dan van dat je denkt, eerst groenten en fruit en dan verdien ik een chipsje? Ik weet het niet, maar heel veel mensen denken het. Dat het toch zoiets is, dat er een reden is waarom dat het begint met groenten en fruit. Ook, dat wou ik daarnet al zeggen, producten kopen op ooghoogte.
0: Ja, dus dan kijk je wel te eerst.
1: De aanmerken staan op ooghoogte. En als je geen zin hebt om te bukken, dan betaal je een paar euro meer voor je koeken. Hamsteren. Ja, die 2+2 acties of 2+3 acties, dat mensen daar heel gevoelig voor hebben. En ook heel vaak, de nieuwe producten, die komen meteen zo na de fruit en groenten.
0: De nieuwe?
1: Ja, zo.
0: Oh, dat is verrassend.
1: Zo, ons nieuw in het gamma hier.
0: Oké.
1: Wacht, zit het er al tussen, ja
0: maar
1: of
0: het heeft
1: nee?
0: Echt met de route te maken, Anke. Dat had je echt meteen goed gevoeld. Het heeft met de route te maken. We gaan op een bepaald moment, we hebben een bepaalde gewoonte, 68% doet het. Nee, weet je niet?
1: Via één, maar wacht. Dus eerst groente, fruit.
0: Nee. Ja. Weet je, we gaan het expert laten uitleggen. En dan ook eens vragen aan die mens. Van, ja, maar wat doen supermarkten daar dan mee met die informatie? En moeten we ons daarvoor wapenen op een of andere manier of zo? Zometeen.
1: Oké, benieuwd.
0: Zometeen. Ja, zometeen.
2: Hoe goed of slecht zijn de punten vanavond bij VTM in Kotmadam Sarafian? En VTM 2 ruikt een illegale barbecue in het nieuwe seizoen van Overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw.
2: Van Vibra.
4: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
5: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor maar €7,50. Das.
4: Wauw.
2: Van Vibra.
6: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
7: Wauw, ja.
8: Maar ja.
6: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
8: Ja.
9: Maar ja.
6: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh, la la.
8: Ja. Maar ja.
6: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
10: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament. Oei, wacht. Ise. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
11: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontacten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade? Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten? Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
15: Chipolatas, klinkt goed, hè?
14: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Zeg dankjewel voor de grote inspanning alweer deze ochtend om goed mee te spelen, Anke te helpen. Om te raden naar wat 68% van de mensen doet in de supermarkt. Ik zat meteen te
1: tellen. Het cijfer van de dag.
0: Of weet je wat, ik ga het meteen door de expert laten uitleggen. Zijn naam is Tim Zuidgeest en hij is een neuromarketing-expert.
2: Hola, chique naam.
0: Ja, dat is een chique naam. Dag Tim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hi.
0: 68% van de mensen doet iets specifiek als ze de winkel binnengaan. Wat is dat en hoe komt dat eigenlijk?
3: Ja. Ze slaan in principe allemaal rechtsaf. En dat komt eigenlijk omdat wij het heel fijn vinden om tegen de klok in te lopen.
0: Okay.
3: En dat is eigenlijk wel heel interessant. Als je nu eigenlijk kijkt naar hoe dit eigenlijk ontstaan is. Supermarkten die zijn natuurlijk ook commercieel gedreven. En die zien eigenlijk dat wanneer wij dus tegen de klok in lopen, we ook daadwerkelijk meer kopen. En daarom zijn nog veel meer winkels zo ingericht, omdat het dan helemaal de omzet doet stijgen.
0: Dus, automatisch lopen wij tegen de klok in. Supermarkten weten dat al een tijdje. Die kennen die cijfers die wij nu ontdekken met z'n allen al veel langer. En ze richten hun winkel daarop in, eigenlijk alleen maar om meer te kunnen verkopen. Dat lijkt mij een mogelijke truc. Zijn er nog van die trucs?
3: Ja, zeker. Ja, kijk, de supermarkt zit natuurlijk vol met dit soort inzichten. En ja, je hebt er heel veel leuk. Hè? Bijvoorbeeld het toegangspoortje. Die gaat bijvoorbeeld ook soms bewust wat trager open. Ja, want we weten ook dat als die trager open gaat, mensen ook iets trager gaan lopen.
2: Oh.
3: Ja, en dit klinkt heel flauw, maar als we trager lopen, zijn we langer in de supermarkt. Als we langer in de supermarkt zijn, dan kopen we meer.
2: Och ja, maar wat geniaal. Maar ik heb ook altijd het gevoel dat ik de hele tijd op en af aan het lopen ben in de supermarkt. Hè? Want dan moet ik melk hebben en dan moet ik toch bananen hebben. En dan snap je zo van dat ik alles zo ver uit elkaar ligt. Is daar ook een logica?
3: Ja, zeker. Nou, kijk, het leuke is dat melk en bananen, die staan alle twee in de top 5 meest gekochte producten in de supermarkt.
2: Maar
3: als je dan het over dat de supermarkt graag wil dat jij zo lang mogelijk erin bent, dan zorgen ze ook dat die producten het verst uit elkaar liggen.
2: Zodat je onderweg nog dingen tegenkomt waarvan je denkt, oh, maar dit had ik ook nog nodig. En hier heb ik zin in. En ik heb honger, dus ik wil dit. Dat je nog extra in je kar gooit.
3: Absoluut.
0: Ja. Zeg maar, en hoe zit het eigenlijk? Want veel mensen dachten dat iets te maken had met de ooghoogte van producten en zo. Ja, ik weet dat eigenlijk niet, dat die strategie daarachter zit. Zijn het de duurste of de goedkopere producten? Hoe werkt dat?
3: Nou, de ooghoogte is al een bekende mythe eigenlijk. En we zien dat mensen eigenlijk net daaronder kijken. Dus ook als je kijkt, denk ik, als je gewoon rechtdoor kijkt en normaliter, dan kijk je ook net op omlaag. Ik heb daar zelf een theorie over dat het vanwege evolutie komt, dat het gevaar vaak van de grond komt dan van de lucht. Maar goed, dat valt lastig te bewijzen. Wat wij wel zien in eye-tracking onderzoek, en als we echt bij mensen kijken waar ze naar kijken op het schap, dan is het dus niet zozeer ooghoogte, maar eigenlijk net eigenlijk één schap daaronder. En het is absoluut waar dat de meest winstgevende schappen zijn. Dus de producten die bij de hoogste marge zitten, en die ze graag eigenlijk willen verkopen, die staan vaak op die hoogte.
0: Ah, niet per se de duurste of de goedkoopste, maar waar zij de meeste winst op maken, staat zo net
2: ietsje naar beneden.
0: Op de ooghoogte. Wauw.
2: Ja. Maar Tim, jij als neuromarketing-expert, als jij boodschappen gaat doen, jij weet natuurlijk alle trucs. Hè. Hoe behoed jij jezelf en wat kan je nu delen met ons om zo niet in de val van te veel te kopen te trappen?
3: Ja, nou, dat is heel moeilijk, want al die dingen die gaan eigenlijk heel erg onbewust. Dus je valt er eigenlijk niet tegen te wapenen. Ook ik loop weer heel vaak met een zak chips de supermarkt uit. De enige dingen die je echt goed zou kunnen doen is niet met honger gaan winkelen. Dat is eentje die best makkelijk is. Als je honger hebt, ga je gewoon simpelweg meer kopen. Uitgerust zijn helpt er ook bij. Maar je moet je eigenlijk zo voorstellen, de supermarkt is zo ingericht dat binnen die supermarkttrip, dus eigenlijk een relatief korte periode eigenlijk, raakt je brein al heel erg uitgeput. En dat zie je heel simpel aan de manier waarop waar de groenten liggen en de chips. Want de groenten liggen aan het begin. Dat is nog de keuze die je vaak rationeel maakt met je volle verstand, zullen we maar zeggen. En de chips, ja, die liggen natuurlijk altijd aan het einde. Dus dan zie je al dat je brein zo erg mentaal vermoeid is, dat het dus niet meer geen weerstand kan bieden tegen die chips. Ja, en dat de reden is dat hij daarom ligt. Want daar wordt er dus gewoon meer van gekocht.
2: Oh my god. Maar echt, alles wat jij zegt, hè?
0: Ja.
2: De lijst waar ik ga in Hasselt, dat staat helemaal.
0: Ja.
2: Exact, want dat is niet overal de chips de laatste rayons. Maar in die winkel echt. En het is ook meteen met rechts afslaan. Je kan zelfs geen links pakken. Je moet rechts afslaan. Ja, het is alle. Want staat dat dan in een boek of zo voor alle mensen die zo'n nieuwe supermarkt beginnen van volg dit en de omzet is gigantisch?
3: Ja, er zijn zeker wel. Absoluut, kijk, dit halen wij natuurlijk zelf ook weer uit wetenschappelijke onderzoeken die hier naar kijken. Nog een leuke waar ik trouwens net aan denk is, er wordt bijvoorbeeld ook heel vaak brood waarschijnlijk ook afgebakken bij jullie in de winkel.
2: Ja, zeker.
0: Ja.
3: Ja. Nou, voor de kwaliteit van het brood is dat helemaal niet per se goed, want het wordt twee keer gebakken. Eén keer in de fabriek en dus nog een keertje afgebakken in de winkel. Maar dan blijkt ook weer dat afgebakken brood, ja, dat zorgt ervoor dat wij gaan watertanden en dus ook meer gaan kopen.
0: Ja, maar ik kan me wel voorstellen, je ruikt dan die geur inderdaad van dat brood. Terwijl we eigenlijk allemaal, mag ik dat nu zeggen, alle supermarktuitbaters gaan boos zijn. Maar eigenlijk de beste groenten, die krijg je bij de groentewinkel. Beste vis, de viswinkel. Beste vlees bij de slager, nog altijd. Dat is toch zo. Kaas, bij de kaaswinkel. Want die zijn gespecialiseerd.
2: Maar je moet er tijd voor hebben om ik al die winkels te kunnen doen. Hè.
0: En supermarkten zijn natuurlijk gemaakt op die kar die gevuld wordt en al die randproducten van chips en zo allemaal.
2: Maar wij doen wel eens van aparte winkels, maar heel vaak als je met twee gaat werken en druk gezin, hobby's, is het in één weg alles huppakee.
0: Dan loop je
2: heel
0: met de
2: week.
0: Ogen open in al de trucks, dan gaat je rechts en dan moet je die chips mee naar huis nemen. Tim Zuidgeest, dankjewel. Dankjewel voor het inzicht en een fijne dag gewenst.
3: Uitzijd.
2: Dankjewel.
3: Jullie ook, jongens. Fijne uitzending.
0: Bye-bye, dag.

0: Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
3: Welkom in onze kleine supermarkt met alleen maar heerlijke muziek en uiteraard het nieuws van de dag. Dat van 8 uur krijgen we nu van Grim.
4: Goedemorgen allemaal. Veel Belgen streamen illegaal series en films. Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij KV Diksmuiden Oostende en de NAVO schiet een drone neer boven Litouwen. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden je een goedkoop pakket aan van streamingdiensten. Veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico, dat zegt technologie-expert Kenneth D.
5: Er staan boetes op van 5.000 tot 1 miljoen euro en zelfs gevangenisstraffen tot 5 jaar, vooral voor wie illegale abonnementen aanbiedt. En wat je ook ziet gebeuren is dat wanneer iemand bijvoorbeeld betrapt wordt op illegaal kijken, dat die een minderlijke schikking voorgeschoteld krijgt. Dat dan zegt van oké, je betaalt nu 500 of 600 euro en dan laten we een eventuele rechtszaak vallen.
4: Onze overheid blokkeerde in 2 jaar tijd al meer dan 2000 illegale streamingwebsites. Maar de aanbieders omzeilen dat door snel nieuwe domeinnamen aan te maken. Het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hen voorlopig niet. De club zelf zegt wel dat ze voorzorgsmaatregelen neemt. Stookolie is nu dubbel zo duur als begin dit jaar. Voor een liter betaal je nu meer dan 1,5 euro. In januari was dat nog rond de 75 cent. Komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. ALN-collega Sven Ponsaerts.
6: Om je een idee te geven, een doorsnee tank van 2000 liter laten vullen kost je vandaag meer dan 3000 euro. Het is ook maar liefst 330 euro meer dan begin deze maand, amper 2 weken geleden. We zitten momenteel daardoor zelfs op amper 3 eurocent van het absolute historische prijsrecord van april.
4: En de herfst en de winter komen eraan, dus wellicht zal de prijs nog verder stijgen. In totaal verwarmt zo'n 1 op de 7 Vlaamse gezinnen met stookolie. De NAVO heeft een drone neergehaald boven Litouwen, dat zegt de premier daar op X. Mogelijk kwam de drone vanuit Wit-Rusland. Het is niet de eerste keer dat vliegtuigen van de NAVO drones uit de lucht halen in lidstaten. Eerder gebeurde dat al in Estland en Letland. Volgens de Litouwse regering zit Rusland er mogelijk achter. Op het EK volleybal voor mannen hebben onze Red Dragons een belangrijke stap gezet richting 8e finales. Ze wonnen hun 3e groepswedstrijd met 3-1 tegen Estland en staan 2e. De top 4 gaat door. Straks spelen de Dragons al opnieuw tegen Denemarken. En in Los Angeles in de Verenigde Staten zijn de Emmy Awards uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse televisieprijzen. Jean Smart schreef geschiedenis, want zij wint als eerste vrouw 5 jaar op rij een prijs voor elk seizoen van de comediereeks Hacks. Grote winnaar is de horrorcomedie Widow's Bay met 14 Emmys. En de medische dramaserie The Pitt won er 6. De serie was wel 25 keer genomineerd daar.
0: En nu de meest blije boodschap van de dag. Frank, jij mag hem brengen.
7: Ja, en dat wordt een prachtige dag. Hè. Vandaag een zomerse dag zelfs met temperaturen tot 27, 28 graden in het binnenland. 23 graden in het westen van het land. Eerst wat ochtendgrijs, heel plaatselijk, maar al snel gaat de zon dus effectief kunnen schijnen. Na de middag neemt de bewolking wat toe vanaf het westen. En tegen het eind van de dag kan het betrokken geraken in het uiterste westen van het land. En dan vanavond gaat het tijdelijk eventjes wat regenen. Morgen beginnen we dan droog met zon, maar in de loop van de dag ontstaan er buien. Ja, en dan is het een pak kouder, hè. Dus temperaturen dan rond de 18 graden. Ook donderdag overigens 18 graden en dat zal het meestal grijs zijn. En in de loop van de dag mogen we dan ook wat lichte regen verwachten.
0: Toch bedankt. Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Verlies je een half uur. Een half uur ook richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals West en Antwerpen Oost. E17 tussen Gentbrugge en Beervelde verlies je door een ongeval 20 minuten. 25 minuten extra richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Rood-Bijgaarden. En nog 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. En dat zijn alleen de files vanaf 20 minuten.
8: Ha, vervelend. Maar zoals de grote radiomaakster Anke Bukkings ooit zei, toch bedankt.
3: En goedemorgen allemaal. En bedankt dat jullie weer luisteren naar ons in de ochtend. We gaan jullie meteen belonen met Brian.

0: het was 1999, dus dat is al echt een classic van Brian Adams en Melanie C. When You're Gone. En ik ga nu een liedje draaien dat het schijnt heel populair is bij de jeugd.
1: Animal van Cat's Eye gaan we draaien. Maar Cat's Eye die treedt vanavond ook op in de AFAS Dome.
0: Oké. Ah, dat wist ik niet.
1: Ja, maar Cat's Eye, dan denk je misschien aan Pussycat Dolls. Hè? Dat zo'n beetje zo de... girlsband van het moment is.
0: Is dat zo? Ja, dat is de girlsband van het moment.
1: Ja, maar moet ik eens even kaderen? Wil je een beetje uitleg hebben dat je mee bent met bij de nichtjes? Want je hebt heel veel nichtjes dat je een beetje mee bent.
0: Ja, nee, leg eens uit.
1: Nee, dus je hebt K-pop, hè?
0: K-pop, ja.
1: Ja, dat is toch super populair.
0: Uit Korea, hè?
1: In Zuid-Korea.
0: Ja.
1: Maar er ligt heel veel druk op die artiesten. Die zijn allemaal piepjong, allemaal 14, 15, 16 jaar. Jongens en meisjes. Die moeten 24/7 zingen, dansen, sporten, diëten, acteren. Mega hoge werkdruk. Veel zelfdoding. Heeft al vaak onder vuur gelegen.
0: Oh, leuke muziek om te draaien.
1: Ja, diezelfde organisatie had een paar jaar geleden een nieuwe wedstrijd gelanceerd. Ze gingen een internationale girlband oprichten.
0: Ja.
1: Met leden van heel de wereld. 120.000 audities.
0: Oh, wauw.
1: 6 meisjes werden overgehouden, maar ook allemaal zo'n 15 jaar. Dat ging dan van Zwitserland tot Ghana en van Hawaii tot India. Heel de VN eigenlijk samen, zo moet je het bekijken. 6 meisjes, keihard werken, die moeten de ene hit na de andere scoren. Op dit moment staan die met 4 liedjes in de Billboard Top 100 in Amerika. Super populair en het ging heel goed. En thuis hebben we dat mega grijs gedraaid, al die nummers. Maar toen kwamen de eerste scheurtjes.
0: Oei.
1: Dus in januari is er 1 lid afgevallen, denk ik, wegens mentale druk. In de zomer viel een 2e lid af. Ze zijn nog maar met 4. Maar de fans denken nu toch van, wat is dat allemaal? Zo die mentale druk. Fans weten het ook. En die liedjes die worden ook alsmaar bizarder en seksueler.
0: Oei.
1: Er horen ook heel veel seksueel getinte dansjes bij. En ja, ze zijn nog altijd populair, maar het is met scheurtjes.
0: Dan moet
1: het
0: dan eigenlijk wel draaien, want ik kan ook nog wel een oude van Jan Verminne draaien, natuurlijk.
1: Nee, weet je wat? Nee, geen probleem.
0: Stef Bos heeft ook mooie liedjes gemaakt.
1: Laat mooie dagen, maar zitten, we gaan gewoon meteen door naar Animal.
0: Dames en heren, Daan.

0: is wel goed, hè?
1: Ja, jij bent groot fan, hè? Ja, ik, kan
0: ja, ik vind de muziek heel goed, maar je moet gewoon niet stilstaan bij heel die machinerie erachter.
1: Okay.
0: Hoeft ook niet de muziek te zijn. Allee, echt waar. Als je Cat staat, je kan er echt een hele playlist. En je bent een uur zoet met fijne muziekjes.
1: Allee, wel uit. Goed. Hey, er staat een artikel in de krant. Het heeft te maken met het weer en de periode waar we in zitten. En ik ben er zo gelukkig mee met die nazomer. Maar blijkbaar niet iedereen. Moeten we zo meteen even over hebben. Nee,

Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, Panabenga en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf

0: uur bij Joe.
1: Mooi, leven is mooi.
0: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
7: En voor mijn pensioen?
8: Tweede of derde pijler, juffrouw?
7: Wat lief?
8: En hebt u een VAPZ?
7: Wat?
8: Wat is een VAPZ, juffrouw?
7: Ik weet niet.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat doen?
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16

0: 100% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Maroon 5 and This Love. Luisteraars helpen. Luisteraars hebben geiten bij een luisteraar afgeleverd gisteren. Geiten die al het onkruid gaan weggrazen. Straks een nieuwe oproep van een luisteraar die hulp van jullie allemaal nodig heeft. Maar ik ga me eerst ergeren aan mensen die zich ergeren over iets. Dat is eigenlijk de korte samenvatting. Okay.

0: Ja, het is een artikel in het Nieuwsblad vandaag. En het is Jan Klaes, toffe journalist, heeft het geschreven, maar die heeft iets ontdekt hoor. En daar willen wij het over hebben in de krant. Hij zegt, binnenkort gaat de herfst gaan beginnen en het is geen moment te vroeg. Want die nazomer, die werkt op ons systeem, die werkt op onze zenuwen. We hebben veel maanden met prachtig weer achter de rug. Een ongelooflijke zomer is er geweest. En eigenlijk was daarvoor ook al lekker weer. En mensen zijn het gewoon beu.
1: Dus een overdosis.
0: Ik vind het eigenlijk fantastisch als je naar buiten kijkt. Vandaag nog eens 26 graden. Grim, onze nieuwslezer, heeft voor de gelegenheid zijn korte broek nog eens aangetrokken. Ik denk naar buiten. Ik twijfel om de barbecue vanavond nog eens aan te zetten. Maar ik zit volgens de journalist en volgens ook een onderzoeker die in de krant staat, in een raar kamp. Want de meeste mensen hebben iets raars. Die hebben er genoeg van gehad van al die zomer. Van die verplichting van je lichte kleding. Die verplichting van vanavond nog een rozeetje op een terras.
1: Nog eens een spraytan. Nog eens die benen scheren.
0: Die willen gewoon, die zitten te snakken naar herfst. En dat snap ik nu niet. Je wilt toch zo lang mogelijk dit mooie weer vasthouden. Maar wij zouden de rare zijn. Wij die de zomer willen vasthouden.
1: Ja, maar ik hou van een dag als vandaag. Dat is nog eens een
0: prachtig,
1: fijn cadeautje.
0: Prachtig.
1: Maar ik vond een dag als zondag, toen
0: die
1: het
0: regen.
1: Regende van 8:30 ochtends tot 10:00 avonds, ook wel plezant.
0: Ach.
1: Van, toen heb ik van slow living gedaan.
0: Ja.
1: De hele tijd niks gedaan. En ik heb daar zo van genoten dat ik dacht, het najaar mag wel beginnen voor
0: maar
1: mij.
0: Echt, jij zit
1: zonder,
0: in dat kamp ook.
1: Zonder haat op de zomer, ja. Laat dat duidelijk zijn. Maar gewoon zo, I love the season. Hè. Dat
0: ja, ik
1: moet
0: ook.
1: Bij mij gewoon
0: ook,
1: standaard afgebakend zijn, zoals in de schoolboeken. Maar dat is niet meer helaas. Maar iemand die er veel over weet is socioloog aan de Universiteit van Antwerpen, Walter Wijns. Goedemorgen, dag Walter.
0: Dag Walter, hallo.
2: Goedemorgen.
1: Ja, je hebt ons al gehoord. Het staat vandaag ook groot in het nieuwsblad. Zomermoeheid, dat bestaat blijkbaar. Dat is een dingetje.
2: Ja, dat bestaat. Het is nu wel niet zo dat de meerderheid daar verschrikkelijk veel last van heeft. Dus dat moet ik toch even tegenspreken. Dus in die zin, we zitten jullie niet in een minderheidskamp of zo. Als je snakt naar een mooie dag zoals vandaag, vind het ook prima weertje trouwens. Maar het is wel zo dat een lange zomer, zeker zoals we er eentje gehad hebben, dat die durft wel eens op het systeem te werken, bijna letterlijk. Het is, die lange dagen, die zon, die warmte, dat is ook een beetje vermoeiend. En in sociaal opzicht is het zo dat wanneer een bepaald seizoen zich over een lange periode uitstrekt en het weertype hetzelfde blijft, dat je dan inderdaad een ander type van sociale activiteiten wenst. Mensen zijn blijkbaar ook wezens die houden van afwisseling.
0: Jowel.
2: En de sociale activiteiten in de herfst, een goede herfstwandeling of eens een praatje maken aan een haardvuur of zo, ja, dat hebben mensen ook wel graag. Natuurlijk, de meesten die zullen plezierig uit het raam kijken wanneer ze zien dat het vandaag mooi weer is. En ik vermoed dat het maar een kleine minderheid is die deze dag wil overslaan.
0: Ja, overslaan.
2: Maar toch is het ook zo dat, je kunt het misschien zo noemen, sprake van een zekere zomermoeheid, wanneer die zomer lang duurt en vermoeiend was. En dan wil je wel eens afwisseling, ja.
1: Nou, we weten, totdat het, laten we eerlijk zijn, Walter, ik snap het helemaal. Totdat het 4-5 dagen regent aan een stuk.
0: Ja, dan zijn we.
1: En wij die herfst al kotsen.
2: Ja, dan. Nee, dat is zo. En het heeft inderdaad ook al wel geregend. Dat is zeker zo. Maar je mag toch niet onderschatten dat ieder seizoen zijn eigen aantrekkingskracht heeft.
0: Maar daar volg ik je wel volledig in.
2: Het is bijzonder moeilijk om pakweg Halloween te vieren in de zomer. Daarvoor moet het wat mistig zijn, wat druilerig. Mist heeft ook zoiets. Ja. Iets mysterieus eigenlijk. Een beetje, ja, je kunt het vergelijken met sneeuw in de winter. Ook dat heeft iets, een eigen karakter dat je niet in de zomer hebt.
0: Maar Walter,
2: dus,
0: moeten we niet de mensen...
2: Ieder weertype of ieder seizoenstype heeft zijn eigen aantrekkingskracht.
0: Maar...
2: Of heeft zijn eigen mogelijkheden. Ook zijn eigen sociale mogelijkheden. We hebben op maat van die seizoenactiviteiten uitgestippeld. En die bevallen ons wel.
0: Walter,
2: natuurlijk.
0: Walter, ik heb even...
2: Ja, dat is een prachtig seizoen, hè.
0: Walter,
2: dat is dan zo. Maar zelfs, mensen herkennen dat misschien wanneer ze een lange tijd in het zuiden gezeten hebben, waar het dan inderdaad nog meer dan dit jaar bij ons het geval is geweest, gedurende vele weken ongestoord blauwe hemel kan zijn,
0: vinden
2: ze dat toch een verfrissing en een welkome afwisseling om in het noorden te komen bij ons en daar te zien dat er wolken zijn, dat die statige wolken die door het hemel gaan. varen. Mm-hmm. En dat vinden wij toch ook prachtig om te zien en om mee te maken.
0: Ik vind het heel...
2: Afwisseling. Een type dat
0: Walter?
2: Afwisseling nodig heeft.
1: Dat is
2: en
1: iedere
2: week
1: niet.
2: Een barbecue. Walter. Ja, dat zou misschien toch ook wat veel zijn.
0: Heel mooi uitgelegd, Walter. Dankjewel. Ja, ik wil alleen nog concluderen. Maak het beste van elke dag. En als de zon schijnt, geniet daarvan. En als het regent, geniet daar ook van. En als het winter is, geniet daar ook van.
1: Maar ja, het is goed, jongen.
0: Samen. Dankjewel, Walter.
1: Heel fijn. Heel fijne uitleg.
2: Ja, ciao. Prettige dag nog.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.
3: Huh? Ja. Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Trouwens, nog eens bedankt aan professor Walters voor de mooie prozaïsche inleiding van deze song die we per se nog eens wilden draaien op de radio. Zodat zij LED en die eigenlijk.
1: En de mensen hadden er goesting in, hè. Intussen hadden we een poll gelanceerd. Heb jij last van die zomervermoeidheid? De antwoorden waren, ik ben die lange hete zomerbeu en kijk uit naar de herfst. Of laat dat mooie warme weer vooral zo lang mogelijk duren. En dat antwoord heeft 71% van de stemmen gekregen.
0: Ja, mag nu even duren. Ja, ja. Laat de zomer maar duren. En Walter ook. Sorry. Het is 9:15. Dat had ook al 9:15 kunnen zijn.
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Het nieuws met Grim.
3: Mogelijk sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing, maar sabotage lijkt volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk, want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Zeker 1 op de 8 gezinnen in ons land kijkt illegaal tv via zogenaamde IPTV-diensten. Die bieden je een goedkoop pakket aan van streamingdiensten, veel goedkoper dan wat je officieel zou betalen. Maar illegaal streamen is niet zonder risico. Aanbieders riskeren celstraffen en stevige boetes en kijkers kunnen een minnelijke schikking in de bus krijgen. En het Vlaams Sporttribunaal onderzoekt een mogelijk geval van grensoverschrijdend gedrag bij voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. Dat is het vroegere KV Oostende. De club deed zelf aangifte na meerdere klachten over een bestuurslid. De mogelijke slachtoffers zijn al gehoord, de verdachte nog niet. Voetbal Vlaanderen schorst hen voorlopig niet. De club zelf neemt wel voorzorgsmaatregelen. Veel zon en 28 graden vandaag. Na de middag meer wolken en vanavond kans op regen. Morgen zon, maar ook buien bij zo'n 18 graden.
1: Veel zon, veel files. Ik geef je alleen de files mee vanaf het kwartier richting Antwerpen. Op de E17 tussen Gent-Brugge en Beervelde gebeurde een ongeval. Verlies je 35 minuten. 25 minuten extra op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. A12 tussen Boom en Wilrijk een kwartier. Een half uur op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Op de buitenring tussen Waterloo en de Welriekende Dreef een kwartier. 25 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. En op de E40 tussen Bertemens en Stevens. Scholiwe een kwartier, ook nog 20 minuten extra richting Gent op de E17 tussen Kruishoutem en de Pinte door een ongeval.
4: Alles is beter in de Ardennen.
5: De jacuzzi is warm. Ik kom eraan.
4: Beleef de beste weekends in de beste vakantiehuizen. De Ardennen zijn beter met Ardennen Tap.
0: Sven en Anke. En we gaan even samen met jullie terug naar de jaren 80 met Typo, China in Your Hands.

0: Bel.
1: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
4: Ja, maar kom niet, hè.
3: Oeh, hij komt niet.
4: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
5: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
6: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
7: This is true.
8: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit live. 23 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
9: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
10: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
12: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
11: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
12: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
11: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
12: Humo!
13: Op skivakantie vanaf €299 per persoon, inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
14: Sven en Anke.

0: Van Max en Sweet But Psycho. We zitten aan ons 11e seizoen, Sven en Anke. En er is iets wat we al heel lang over jullie zeggen. Namelijk dat jullie de beste luisteraars zijn.
1: De beste luisteraars van de wereld.
0: Van de hele wereld, hè. Dus dat is wel iets. En dat moet je verdienen elke dag. Maar jullie doen dat ook. Dat merken we bij Pakje van je Hart als we met de camper rondrijden. Jullie helpen elkaar altijd heel graag. En we zijn dat aan het doen sinds een paar weken. Vorige week hadden we een oproep. Iemand zat met enorm veel onkruid in de tuin. En Tessa, en die wou dat opgeruimd werd door geitjes. En ondertussen zijn daar gisteren geiten geleverd. Hè. We gaan straks even online zetten, maar dat is fantastisch. Van andere luisteraars zijn daar twee sympathieke geitjes geleverd.
2: Cutie en Strikje.
0: Dat is de naam van die beesten. En die gaan dat onkruid daar afgrazen de komende maanden. Zomaar gratis en van niks, omdat jullie elkaar graag helpen.
2: Maar het is dinsdag tijd voor een nieuwe oproep. En we moeten vandaag de 21-jarige Quinten uit de nood helpen. Het is een vraag van Isabel. Goedemorgen, Isabel.
3: Goedemorgen, dat is Anke en Sven.
2: Hey, Quinten is de zoon van jouw beste vriendin die in Amerika woont. Hè. Vertel eens, wat heeft hij nodig?
3: Ja, dat klopt. Die wonen dus in Amerika, maar die is komen studeren in Utrecht van januari tot mei, juni. En die hebben eigenlijk heel veel tripjes gedaan binnen Europa. En die verzamelt koffiemokken.
0: Oké.
3: Koffietassen.
0: Ja.
3: Maar hij is er eigenlijk een paar vergeten. En dat zijn drie landen, Puglia,
0: Madeira. Madeira?
3: Ja, Puglia, Italië, Madeira, ja. Ja, onderdeel van Portugal. En the one and only city, Barcelona.
0: Ah.
2: Maar en moet dat daar dan zo op staan, zo I love Barcelona?
0: Ja,
2: zonnebok.
0: Ja,
3: absoluut, want hij heeft daar zo'n hele collectie van.
0: Okay.
3: En dat vind ik eigenlijk wel leuk om eigenlijk ook een beetje uit te pakken daar in Amerika. Weet je, ten opzichte van zijn vrienden. Van zien ik hier waar dat ik overal geweest ben binnen Europa.
2: Snap ik. Ja, ja. Want je zei van 6 maanden heeft hij gestudeerd in Utrecht. En elk weekend namen die de vlieger naar ergens in Europa iets. Dus hij heeft heel veel steden gedaan. Hij heeft een heel servies met allemaal stedenboeken.
0: Dat is wel leuk, hè? Dat is
2: en dan
0: wel leuk,
2: wil je wel dat je collectie af is. Hè.
0: Maar
2: niet
0: kijk,
2: volledig zijn.
0: Maar wacht, hè. Landen, enfin, Barcelona, het prachtige land Barcelona in het prachtige land Catalonië in Spanje. Ik kom daar wel eens. Dus dat kan ik wel regelen. Maar hoe moet dat naar hem gaan? Zie je hem nog of zo? Want die wonen in Amerika. Kom je daar soms? Kom je in een buurt nog?
3: Ja, wij zien elkaar een keer of 4, 5 op jaar. Wij doen ook kleine tripjes hier binnen Europa. Dus ja, dat is absoluut geen probleem om die af te geven.
0: Okay.
2: Vind ik ook al waanzin dat je je beste vriendin in Amerika meer
0: zo
2: ziet dan
0: ziet
2: bij mij de vriendin om de hoek.
0: Ja, dat is goed gedaan. Isabel, wacht. Barcelona wil ik voor mijn rekening nemen. Ik ga er wel naartoe binnen een paar weken. En dan zal ik Barcelona, dat zal ik doen. Dat zal ik doen.
2: Als ik hier een goedkeuring krijg om een week vrij af te krijgen, wil ik mij opofferen om naar Puglia te gaan. Als er iemand nog een trulie beeldje nodig heeft, dat pak ik ook graag mee. Laat maar weten.
3: Ja, maar we kunnen dat samen doen, hè?
2: Graag, Isabel. Gaan we de juiste meepakken?
0: Nee, maar zou Puglia zijn?
3: Ja, absoluut, absoluut.
0: Maar Puglia is de streek toch helemaal in de laars van Italië, hè? Dat is het, hè? Waar ze ook hele goede wijn maken, trouwens. Maar daar moet er toch wel luisteraars van ons nog in de buurt zijn, die daar kunnen voor zorgen. Of die daar nog op reis gaan naar Italië, dat willen meebrengen. En het andere was, wat was het derde dat je nog nodig had?
3: Madeira.
0: Is dat een eiland, hè? Madeira, dat is een eiland.
3: Dat is een eiland dat deel uitmaakt van Portugal.
0: Maar zit dat ook voor de kust van Portugal of zit dat verder? Is dat meer richting Afrika?
3: Dat is nog meer zuidelijk.
2: Dus. Hier, Malika stuurt al...
3: Een heel mooi eiland trouwens.
2: Ja, Malika stuurt al, ik vertrek vrijdag naar Puglia.
0: Echt?
2: Wow.
0: Malika, wilt je daarvoor zorgen alsjeblieft? Dat zou heel tof zijn. Maar oké, we gaan haar even opbellen of zij dat wil doen. En als er nog Madeira's zijn in de aanbieding, laat het ons horen. Oké, we gaan ons best ervoor doen, Isabel.
3: Oké, dankjewel.
2: Komt in orde, ik voel het.
0: Ja, maar
2: dat
0: ze
2: biedt al geregeld voor de 10 uur is.
0: Maar houd je op de hoogte als het in orde komt. Dus Madeira hebben we nog nodig, Puglia hebben we nog nodig. En ik zorg voor Barcelona.
2: Maar geen Ossetom.
0: Ik wist dat die mop nog...

0: Ha, wat zijn jullie leuk. I'll be there for you, the Rembrandts. Het is hier echt aan het losbarsten. Die geiten, daar hadden we wel een zoektocht, maar ik denk dat met die mokken snel gaat gaan. We hebben Malika aan de lijn, Sander. Malika?
1: Ja, hallo.
2: Malika Korvers uit, uiteraard, Genk. Uit Limburg, Genk.
1: Ah, okay. Hey Malika, hallo.
3: Hallo, hey.
1: Jij vertrekt gewoon op vakantie naar Puglia nu vrijdag.
3: Ja, klopt.
1: Ja, is het, ben je de eerste keer dat je gaat? Of, ben je
3: ja,
1: zo...
3: ik ben er nog nooit geweest.
1: Oh. Zeg, heb je zin om een souvenirtje mee te pakken? Lukt dat nog?
3: Ik wil dat wel doen. Ja, ik wil dat wel doen.
1: Oh, dat is keil. Ben je zelf een souvenirjager? Je hebt het misschien met koelkastmagneten of met nog iets anders?
3: Nee, eigenlijk niet.
1: Nee,
3: dus eigenlijk niet zoveel.
1: Nu ga je de winkels in die jij standaard overslaat als je op vakantie bent. Net zoals heel veel mensen onder ons.
0: Ik heb ook geen mok in Isle of Barcelona.
3: Ik kijk daar wel naar, maar het is niet dat ik dat allemaal meeneem.
1: Ja. Kijk lief.
0: Annelies die stuurt, mijn goede vriendin vertrekt zondag naar Madeira. Ik zou het haar kunnen vragen. Iemand zegt, ja, ik heb een vriendin in Madeira. Ik zal haar eens vragen om een mok mee te brengen.
1: Gert stuurt, Madeira, we hebben daar veel kennis en familie wonen. En ik heb toevallig nog een mok van Madeira thuis liggen.
0: Oh, dat zou tof zijn als ze die wil afstaan.
1: Gert is ook van Limburg. Dat zou fijn zijn dat twee Limburgers hier het oplossen. Gert van Enders uit Hechtel-Exel.
0: Allee.
1: Geef jij die een mok?

0: meisje waar iedereen verliefd op is. Olivia Dean en Man I Need. Enfin, bijna iedereen. Het gaat lukken. Het gaat lukken met de mokken.
1: Ja, het is goed in orde aan het komen. We zijn achter de schermen volbak aan het rondbellen.
0: Yes.
1: Maar ik denk dat het gaat lukken. De meisje die naar Puglia vertrekt, die zou er sowieso in meebrengen.
2: Die komt woensdag terug.
1: En volgende
2: dan,
1: week.
2: Ja, en dan donderdag mag die gaan ophalen in Genk.
1: Ja, je gaat die zelf gaan ophalen.
2: Het is hier een Limburgse ding, dat gaat, ik ga die halen. En ik breng daar twee kopjes mee van
1: die
2: jullie.
1: Je had ondertussen die man van...
0: Gert uit Hechtel-Exel. Ja, die moest lesgeven, die kon niet bellen.
1: Die moest lesgeven, maar die
0: zei, ik ben zelf een koffiemok freak.
1: Ja.
0: Maar die van Madeira, die wil ik graag schenken.
1: Oh, cool is dat.
0: Aan die jongen. Ik zeg toch die rubriek, beste luisteraars.
1: Dat werkt, hè. En dan zal ik Barcelona meebrengen de volgende keer dat ik ga. En dan doen we er nog een mok van Sven en Anke koffietanken bovenop. Ja. En dan kunnen we dat mee laten sturen naar die jongen.
0: Zegt hij, maar hier ben ik niet geweest, naar die stad.
1: Nee, niet weg. Oké, dat betekent ook eigenlijk, dat is goed, ik mag ook eens heel snel gaan. Het bewijs dat jullie elkaar graag helpen. Als jij ook nog een oproep hebt, iets wat je nodig hebt, zoals de geiten vorige week of iets anders, of mokken of iets totaal anders. Laat maar komen.
0: Iets in huis of misschien een persoon die een oproep.
1: Die je terug wil vinden.
0: Ja, of is het lief eindelijk. Het is bijna kerst.
1: Ja, dat kunnen we niet regelen.
3: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
4: Ah, dat kan.
3: Ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
4: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
3: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Voorwaarden op kia.be.
6: Zie het.
7: Grootser!
6: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
8: Een kraan die lekt.
9: Een tegel met een barst.
8: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd voor iets nieuws.

0: Of het prachtig weer van vandaag lang aanhoudt, gaan we zo meteen vragen aan Frank in het uitgebreide weerbericht. Maar eerst het nieuws van 9 uur met Grim.
1: Goedemorgen. Hinder op het spoor in Nederland door mogelijke sabotage. Veel meldingen over valse gezondheidstips en de ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er hinder is op de wegen. Experts zoeken nog naar de oorzaak van de storing. Maar sabotage lijkt volgens spoorbeheerder ProRail waarschijnlijk, want op meerdere plaatsen zijn verdachte dingen gevonden. Het is vandaag trouwens Prinsjesdag in Nederland. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huismans richtte het meldpunt begin dit jaar op.
2: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt, dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als die dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
1: En wellicht zijn er nog veel meer zulke gevallen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen om te vermijden dat er te veel binnenkomen. Het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd van op de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Satellieten moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. En de missie kleurt ook Belgisch, zo werkte ons land mee aan de satellieten en de lancering en zullen onderzoekers van de universiteiten van Gent en Luik die gegevens mee verwerken.
3: Vanmiddag toch eens de bammetjes buiten eten. En Frank, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, dat zal geen probleem zijn natuurlijk, hè, met de temperaturen die toch boven de 25 graden gaan uitkomen.
5: Wow,
4: 27, 28 graden in het binnenland aan de kust. Een graad of 23. Nu, het is vooral 's ochtends dat het volop zonnig gaat zijn. Na de middag dan gaat er al stilkens aan toch iets meer bewolking binnencijpelen. Als eerst wat hoge bewolking, maar voornamelijk in het westen van het land. Daar zal het tegen het eind van de dag toch helemaal betrokken geraken. Dus dat wel, maar in het oosten, ja, dat blijven ze eigenlijk. Heel de dag gaat het daar zonnig zijn. Dus prachtige dag toch wel vandaag, ja.
5: Morgen?
4: Wel, het is morgen. Het is eigenlijk vanavond dat eventjes een koufront doorheen het land trekt. Dat geeft eigenlijk wel regen en daarachter zit natuurlijk veel kouder lucht. Hè. Dus dat gaan we morgen merken. Hè. Dus die 27 graden, dat mogen we dan vergeten. 9 graden minder, 18 graden. Daar komen we uit op morgen van de dag. Met qua weer, ça va nog in die zin dat we toch droge momenten gaan hebben met wat zon. Maar toch enkele buien die ook nog tot bij ons kunnen geraken. Dat is plaatselijk en de meeste buien zullen sowieso voor het noorden en noordoosten van het land zijn. Dus ja, dan moet je denken aan zowat de regio's tegen de Nederlandse grens. Hè, provincie Antwerpen, Limburg, eventueel provincie Luik ook. Hoe meer richting de Franse grens, hoe minder zijn het aantal zijn. Maar feit is wel dat het dus licht wisselvallig is. Donderdag, ja, dan komt de storing stilaan dichterbij. Dus al snel gaat het bewolkt geraken vanaf het westen. En uiteindelijk kan het ook wat lichtjes regenen bij 18 graden. En vrijdag zitten we dan weer met hetzelfde scenario van morgen. Hè. Dus een paar buitjes, maar ook droge momenten met wat zon. En dan kan het zo'n graad of 20 worden.
3: Oké, al kort het weekend. Beterschap, ja. Of gaat het een beetje dezelfde teneur zijn?
4: Ja, het ziet er niet zo fraai uit. Zaterdag redelijk wat bewolking met af en toe wat lichte regen. Vrij veel wind ook bij 21 graden. Zondag lijkt dan de betere dag te gaan zijn. Begint weliswaar nog nat, maar al snel vanaf het noordwesten zou het droog worden. Met zonnige periode en graad of 20. En ik wil toch al wat meegeven. Het is oké, het is lange termijn. Maar ik zie het toch al 3 dagen dat het aangekondigd wordt. Dus wil ik dat niet voor mezelf houden. Vanaf maandag zou het wel eens kunnen dat weer een lange droge periode aankomt. Met redelijk wat zon. Ja, zowel een nazomerse periode. Met temperaturen die zo net boven de 20 graden kunnen uit.
5: Oké, is goed. Dat is goed. Ik klaag.
3: Ja, we gaan net de golf.
4: Ja, dat niet ook weer niet. Nee.
3: Merci, Kees en Frank, voor de fijne boodschap. Doei. Het gaat langzaam richting Gent op de E17 tussen Kruishoutem en De Pinte. Verlies je een half uur. Ook een half uur op de Brusselse binnenring tussen Expo en Vilvoorde. Richting Antwerpen E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost. 20 minuten. 20 minuten ook op de E17 tussen Gent-Brugge en Beervelde. En nog richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. Verlies je een kwartier. En dat zijn alleen de files vanaf het kwartier.
0: Hey, goedemorgen allemaal. Ja, nog een klein nazomertje komt eraan. Heerlijk. En daarom gaan we Watermelon Sugar nog eens draaien. Harry.

0: Is ze geholpen met haar huiswerk?
1: Ja, maar met Frans. Dat, ja, met is, sowieso, Frans. Dat is al, ja, maar, humor op, ja, maar, zich, ja, dat, ja, dat is al, Frans.
0: Ja, maar kijk,
1: houdt,
0: de mop is inderdaad, mijn Frans is niet optimaal. Ik geef het toe, ik word hier elke ochtend uitgelachen.
1: Oh, nu elke
0: als ik
1: ochtend
0: tegen de poetshulpen, ja, Frans
1: dat wel
0: praat.
1: Ja, dat wel, ja.
0: Ze zijn er echt op aan het wachten. Volgens mij luisteren, vinken jullie ook als ik zo 20 meter verder iets, ja, aan het, ja, vertellen ben. Zijn jullie heel stil om te horen wat ik zeg. Maar, ja, ik zeg meestal bonjour.
1: Bonjour.
0: Bon amour.
1: Bon amour.
0: Zeg ik altijd tegen de poetshulp, hè.
1: Ja.
0: Maar, ja, maar nu, ja, Lou zit in het zesde studiejaar, nu kan ik nog mee. Dus ik bied mijn hulp spontaan aan. Dan voel ik me echt zo de slimme mama. Zo van, als ik kan helpen, Lou, zeg maar. Hè. En ze was Franse woordjes aan het leren. Je weet hoe dat gaat, dat ze er gewoon in rammen, zelfstandig. Kan ik eigenlijk niet meer helpen. Maar gisteren toch wel. Want gisteren zei ze, mama, staat hier een woord? Maar ik weet eigenlijk niet wat dat betekent. Want ja, zo gaat het met Franse vocabulaire. Dat is een kolom in het Frans en een kolom in het Nederlands. Maar er staat niet een uitleg bij.
1: Ja.
0: En meestal hoeft die een uitleg ook niet. Want dan weet wel, een kast, armoire, vandaar. Maar zij zo, mama, dit woordje ken ik niet. Wat hier tussen staat. Wat is een DVD?
1: Een DVD.
0: Een DVD.
1: Een DVD.
0: Een DVD.
1: Ah, ja. Maar hoe staat het daar ook nog tussen?
0: Ja, inderdaad. Wordt die cursus niet meer geüpdate?
1: Ja.
0: Ja, en dan ook nog een... Wacht, hè, dus is eigenlijk... Een DVD is ook een DVD. Staat ook nergens op. Het is twee keer hetzelfde. Maar toen... Het is echt belachelijk. Het was allemaal zo van die dingen. Hè, stereo,
1: ja, ja, ja, ja,
0: dat allemaal.
1: Ja.
0: Maar zo, dan moest ik uitleggen wat een DVD ook alweer is.
1: Ja, hoe zei je dat dan?
0: Ja.
1: Wat zei je dan?
0: Dan zei ik, dat is zoals een CD. Wat dan met films?
1: Wat is een CD, mama?
0: Een CD. En ik zag het kind kijken van, waar gaat dat hier in godsnaam over? En ze heeft gelijk.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
3: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
2: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
4: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Jup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.

0: Share and Believe. Onze fijne collega Tom van de avondspits, Tom de Kok, die had gisteren, ik weet niet of je het gehoord hebt, maar echt een hele, hele toffe aankondiging. Heeft een plan.
1: Vrijdag is er geen avondspits met Tom de Kok, maar is er wel dit.
2: De 10 om te zien, top 30.
1: We doen 10 om te zien, top 30. We hebben aan de echte Jos van Oosterwijk, de legendarische muzieksamensteller van 10 om te zien, gevraagd van Jos, maak ons een lijst met de 30 meest succesvolle artiesten uit die hitparade. En die 30, die gaan we draaien. Je kan je zo al voorstellen wie daar allemaal gaat inzitten. Nu, ja, ik wil dat heel graag aan elkaar praten. Maar eigenlijk voel ik mij ook zo'n klein beetje gegeneerd, want ja, ik was inderdaad zo'n klein dropje. Ik was daar niet zelf bij, ik kan ook al die vettige verhalen niet vertellen. Gelukkig ken ik iemand die dat wellicht wel kan, Anne de Baatselier.
3: Ja, met heel veel plezier. Ik vrees dat ik het eerste uurtje ga missen, maar daarna vanaf 5 uur spring ik mee op jouw trein en gaan wij die 10 om te zien top 30.
1: Dat is zo'n ongelooflijke eer om dat met jou te mogen doen.
0: Al zalig, hè?
4: Heel te mooi gaat dat zijn.
0: Dat gaat fantastisch zijn. Nu vrijdag tussen 4 en 7 die top 30 met de muziek van 10 om te zien uit de jaren 90.

0: goede nieuws. Vandaag is de Dancing in the Sunlight. Geniet er nog even van die 26 graden. Volgende week ook een nazomertje, dus we hebben niet te klagen. Het nieuws nu van 9:30 met Grim.
1: Goedemorgen. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar al de hele ochtend met vertraging of helemaal niet door een storing op 13 verschillende plaatsen in het midden van het land. Slagbomen aan overwegen gaan ook dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Spoorbeheerder ProRail noemt sabotage waarschijnlijk omdat er op meerdere plaatsen verdachte dingen gevonden zijn, zoals buizen die vastgemaakt zijn aan de sporen. Het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. En sommige zelfs gevaarlijk kunnen zijn. En het Europese ruimtevaartagentschap ESA heeft 2 klimaatsatellieten gelanceerd van op de basis in Frans-Guyana in Zuid-Amerika. Die moeten onder meer helpen om natuurfenomenen te onderzoeken, betere voorspellingen te doen en nieuwe inzichten te krijgen over de gevolgen van de klimaatverandering. Belgische onderzoekers zullen de gegevens mee verwerken. Ja, veel zon en 28 graden dus vandaag. Na de middag wel wat meer bewolking en vanavond kans op regen. Morgen zon, maar ook buien en nog maar 18 graden.
2: Waar verlies je meer dan 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen? 20 minuten, ook 20 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem. Richting Nederlandse grens op de E314 tussen Zolder, Terlamen en Houthalen gebeurde een ongevalverlies in kwartier en nog een kwartier. Richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
2: APC, oftewel Antwerp Pest Control. Ja, ongediertebestrijding dus. Goedemorgen, dag George.
5: Dag Anke, dag Sven.
2: Ach, lieve George, we hebben net al 10 minuten getetterd bijna, want je hebt mij heel jouw levensverhaal verteld. Jij was tot 3 maanden geleden volledig...
5: Buschauffeur bij de lijn.
2: Buschauffeur bij de lijn. En toen dacht je, ik wil niet altijd in die bus zitten. Ik wil iets voor mijn eigen opstarten. En dat heb je gedaan. En wat ben je nu?
5: Ik ben nu professioneel ongediertebestrijder.
2: Goh, en wat bestrijd je dan allemaal, George?
5: Bedwanten, kakkerlakken, muizen, ratten, horenaars, wespen.
2: Maar George toch, maar waarom? Ja, ik bedoel,
0: dat die mensen nodig zijn.
2: Ja, je dacht, ik ga het gat in die markt opvullen, George.
5: Ja, dat klopt. De grotere bedrijven, alleen de conculega's zal ik het zo noemen, die doen meestal wel grotere bedrijven en grotere contracten. En niet iedereen heeft nood aan een contract voor 12 keer langs te komen.
2: Ja, dus jij...
5: Ik kom ook eenmalig langs, of tweemalig langs dus.
2: En jij gaat dan ook privé bij de mensen eens in de kelder kijken. En dus je bent ook van niks bang, je bent echt een stoere held, George.
5: Ja, soms wel. Soms denk ik van, waar ben ik al begonnen? Maar dat lukt wel over het algemeen.
2: Wat is het ergste dat je al hebt gezien? Als je zo een deur open doet, wat kom je dan tegen?
5: Oh, een appartement dat verlaten was en echt onderkomen was. Ja, duizenden kakkerlakken.
2: Dus dan moet je die uitroeien en daarna nog eens opvegen, zo met stoffer en blik. Maar George, ik ben heel blij dat jij bestaat en dat je dat allemaal doet voor de samenleving.
0: Dankjewel, we gaan met veel plezier jouw platen draaien en de koffiemokken komen eraan. En blijven strijden, George.
2: En stuur vooral geen foto's van uw werk, hè. Geen foto's.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek.

0: met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke. Het volgende nummertje is wel een triestig nummertje voor mijn eigen dan. Van Bobby Goldsboro met Honey. Dit is live gezongen en gespeeld op trompet door Marijn de Valk op de uitvaart van mijn vader. Als ik dit liedje hoor, dan schieten de tranen in mijn ogen. Maar kijk ik toch terug op de mooie momenten die ik met hem meegemaakt heb.

0: was just a twig.
1: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
1: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: De Misty Dutchess van Connections.
5: En, hoe was Thailand?
6: Oh, echt zalig. Veel gezien.
5: Goh. Ja? Zijden de olifanten in Khoi Bori National Park in het wild gaan kijken?
6: Oei, nee, dat heb ik gemist, vrees ik.
5: Ah, maar dan toch overnacht op Chow Lan Lake in Khao Sok?
6: Ook gemist.
5: Dan toch op de Skywalk op de Manakon Tower in Bangkok gewandeld?
6: Tjie, toch ook gemist. Ik zal nog een keer moeten teruggaan.
5: Oh, maak mee. Mis geen enkele reiservaring en boek je volgende reis samen met een travel designer van Connections. Connections. Born to explore.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
12: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica appels van Bellorta.
13: Koffietanken met Sven en Anke.
14: Elke werkdag met tussen 8:30 en 10:00. Kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek.

0: Dit is Joe.
1: Koffietanken
0: met Sven en Anke.
2: Hey Sven en Anke, hier met George. Mijn volgende nummer is Vogue van Madonna. Het riedde me aan de periode waarin ik langzaam mezelf durfde ontdekken en uiteindelijk ook de moed vond om uit de kast te komen als gay zijnde. Mijn coming out was niet één groot moment, maar de weg naar mezelf. Dus strijk de pose en vooral durf jezelf te zijn.

0: Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Hey Sven en Anke, hier met George. Tom Jones met Wat Nu Pussycat geeft mij een echte opkikker. Ik heb de man gezien op Suikerrock in 2022. En wat hij op zijn leeftijd nog kan, dat is fantastisch gewoon. What's new, Pussycat? Whoa!

0: koffie tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
4: Oh, oei. Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kun je er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
8: Een hele mooie zonnige dinsdagochtend. Het is 10:00 en het nieuws dat krijg je nu van Nico Bosseels.
9: Goedemorgen. Het treinverkeer in Nederland loopt in de soep door mogelijke sabotage. In Dendermonde is de belager van twee vrouwen veroordeeld. En veel meldingen over valse gezondheidstips. Mogelijke sabotage op het spoor in Nederland. Heel wat treinen rijden daar niets of met vertraging door een storing op 13 plaatsen centraal in het land. Spoorbeheerder ProRail vond op meerdere plaatsen verdachte dingen op en aan de sporen, zoals buizen. Ze gaan er daarom uit van sabotage.
10: Dat wil zeggen dat er op dit moment in midden, noord en oost Nederland echt sprake is van veel minder treinen. Het heeft echt wel een landelijke impact voor de reiziger. Een prognose om aan te geven wanneer dit verholpen is, dat hebben we op dit moment helaas nog niet.
9: Op veel plaatsen gaan ook slagbomen aan overwegen dicht, waardoor er ook hinder is op de wegen. Het is vandaag ook Prinsjesdag daar in Nederland. In Dendermonde is een man van 40 uit Temse veroordeeld tot 10 jaar cel voor verkrachting en poging tot doodslag door wurging, allebei in 2024. De dader bleef lange tijd spoorloos tot het opsporingsprogramma Farouk voor een doorbraak zorgde. De man had al een lange lijst van veroordelingen voor geweld en zedenfeiten. En het meldpunt voor valse gezondheidsclaims krijgt elke week zeker 2 meldingen binnen. Van valse beweringen op TikTok of middeltjes die zouden helpen tegen gezondheidskwalen, maar nooit bewezen zijn. Internist Andreas Huisman richtte dat meldpunt begin dit jaar op.
11: Het is wel veel natuurlijk, hè. 42 zaken op een half jaar. Eén iets dat we heel vaak zien terugkomen en dat eigenlijk ook heel schadelijk is, is als je kanker hebt, dat je geen suiker meer mag eten omdat dat de kanker zou voeden. Dat is absoluut niet waar en dat is ook wel gevaarlijk. Iemand met kanker die heeft een heel hoog risico op ondervoeding. Als die dan nog suiker gaat mijden, is die kans nog hoger.
9: Nou, wellicht zijn er nog veel meer van die verhalen, want nu kunnen alleen zorgkundigen een melding doen, net om te vermijden dat er te veel binnenkomen. Veel zon tot 28 graden vandaag. Na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt dan wel de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien. Het is een pak frisser dan nog zo'n 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
8: 4 files nog waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent, 20 minuten in de file door een ongeval tussen Deinze en Zwijnaarden. Op de Brusselse binnenring schuif je 10 minuten aan tussen de Expo en Koningslo, ook door een ongeval. Op de E313 richting Antwerpen, 7 minuten extra tussen Ranst en Bommelgem. En op de A12 komen er 6 minuten bij het Rochte van Aartselaar.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.
8: Ja, super dat je weer luistert naar Joe op deze prachtige dinsdag met dit uur muziek van Rihanna, Teddy Swims, Kim Wilde. En we worden eerst verder wakker met Wham!

Het juiste been uit bed te stappen. Wham and wake me up before you go go. Je hoorde het net Nico zeggen in het nieuws dat er heel veel meldingen tegenwoordig binnenkomen van valse beweringen op sociale media die dan zouden helpen tegen bepaalde gezondheidsproblemen. Dat zou ik zelf nooit doen, maar ik ben er wel van overtuigd dat luisteren naar Joe op een zonnige dag als vandaag jou echt wel deugd gaat doen. En daarom ga ik zelf zeker luisteren naar deze Rihanna. Please don't

grote hit voor Supertramp eind jaren 70, The Illogical Song. De volgende artiest is een van de grootste van het moment en eigenlijk heet hij Jayton Dimsdale. Maar omdat hij als kind al groot en stevig was en toch wat de looks had van een teddybeer, noemde iedereen hem Teddy. Nu, alleen Teddy was niet genoeg als artiestennaam. Hij voegde er ook nog swims aan toe om te laten weten dat hij ook gewoon soms zwemt door het leven, probeert zijn hoofd boven het water te houden, ondanks behoorlijk wat mentale problemen. En het doet mijzelf altijd wat denken aan Dory uit Finding Nemo, dat de blauwe domme visje, maar eigenlijk een hele slimme, want die zei ook altijd blijven zwemmen, een perfect levensmotto. En voilà, zo krijg je dus Teddy Swims, een man die duidelijk goed heeft nagedacht over zijn artiestennaam en dat natuurlijk ook doet over zijn songs, want dat zijn stuk voor stuk parels de afgelopen jaren. Ook deze Bad Dreams natuurlijk.

Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Begge en Bonga. De 10 om te zien op 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier.

0: niet nu zo'n schoon huis?
1: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
0: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
1: Maar ja.
0: Oh my god.
1: Oh my god, bedoelt je?
0: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
1: Home my god.
0: Ja, je voelt het ook, hè?
1: Ja.
2: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Peetgem en ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
3: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Code Yellow!
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Weet je wat ik mis na de vakantie?
12: De zon?
11: Nee.
12: Het strand?
11: Nee, het comfort.
12: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
11: Citroën.
12: Info en voorwaarden op citroën.be.
13: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
14: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
13: Immos Koopman!
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
16: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
17: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Alle ladies en ook alle mannen hebben toch wel wat extra reden om te smilen vandaag met dat mooie weer tot 28 graden. Hopelijk kan je daar wat van genieten vandaag. En Paul McCartney die zit ook met gevoelens van hoop. Hope of Deliverance, meer bepaald.

0: Het is 10:30 geworden. Er zijn twee problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Gent, daar staat de langste file. Ruim 30 minuten daar nog verliestijd tussen Deinze en Zwijnaarden komt door een ongeval. En op de Brusselse buitering verlies je 5 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Heidi van Tielen.
2: Dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you
1: Spotify canon Lost Frequencies en Are You With Me. Gisteren is VTM Sport aan Kerlies van den Bergen gestart als mijn wegwijzer. En ze gaat op deze prachtige zonnige dag nog voor wat extra vakantiegevoel zorgen. Want ze gaat zometeen haar favoriete vakantiebestemming onthullen.

0: Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
3: If you got a problem. Ja,
4: ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je bouw af is.
2: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
5: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim. It's a
6: sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
7: Good times.
8: Great music.
7: Dit is Joe.

0: zomerhit van 2026. En die zomer die loopt vandaag misschien echt helemaal af. Maar over vakantie praten, dat kunnen we altijd blijven doen.
1: De Wegwijzer.
0: Met VTM sportanker Lies van den Bergen. Lies, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Heidi.
0: Oh, ik zag online beelden van jouw vakantie van afgelopen zomer op pad, zo met de kinderen in de zonnige bergen in Oostenrijk en in Italië. Is dat dan een vakantie waarbij dat je zelf ook kan chillen? Of is dat dan toch nog vooral zorgende mama zijn en met die kinderen heel, heel veel bezig zijn?
2: Eigenlijk niet. Het leuke is, ze zijn echt wel 7 en 4, dus ze trekken wel al hun plan. En ik moet zelfs zeggen, het is door de jongens die heel veel nieuwe prikkels nodig hebben, dat we echt wel richting zo natuurreizen zijn gegaan, waar dat we vroeger eerder een zwembad, vakantie deden, platte rust. Doen we nu wel echt meer avontuur, omdat de jongens dat nodig hebben.
0: Ja.
2: Maar we merken bij onszelf dat wij dat eigenlijk ook nodig hebben. Ik voel aan mezelf dat ik veel meer ontspan in de natuur, in de bergen, dan dat ik daar aan een zwembad lig. Want dan zit ik toch weer te veel in mijn hoofd. En in de natuur heb je daar zo geen tijd voor. Dus dat is eigenlijk heel mooi. We hebben dat ontdekt dat dat voor de jongens beter werkt. En daardoor ook ontdekt dat dat voor ons beter werkt.
0: Maar stel nu dat je toch nog eens helemaal alleen voor jezelf mag kiezen. Los van de kinderen, wat is dan jouw ultieme stad om naartoe te gaan?
2: Ja, mijn favoriete stad aller tijden is en blijft Londen. Ik ben daar ooit eens in het middelbaar. Ik denk het 5e middelbaar voor het eerst geweest. Een soort schoolreis is dat dan.
0: Ja.
2: En ik was op slag verliefd. Je kunt echt verliefd worden op een stad. We hebben die stad ook nog altijd niet volledig gezien. Ik zeg we, ik ga altijd met dezelfde. Vriendin, mijn beste vriendin, al 10 jaar. Zelfs soms 3 keer per jaar gaan we.
0: Dan ken je de stad toch wel echt goed ondertussen.
2: Ja, heel goed. Maar we blijven toch nieuwe dingen ontdekken. Ik las ooit een zin over Londen die mijn hart is bijgebleven. There's another version of me that only exists in London.
0: Ja.
2: And I'd like to visit her sometimes. En dat is echt wat ik exact voel. Ik voel me daar met mijn vriendin dan precies zo weer heel jong, alsof het leven nog helemaal aan onze voeten ligt. Dat is ook wel nog een beetje, maar toch. Je stapt dan uit dat St. Pancras Station en je ziet die rode bussen, die typische taxis. En ik krijg daar nog altijd kriebels van. Soms ben ik bang van op een dag gaat dat weggaan, die sprankel. Zeker als je zoveel gaat per jaar. Maar dat komt niet, dat gevoel. Dat blijft. Zowel in de zomer als in de winter ben ik daar zo graag. Dus ook een fantastisch festival trouwens in Londen. BST, British Summertime in Hyde Park. En we hebben daar eens een paar jaar geleden Kylie Minogue gezien. Dat was echt fantastisch. Het is zelfs goedkoper dan een dag Pukkelpop of Werchter. Dat is echt een prachtig festival in Hyde Park. Dus ook een tip als je in Londen bent in de zomer. BST in Hyde Park.
0: Oké, maar echt de liefde spat er vanaf voor de stad en al haar mogelijkheden. Dat is heel mooi om te horen, Lies. We gaan Londen toevoegen aan dat lijstje. Alles na te lezen natuurlijk op joe.be als je doorklikt naar de Wegwijzer. Lies, heel graag tot morgen, hè.
2: Tot morgen.
1: De Wegwijzer. Good times, great music.

Daarnet in de Wegwijzer, lovende Lies over Londen. De liefde spatte er echt vanaf. Ja, een wereldstad die constant in evolutie is en niet al te ver. Maar ik kreeg ook al meteen berichtjes van onder andere Bernard en Pascal, die ook zeiden Londen top. Maar vergeet niet dat je daar tegenwoordig een internationale reispas voor nodig hebt. En dan ook nog eens zo'n ETA-formulier. Het is wat gedoe geworden de laatste jaren, dat is een feit. Maar de beloning van Londen zal zo zoet zijn als een high tea.

0: in september de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
2: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een hele goede morgen. ABBA komt eraan, maar eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Nico Bosteels.
6: Goedemorgen. Dieseltanken wordt alweer duurder. Geen nieuwe sociale woningen in meer dan 40 gemeenten. En de VS heeft nu ook wapens in de ruimte. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel stijgen. De schatkist haalde al meer dan €100 miljoen extra op aan accijnzen en dat geld wilde MR ons teruggeven. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3.300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van de oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
7: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle, dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is, er is geen ruimte om woningen te bouwen, maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
6: Want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat die lokale besturen ze niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En ook het Amerikaanse leger heeft nu wapens in de ruimte. Dat geven ze voor het eerst toe. Welke wapens dat zijn, dat zeggen ze er niet bij. Maar mogelijk is het de bedoeling dat de VS satellieten van andere landen kan uitschakelen. China en Rusland hebben bijvoorbeeld ook al lasers en jammers om rivalen te hinderen daar in de ruimte. Veel zon tot 28 graden, na de middag geleidelijk meer wolken en vanavond stijgt ook de kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, nog maar 18 graden dan en dat is ook donderdag en vrijdag zo.
8: Drie files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de ring rond Gent richting Merelbeke. Een kwartier erbij tussen Evergem en Brugsevaart. Op de E17 richting Antwerpen 7 minuten erbij tussen Lokeren en Waasmunster. Komt door een ongeval. En op de E17 richting Gent 7 minuten tussen Deinze en De Pinte.
9: Dit is Joe.
10: Met Heidi van Tielen.

All Your Love on Me. En vanmorgen hebben we die liefde weer kunnen voelen in de nieuwe rubriek bij Sven en Anke, de beste luisteraars ter wereld. Er was namelijk luisteraar Isabel, die was voor iemand die ze kende en die een verzameling had, maar een aantal stukken ontbrak, was zij op zoek naar 3 toeristenmokken. Eentje van Barcelona, eentje van Puglia in Italië en eentje van Madeira. En dat gaat deze week nog gewoon in de pocket komen, want Sven die gaat de mok van Barcelona voor zich nemen. Een andere luisteraar die vertrok deze week nog naar Puglia. En iemand die er zelf nog eentje thuis had liggen van Madeira. Dus dat is weer een opdracht volbracht. Madeira, schitterend eiland. Ik ben er ook nog niet zo lang geleden geweest. Al besteden ze daar wel echt heel veel aandacht aan hun nationale held. Een zekere Cristiano Ronaldo. Ze hebben er zelfs een luchthaven naar genoemd. Maar nu een band die zichzelf naar het land Portugal heeft genoemd. En dat terwijl het Amerikanen zijn. Kunt er maar aan uit. Wel heel erg toffe muziek. Portugal the Man is dit. En

heeft het zelf al heel vaak toegegeven. Er zijn jaren geweest dat Robbie Williams enorm ongezond leefde. Seks, drugs, rock en roll, alles daartussen, wat fastfood erop. Maar ik zag gisteren op zijn Instagram een filmpje. En die staat fit hoor, op zijn 52. Natuurlijk ook al maanden op tour. Dan kan je het je eigenlijk niet permitteren om niet voor jezelf te zorgen. Maar toch komen ook nog de komende maanden heel wat optredens aan. Maar die man, ik heb toch echt het gevoel, die is zo echt tot de jaren van verstand gekomen. En ik wil niet iedereen over dezelfde kam scheren. Maar we weten eigenlijk allemaal dat dat over ja, het algemeen toch bij mannen net iets trager gaat dan bij vrouwen. Gelukkig heeft Robbie in zijn apenjaren ook prachtige muziek gemaakt, zoals deze.

0: En zometeen stijgen jij en ik ook op ten hemel, maar dan wel voor een nieuwe in de stemming.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je Recupellen in een Recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Oh, schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
5: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
4: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
5: Maar ja.
4: Oh my god.
5: Oh my god, bedoelt je?
4: Nee. Oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
5: Home my god.
4: Ja, je voelt het ook, hè?
5: Ja.
6: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem-Petegem. En ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
7: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
5: Ah, dat kan.
8: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehands wagen.
5: Zalig, ik heb liever een nieuwe.
8: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
9: Kia. Movement that inspires.
8: Voorwaarden op kia.be.
10: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
11: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
10: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
11: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
10: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
11: Humo!
12: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

0: de stemming.
1: Afgelopen nacht zijn er twee Europese klimaatsatellieten gelanceerd om de effecten van klimaatverandering beter te begrijpen. Daar zijn ook Belgische wetenschappers bij betrokken en ik vermoed dat die werk gaan hebben. Heel veel werk. En hopelijk kunnen ze natuurlijk er ook mee voor zorgen dat de wereld nog wat extra wakker wordt geschud, want dat is zeer, zeer nodig. Zeker na afgelopen zomer kan je dat gewoon niet meer ontkennen. Daarom twee satellietplaten in de stemming vandaag. Eerste keuze, een

0: De Sleeping Satellite van Tasmin Archer. Daar kan je nu voor stemmen in onze Joe-app. En ik heb eigenlijk geen idee, het stond er niet bij in het artikel of die twee nieuwe satellieten of die ook een naam hebben gekregen. Maar uit het verleden is al gebleken dat Suzy een topnaam is voor een satelliet. En dus kan je ook stemmen voor deze.
1: Satelliet Suzy. Wereld is in ruzie.
0: Het zal wel zijn.
1: Blijf voorlopig nog even bij. Je bent hier niet nodig. Kom als ik zeg, oh Suzy.
0: Ja, komt satelliet Suzy of niet? Dat is een vraag die enkel jij kan beantwoorden. Ga naar de Joe-app en stem daar op jouw favoriet. Degene met de meeste stemmen, die draai ik zo meteen.
2: Good times.
3: Great music.
2: Dit is Joe.

0: Tina Turner en David Bowie tonight. En zo werd het 11:30. Drie files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest op de E17 richting Antwerpen. 18 minuten erbij tussen Beervelde en Waasmunster komt door een ongeval. E313, 10 minuten in de file tussen Randst en Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten erbij tussen Antwerpen-Zuid en Borgerhout.
1: Heidi van Tielen.

Sommige kwaadtongen die beweren dat het Duits nogal krachtig en soms wat kwaad klinkt, die kunnen beter niet luisteren naar Matthias Rijn. Ondertussen loopt in de stemming in de Joe-app. Twee songs met satellieten erin, omdat afgelopen nacht twee nieuwe satellieten de lucht zijn ingegaan om klimaatverandering beter in kaart te brengen. En Dimitri uit Wellen die zegt van leuke suggesties, die Sleeping Satellite van Tasmin Archer en satelliet Suzy van Noordkaap. Maar denk je nog eens aan Lena met Satellite? En ik dacht, Lena met Satellite, dat is dit hier.

Ontzettend ver bij, maar won het Songfestival in 2010. Dat was die Duitse Lena dus met Satellite. Ondertussen in de stemming Satellite Suzy stevig aan de leiding met 77% van de stemmen. Maar je kan daar nog verandering in brengen. Nog 5 minuten in de Joe-app.

0: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
1: Maak nu een afspraak op carglass.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
5: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
8: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
7: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
9: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
10: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Een kraan die lekt.
14: Een tegel met een barst.
13: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
14: Het is tijd voor...

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.

0: In de stemming.
1: Vandaag een in de stemming in letterlijk hoge sferen naar aanleiding van twee Europese klimaatsatellieten die afgelopen nacht zijn gelanceerd en wat informatie gaan vergaren. Daarom kon je kiezen tussen Sleeping Satellite van Tasman Archer en satelliet Suzy van Noordkaap. En niet alleen de satelliet van Tasman Archer was aan het slapen, misschien haar grote fans ook, want Sleeping Satellite blijft steken op 25% van de stemmen. En het is natuurlijk ook wel tof dat een Belgische song het haalt, aangezien er ook Belgische wetenschappers bij die satellieten betrokken zijn. Met 75% van de stemmen een grote winnaar en een hele fijne Noordkaap en satelliet Suzy.

Alex Warren en Emerald Eyes, zijn nieuwste single, alweer een nieuwe single, zeg maar. Want ik heb het gevoel dat hij zowat elke maand, elke twee maanden een nieuwe dropt. En die zijn allemaal even goed. Catchy zijn ze, goede teksten, leuke melodieën. Heel straf hoe Depp dat allemaal combineert tegelijkertijd ook met zijn wereldtournee. Zometeen een man die ook de hits in zijn tijd opstapelde, namelijk Michael Jackson, na Sade.

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
3: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
4: Een hele goede middag. Het is bijna 12 uur en het middagnieuws dat krijg je van Nico Bosteels.
5: Goedemiddag. Diesel wordt alweer duurder. De gsm van Brian Brigou is gevonden. En onderzoek naar sabotage op het Nederlandse spoor. De dieselprijs stijgt morgen bijna naar een nieuw record. Er komt dik 6 cent bij per liter, waardoor je maximaal bijna €2,47 betaalt. Het record van begin april staat op net geen €2,49. Het conflict in het Midden-Oosten blijft de olieprijzen dus omhoog duwen. Regeringspartij MR stelt daarom voor om het omgekeerde kliketsysteem weer in te voeren, waardoor de prijzen aan de pomp toch iets minder snel zouden stijgen. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man teruggevonden. Dat laat het parket van Namen weten. Die gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas een maand na de verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Temse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
6: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid, dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
7: Het was even heel veel ontlading en inderdaad dat we serieus worden genomen. En moeten we wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar.
6: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij het seriefkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
5: Ja, want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. 44 Vlaamse gemeenten weigeren om sociale woningen te bouwen. Ruim 3300 geplande woningen dreigen er daardoor niet te komen. Vlaams parlementslid Nadia Nagy van de oppositiepartij Groen vroeg die cijfers op.
8: Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten als Aalter, Schoten, Braschaat, Wemmel, Halle. Dus het is echt heel verdeeld. Een van de redenen die zij aangeven is er is geen ruimte om woningen te bouwen. Maar zij bouwen wel de voorbije 20 jaar ook al wel privéwoningen. Dus als dat kan, moeten sociale woningen toch ook kunnen.
5: Ja, want de wachtlijst voor een sociale woning blijft maar langer worden. Bevoegd minister De Prater vindt het onbegrijpelijk dat die lokale besturen ze niet willen bouwen. Ze willen er tegen 2042 net 56.000 extra hebben. En in Nederland komt het treinverkeer heel voorzichtig weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door een mogelijke sabotage. Op zeker 24 plaatsen werden materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
9: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
5: Nou, experts kijken onder meer naar nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag in Nederland, dat is het nog te vroeg. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
4: Vier files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen. Een half uur erbij tussen Beervelde en Waasmunster. E313, 24 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 24 minuten in de file tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En richting Gent is dat 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne.
10: Dit is Joe
11: met Heidi van Tielen.

commentaren van Kaiser Chiefs en Ruby, Ruby, Ruby. Het is dinsdagmiddag, hoogstwaarschijnlijk de allerlaatste dag vol zon en warmte van 2026. Probeer nog eens een wandeling te maken vandaag of lunch nu even buiten met de collega's als dat lukt. Maar pak mij mee voor het ultieme plezier, want Bruno Mars komt eraan met On My Soul.

0: 13 november brengt 10 om te zien Back to the 90s. Meer dan 20 iconische artiesten uit Vlaanderen samen in de AFAS Dome voor een zotte avond vol nostalgie en meezingen. Excession gaat erbij zijn. Toast, Enzo, Petra, Goodshape, Shana, Plaza, Alana Dante en Bart Kuil, om er nog maar enkele te noemen. En Tom de Kok die heeft gisteravond nog een extra nieuwtje aangekondigd, namelijk dit hier.
1: De 10 om te zien top 30.
0: Ja, want nu vrijdag gaat hij de 10 om te zien top 30 presenteren met niemand minder dan Anne de Baatselier. Zeker luisteren dus tussen 4 en 7 uur vrijdag, want je gaat denk ik zowat alles kunnen meekwelen van de Vlaamse hits uit de jaren 90. En dat doet een mens zeker op een vrijdagavond sowieso deugd. En deze internationale groep uit de 90's die zorgde vorige week nog voor een ongelooflijke teleurstelling. Geen reunietour waarop sociale media naar gehind werd, maar gewoon een speciale uitgave in een box van de muziek uit de jaren 90. Maar jongens, grote, grote.

0: Ze blijven dus zelf ook gewoon gestopt, de Spice Girls.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja!
5: Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt... Oh, la, la.
4: Ja!

0: ja.
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vandaag iets met pit?
4: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
6: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
4: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
8: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI-vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
16: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
17: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
16: Ja.
17: Wauw.
16: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
17: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
16: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
17: Om de 6 seconden?
16: Nee, 1 keer per maand.
17: Ah.
16: Meer info op luminus.be.
18: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook.

Sky van ELO. Noem het gerust een ode aan een dag als vandaag. Maar zelfs als de dagen weer wat grijzer en natter worden, je kan op Joe dan blijven rekenen. En voor een positief gevoel tijdens je dag. En nu gaan wij tweeën samen dansen, alsof we samen in Ibiza

0: Vandaag in Ibiza trouwens maar 27 graden. En wij 28. Het is 12:30 geworden. Er zijn 5 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog een half uur erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Gent komt er een kwartier bij tussen Antwerpen-Noord en Deurne. E313 richting Antwerpen, daar sta je nu 22 minuten in de file tussen Herentals-West en Wommelgem. En op de A12 is dat een kwartier tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid.
1: Heidi van Tielen.

0: Pet Shop Boys en West End Girls.
1: Let me see you dance, babe.
0: Ja, de kinderen die zitten alweer 2 weken terug op de schoolbanken. En Anke vertelde vanochtend dat ze haar dochter heel graag helpt bij haar huiswerk. Maar ze is gisteren op een probleem gestoten bij de huistaak Frans. Dat had niks te maken met het feit dat Anke al dan niet goed Frans spreekt. Het was van een ander kaliber. Misschien herken je het wel. Ik ga het zo meteen nog eens laten horen.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Begge en Boga. De 10 om te zien op 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
2: Hallo.
1: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
3: Citroën.
4: Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Hallo? Kan ik bij uw notariaat een huwelijkscontract afsluiten, kan dat? Ah, fantastisch. Ja, zo je mee een volledige scheiding van goederen als dat kan, hè. Ja, ik kan... Oela, ik kan meteen komen tekenen, hè. Pardon? Ah, maar de partner moet ook tekenen. Ah ja, en dat moet. Ja, die heeft het wel drugs, hè.
6: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
7: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Toe Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
10: Alles is beter in de Ardennen, de keuken.
11: Zeg, steengrill of toch barbecue straks?
10: Je familiefoto's?
11: Max, alsjeblieft, doet die zwembroek terug aan.
10: De buren?
12: Zeg, is dat een hert?
13: Nee, dat is een everzwijn.
10: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
14: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocados voor €3.
15: 3 avocados voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
14: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
16: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.

0: Exact, 2 weken geleden was het 1 september, de dag dat alles weer opnieuw begon bij heel veel gezinnen. De ochtendrush, 's morgens de hobby's en natuurlijk ook het huiswerk van de kinderen. En je wil als goede ouder uiteraard je kind wel helpen. AI is daar tegenwoordig een geweldig goede oplossing voor, want vanaf een bepaald leerjaar merk je toch dat wat dingen die je kinderen moeten leren, dat die bij jou niet of niet meer tot de basiskennis behoren. Maar het grappige is dat je kind ook soms dingen dat je daaraan moet uitleggen waarvan je niet gedacht had dat dat nodig zou zijn. Anke, die had het gisteren voor met haar dochter in het 6e leerjaar. Ze vertelde er vanochtend over, want ze moest dus woordjes in het Frans uit het hoofd leren. Lou, die dochter van Anke. En daarmee stoten de 2, mama en dochter, meteen op een diepe, diepe generatiekloof.
1: Mama, dit woordje ken ik niet. Wat hier tussen staat? Wat is een duvede?
2: Een DVD.
1: Een DVD.
2: Een DVD.
1: Een DVD.
2: Ah, ja. Maar hoe staat het daar ook nog tussen?
1: Ja, inderdaad. Ik word die cursus niet meer geüpdate. Ja, en dan ook nog. Een DVD is ook een DVD. Staat er nergens op. Het is 2 keer hetzelfde. Maar toen... Het is echt belachelijk. Het was allemaal zo van die dingen. Hè. Stereo, dat allemaal. Ja. Maar zo, dan moest ik uitleggen wat een DVD ook alweer is.
2: Ja, hoe zei je dat dan?
1: Ja.
2: Wat zei je dan?
1: Dan zei ik, dat is zoals een cd. Wat dan met films?
2: Wat is een cd, mama?
1: Een cd. En ik zag het kind kijken van waar gaat dat hier in godsnaam over? En ze heeft gelijk.

Jouw man vanmiddag is uiteraard de one and only Karel Schmitz met al zijn hits tussen 1 en 4. Geniet van hopelijk nog een lange zonnige middag en flits nu nog maar even met mij terug naar het einde van de jaren 90 met Delirium en Silence.

0: is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
2: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
1: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
2: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
1: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
2: Humo!
3: Goedemiddag, het is 1 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Nico Bosteels.
4: Goedemiddag. De gsm van Brian Brigou is gevonden. Onderzoek naar sabotage op het Nederlandse spoor. En nieuwe holibiewetten in Hongarije. In het onderzoek naar de dood van Brian Brigou en zijn zoon Timeo is de gsm van de man gevonden. Dat laat het pakket van namen weten. De gsm kan mogelijk meer informatie geven over wat er eind juni precies met die twee gebeurd is. Alle pistes liggen nog open, zeggen de speurders. Dus van een gezinsdrama tot een afrekening in het drugsmilieu. De lichamen werden pas 2 maanden na die verdwijning gevonden. Het is nu ook zeker dat het effectief om hen gaat. Uit toxicologisch onderzoek blijkt ook dat de vader drugs had gebruikt. Opluchting bij de twee vrouwen die in 2024 het slachtoffer werden van dezelfde belager. De man van 40 uit Emse kreeg vanmorgen van de rechter 10 jaar cel voor verkrachting en voor poging tot doodslag door wurging.
5: We zijn heel blij. Dat geeft gerechtigheid. Dat we serieus genomen worden. Dus ik denk dat we heel blij mogen zijn.
6: Het was even heel veel ontlading. En inderdaad, dat we serieus worden genomen. En moeten wel nog een beetje binnenkomen. Ja. Hè, maar.
5: En ik ben ervan overtuigd dat er nog meer vrouwen zijn. En ik denk echt dat wij een serie verkrachter hebben gestopt. Ik denk dat echt.
4: Ja, want de man was al meermaals veroordeeld voor geweld en zedenfeiten. Verschillende scholen in de provincie Antwerpen verbieden leerlingen om met fatbikes naar school te komen. Omdat ze niet veilig zijn of ze niet veilig gebruiken. En die fietsen nemen ook te veel plaats in de fietsenrekken. Ook skinnybikes worden verboden. Die zien eruit als fatbikes, maar hebben dan wel dunnere banden. In Nederland komt het treinverkeer weer op gang. De hele voormiddag reden er in het noorden en centrum van het land veel minder treinen door mogelijke sabotage. Op zeker 27 plaatsen werden buizen en andere materialen gevonden op de sporen. Dat zegt Joke van der Kruijsen van spoornetbeheerder ProRail.
7: Op dit moment hebben wij op meerdere plekken op het spoor waar een sectiestoring was, hebben wij inderdaad materiaal aangevonden. Dat duidt op opzet, op sabotage. De politie is inmiddels aangehaakt om onderzoek te doen. Wij proberen op de plekken waar we het hebben aangetroffen het materiaal zo snel mogelijk veilig te stellen. Dit doen we heel voorzichtig, zodat de politie later ook bewijsmateriaal kan verzamelen.
4: Nou, Nederlandse media melden nu dat er nieuwe sabotageacties aan de gang zijn. Experts kijken onder meer naar een nieuw protest van de boeren, maar die zeggen dat ze er niks mee te maken hebben. Voor een link met terrorisme, extreem links of Prinsjesdag in Nederland is het nog te vroeg. En de nieuwe regering in Hongarije wil de strenge holibiewetten aanpassen. Er is een wetsontwerp voorgelegd om de wetten van ex-premier Orbán te vervangen. Die voerde wetten in die bijvoorbeeld het promoten van homoseksualiteit bij minderjarigen verboden, waardoor ook Pride-optochten in Hongarije verboden waren. Maar dat zou dus allemaal veranderen nu. Vanmiddag eerst nog zon en tot 28 graden. Later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien en nog maar 18 graden. Dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag soms lichte regen en 21 graden. En zondag droger, af en toe zon en 20 graden.
3: Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 vanaf Haasdonk een half uur. E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost ook een half uur. Op de E34 vanaf Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever 10 minuten. De Antwerpse ring zelf in de richting van Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19 minuten. En ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout 14 minuten.

0: feest op de Butterfly Ball van Roger Glover en Guests.
1: Ladies and gentlemen.
0: Op deze dinsdag de 15e september.
2: De hits van Smith.
3: Let's go.
0: En we zijn vertrokken voor de dinsdagmiddag tot 4 uur. Wat is het een prachtige dag vandaag. Heerlijk, die zon, de zomer, terug in het land. En ergens diep van binnen weet je ook van, oké, misschien is het wel even de laatste. Langs de andere kant, hopelijk krijgen we zo'n mooie Indian Summer ook nog in oktober. Dat zit er ook nog wel in. Kijk, ik laat in elk geval de zon stralen op de radio met muziek van Mika, Joe Cocker, Jennifer Warnes. Straks een nieuwe schatkamer, we gaan ook swipen en liken. En nu een jonge held, Cameron Whitcomb.

0: En van die hoogvliegers uit de top 2000, mensen horen er ook soms vreemde dingen in het liedje. Die denken dat het over een lift gaat. The lift is up where we belong. Kijk, je kan dat altijd zingen als je eens op de lift aan het wachten bent. Kijk, dat is ook misschien een originele openingszin, alhoewel. Joe Cocker, Jennifer Warnes was een gigahit in de jaren 80. Straks Katy Perry, die zorgt voor een nodige firework. En we hebben ook Mika. Relax, take it easy, zometeen.
1: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vandaag iets met pit?
6: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1+1 gratis.
5: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
6: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
14: Maak je afspraak op carglass.be.
15: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis.

0: focus op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
1: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrelijk.
5: Dit is Joe.

meer ethisch werd het niet, de ABC. Pop altijd strak in het pak, maar je voelde wel een steek in de ribben. En dat kwam dan dankzij een van die eerste hits, Poison Arrow. Het is een dag om Bob Marley en de Wailers op te leggen. Ik ga dat zo meteen doen. Iron Lion's Eye. En ik draai ook de eerste hit van Texas. Nee, niet uit Texas, maar uit Glasgow. Na...

Goedemiddag, het is ondertussen 1:30. Het is druk. Er staan 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 23 minuten. En ook tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West, 18. Richting Antwerpen de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 18 minuten. E313 vanaf Ranst, 14 minuten. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 10 minuten. En ook op de E34, 10 minuten. En dat is tussen Melcele en Sint-Anna Linkeroever. Ik steek wat extra sprankel in de muziek met Dua Lipa en Bob Marley nu.

0: was een lekkere throwback naar het jaar 1989. Met een van de eerste hits voor Texas. Ze hoefde geen lief meer, gewoon een goede vriendschap. Ik denk wel herkenbaar eigenlijk. I don't want a lover. En zo meteen, oh, daar komt ze weer. Dua Lipa, Dua Lipa.
1: Ze lijkt kalm, Karel.
0: Ja, ik weet het. We zijn het de zomerse vibes die ik voel. Dance the night. En het wordt ook wel wat kalm, want zo dadelijk is er de Zen van Schmidt. 14:15 kan je lekker chillen.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
7: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
8: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfsgehakt.
9: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil. If you got
11: a problem. Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat je gebouw af is.
10: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
12: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Imos Koopman!
13: Dit is Joe.
14: De hits van Schmidt.

0: Dance the Night en Dua Lipa.
1: De Zen van Schmidt.
0: Rond 14:15 leg ik het tempo wat lager. Het ideale moment om te chillen. En vandaag kan je dat doen met twee platen uit onze top 2000. Buffalo Springfield en Neil Young, For What It's Worth. Maar beginnen doen we met Coldplay. Dit is de

klonk bijna als een waarschuwing. Het komt er ook uit de roerige jaren 60 van vorige eeuw. Buffalo Springfield en For What It's Worth. En we begonnen de zen met The Scientist. Een van de hits van Coldplay uit 2002. Na de zen komt er terug wat tempo. Zoals Wesley zegt. De gas!

0: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
1: Ah, dat kan.
0: Ja, ja. Zo is er onze Sportage SUV. Als hybride of benzine.
1: Oh, zalig, want ik ben nog niet zo zeker van elektrisch.
0: Maar uitgerust met de allernieuwste technologie. En een voordeel tot wel €9.100 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Voorwaarden op kia.be.
3: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
4: Chipolatas, klinkt goed hè.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japans.
7: Ibiza.
8: Ruim.
7: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
0: Een kraan die lekt.
9: Een tegel met een barst.
0: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
9: Het is tijd.

0: listen to you.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra. Dit
2: is Joe. Goedemiddag, het is ondertussen 2 uur geworden. Joe Nieuws krijg je nu van Nico Bosteels.
3: Goedemiddag. Een Russisch fregat raakt bijna een Deense legerhelikopter. Minder asielaanvragen in ons land. En de locaties van de Europese voetbalfinales liggen vast. Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van op een Russisch fregat. Het gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter liep geen schade op, er is ook niemand gewond geraakt. Maar de Deense regering noemt het incident een onverantwoorde actie van Moskou en provocatie. Het heeft meteen ook de Russische ambassadeur in Kopenhagen op het matje geroepen. En die vindt net dat het Deense leger provoceert. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Het ging om ruim 2100 aanvragen, of een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder tegenover augustus 2024. In totaal vroegen er dit jaar al 30% minder mensen asiel aan in België. Minister van Asiel en Migratie, Annelien van Bossuyt, verklaart.
4: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
3: Dit jaar stuurde ons land ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. En de finale van de Champions League voetbal wordt over 2 jaar in München in Duitsland gespeeld. En een jaar later in 2029 in Camp Nou in Barcelona. Volgend jaar is Madrid de gaststad. De finales van de Europa League gaan in 28 en 29 door in Boekarest, in Roemenië en in Belgrado in Servië. En voor de Conference League zijn dat Turijn en Budapest. Vanmiddag eerst nog zon tot 28 graden, later meer wolken en vanavond ook kans op regen. Morgen krijgen we zon en buien, nog maar 18 graden dan. En dat is ook donderdag en vrijdag zo.
2: Er staan op dit moment 5 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 19 minuten. Op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 1 kwartier. En op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 14 minuten. Antwerpse ring dan in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 19 minuten. Maar ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout 16 minuten.
0: Dit

Britney preuts, gekleed in Schotse ruit, maar ook dat bleek deel te zijn van het grote veroveringsplan. Straks in de schatkamer, een geweldige zanger, maar je kent hem vooral als acteur en danser. En dan heb ik het over Patrick Swayze. Het verrassende verhaal achter zijn nummer dat hij ook zelf schreef, She's Like the Wind, hoor je dit uur bij Joe, 3:15. Ondertussen de Bee Gees, Night Fever.

0: Taylor Swift en Open Light. De middagen zijn gemaakt om te vullen met topplaten. Zometeen Zara Larsson. En er komt ook een bende gekke Britten binnen. Madness. Our house, in the
1: middle of our street. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we promo-koken.

0: Vandaag iets met pit?
1: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven. Nu 1 plus 1 gratis.
0: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
3: wow!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
6: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Dat is
3: wow!
2: Van Vibra.
7: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
0: een... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, jong, dat is volledig grijs.
5: Och, en onze auto staat op de oprit. Ach. Oei, dat staat hier vol bomen.
0: Ja.
5: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
0: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
5: Oef, dat is een pak voor mijn hart.
0: Ja, ja,
5: oh.
0: Ja,
8: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
8: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
12: Belisol.
11: Altijd zeker.
13: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
16: Dit is Joe. De hits van Schwitz.

classic U2 dit. Van 1992, recht uit het leven gegrepen. One! Het is 2:30 geworden. Er staan op dit moment 6 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring. In de richting van Nederland, hinder door een defect voertuig. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 28 minuten extra. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 14. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout, 10 minuten. Richting Antwerpen, de E313, tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost, 24 minuten. Op de E17, vanaf Haasdonk, 12 minuten. En ook op de E34, vanaf Melzele tot Sint-Anna-Linkeroever,

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Begge en Boga. De 10 om te zien op 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe. Mooi, leven is mooi.
1: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op tienomtezienlive.be.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Recubel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
5: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
4: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recubel.
6: It's a Sunweb holiday. Skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je

0: Ja, ze rolde echt letterlijk van de band zo. Die Eurodance nummers uit 93, Hathaway en Live.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met een geweldige zanger, maar ook een acteur en een danser vandaag, Patrick Swayze. Hij overleed al in september van 2009. Dat was gisteren trouwens, exact 17 jaar geleden. Je kent Swayze uiteraard van Dirty Dancing en van deze wereldberoemde quote.
2: Nobody puts baby in a corner.
0: Nobody puts baby in the corner. Swayze was trouwens meer dan een acteur. Hij was dus ook een danser die eruit zag alsof hij nooit pijn had. En voor de liefhebbers, je ziet hem heel even in een videoclip van Toro tijdens Rosanna bijvoorbeeld. Hij zong ook nog eens. Hij schreef en zong die monsterhit She's Like the Wind uit Dirty Dancing. Alsof dat de normaalste zaak van de wereld is. Zijn filmcarrière? Sterk. Hij verscheen in The Outsiders, maar ook in Roadhouse, in Ghost en Point Break en werd ook in Vlaanderen razend populair dankzij de tv-serie North and South. Privé ging het wat minder soepel met Patrick. Hij worstelde onder andere met een alcoholverslaving. Ja, hij overleefde ooit een vliegtuigcrash omdat hij zelf dronken achter de stuurknuppel kroop. Hij werd amper 57 jaar en stierf dus in 2009 aan alvleesklierkanker. Maar zijn films blijven en ook dat nummer ook, hè, uit Dirty Dancing. Hij schreef het samen met Wendy Fraser in 1984. Hij had wat pogingen nodig om het te verkopen, maar gelukkig lukte dat eindelijk met Dirty Dancing. Dus She's Like the Wind.
1: De schatkamer van Schmidt.

0: van Snow Patrol. En Just Say Yes, en daarvoor in de schatkamer het verhaal van Patrick Swayze. De schatkamer is er morgen terug. En je hoort die twee keer per dag, in de voormiddag ook. Rond 11:30 bij Joe Gold, een van onze digitale themazenders. Maar daar vertel ik wel andere verhalen. Morgen, ook hier, 3:15, het geweldige verhaal achter een van de allereerste hip-hop nummers. En daar hebben we het over The Rapper's Delight van de Sugar Hill Gang.
1: Dit is Joe.
2: De hits van Schmidt.

0: 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
2: Goedemiddag, het is 3:00. Het Joe-nieuws krijg je van Thomas Everiks.
3: Goedemiddag. De spanningen tussen Denemarken en Rusland lopen op. Minder asielaanvragen in ons land en een sportieve primeur voor Afrika. Een helikopter van het Deense leger is bijna geraakt door waarschuwingsschoten van een Russisch fregat. Dat gebeurde boven de Baltische Zee. De helikopter raakte niet beschadigd, er vielen ook geen gewonden. De Deense regering noemt het incident een onverantwoorde actie en provocatie. Er is in augustus opnieuw minder asiel aangevraagd in ons land. Iets meer dan 2100 aanvragen, of een kwart minder dan in augustus vorig jaar. En zelfs een derde minder dan het jaar daarvoor. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Bossuyt verklaart.
4: Internationale trends spelen sowieso een rol, maar daarnaast natuurlijk ook het beleid dat je voert. We hebben bijvoorbeeld de gezinshereniging strenger gemaakt. We hebben andere maatregelen genomen, bijvoorbeeld geen opvang voor mensen die al bescherming hebben in een andere lidstaat. Dat wordt nu individueel, geval per geval, ook beoordeeld.
3: Ons land stuurde dit jaar ook al een record aantal illegale gedetineerden terug naar hun land van herkomst. En het WK Atletiek in 2029 gaat door in Nairobi, dat is de hoofdstad van Kenia. Het is de eerste keer ooit dat het WK naar Afrika trekt. Kenia kon de Internationale Atletiek Federatie dus overtuigen met het dossier dat ze hadden opgesteld. 5 jaar geleden mochten ze wel al eens het WK voor junioren organiseren. Het land heeft ook verschillende wereldkampioenen. Denk aan Eliud Kipchoge. En dan eindigen we met het weer. We krijgen een zomerse namiddag met temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag dan een graad of 21 met lichte regen. En zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
2: Er staan 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste in de richting van Antwerpen, de E313, tussen Herentals-West en Ranst. Reken daarop 24 minuten. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, 23 minuten. En ook op de E34 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever, 23 minuten. Antwerpse Ring dan in de richting van Nederland, 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 19 minuten.
5: Dit

Even een throwback naar 1997. Eternal, ook bij ons nummer 1 in Vlaanderen. I Wanna Be The Only One. Joe en de hits van Schmidt. We gaan straks swipen en liken. En ik heb ook Ella Langley klaargezet. Choose in Texas. En nu het zomergevoel, maar wel met een klein beetje erbij. Want er werden harten gebroken tijdens The Boys of Summer. Luister maar naar deze topper van Don Henley.

0: Legendarische drummer bij Eagles, Don Henley en The Boys of Summer.
1: Swipe of like?
0: Je kent het principe, 5 platen, ik stel ze je 1 voor 1 voor en dan mag je er 1 kiezen. Dat is de swipe of like. En je weet het, je moet elke dag iets anders opsturen. Probeer daar ook wat variatie in te brengen. En dan zat ik te denken, wat moet ik ze nu weer laten kijken? Ik probeer de laatste tijd wat gezonder te leven, wat meer te bewegen. En ook gewoon in de voeding wat meer fruit te eten, want ik deed dat eigenlijk veel te weinig. En sinds een week of 3 eet ik echt 4 stukken fruit per dag. En ik voel ook echt al het verschil. Vandaag al sinaasappels en kiwis. Dus, wat voor stuk fruit heb jij gegeten? Alleen de mensen die fruit hebben gegeten mogen meedoen. Oké, je kan dat checken hier op de radar. We sturen even door. Welk stuk fruit, het kan mij ook wel inspireren. En iedereen die het beluistert, dus stuur dat even op. En met een beetje geluk bel ik je zo meteen op.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Vandaag iets met pit?
0: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze witte druiven, nu 1 plus 1 gratis.
1: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, oh, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
10: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
13: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
14: Nog even, alles goed.
13: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
15: Come on!
13: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie, meer dan een job.

0: Missy.
1: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld. Klaar? Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. Ja? Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. Nog mee? Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Gaat het nog? Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers. Kortom, Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be. Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam. Peugeot.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
7: Dit is Joe,
8: de hits van Schmidt.

0: wereld heeft meer Barry White nodig. Let the music play. Dat heeft al gemaakt in de 70s. Er is hier een hele fruitwinkel binnengekomen. Want ik vroeg, welk stuk fruit heb jij vandaag gegeten? Dankjewel, veel inspiratie hoor. Ik heb snel een top 5 gemaakt. Ananas op 5, op 4 kiwi, op 3 druiven, 2 watermeloen en 1 banaan. Er zitten veel snoepers tussen. Darlene de Koning die stuurt ook een grappig bericht. Ik heb aardbeien, appel, druiven en meloen gegeten. Het zat allemaal in mijn sangria deze middag.
1: Swipe of like?
0: Telt dat ook? Ja, dat telt ook. Sharon in Zottegem die heeft ook een lekker stukje fruit gegeten en die zit buiten in de zon. De zware Sharon, hallo?
2: Ja, dat is waar. Ik geef het toe.
0: Wat heb je gegeten en wat is er dan zo lekker?
2: Watermeloen. Eigenlijk heb ik niks liever.
0: Ja, dat
2: en er is ook een reden, hè. Het moet boven de 25 graden zijn en dan moet je watermeloen eten.
0: Ik vind dat ook echt een top idee. En ondertussen ben je gewoon naar Joe aan het luisteren en dus jij mag swipen en liken. Je weet hoe het werkt. Ik hoop dat je de topper eruit... Het zijn eigenlijk allemaal toppers. We gingen altijd met een duel, dus veel plezier ermee.
3: Okay, right.
1: Welke hit kies jij? Kandidaat 1.
0: Je hebt de keuze tussen Midnight Oil, De Vlam in de Pijp op Beds Are Burning of...
1: Kandidaat 2.
0: Hey Jude. The Beatles en Hey Jude. Eén van die twee moet jij nu al kiezen. Wie worden het? Sharon?
2: 1.
0: Je gaat voor de jaren 80 power van Midnight Oil. Ja. Die hebben we vast en die kan je omruilen voor...
1: Kandidaat 3.
0: Ah, all right. Hey. Safri Duo en Play the Life. Zegt je dat wat of houdt je Midnight Oil? Jij bent de baas.
2: Zo'n vrolijk nummer past al bij een zondagdag.
0: Ja, dat is waar. Safri Duo in de pocket en die kan je nog omruilen voor...
1: Kandidaat 4.
0: Daar zit Queen en The Show Must Go On. Wat gaan we doen?
2: Ik blijf bij mijn keuze.
0: Bij Safri Duo. Ik vind het een mooie keuze. En dan de laatste in die swipe of like.
1: Kandidaat 5.
0: Als ik jou zie, ben ik niet meer bij te sturen. Clouseau en Anne, wat gaan we doen? Ga je Clouseau inruilen of ga je...
2: Geen Clouseau van. Sorry.
0: Ieder zijn smaak. Kijk, en je houdt ook gewoon van watermeloen. Dat is ook al een streepje voor. En dus, we gaan nu Safri Duo draaien. Is dat goed?
2: Ja, top. Ik vind
0: fantastisch. Topkeuze bij deze temperaturen. Dag Sharon.
2: Dag.

feest in Zottegem en ver daarbuiten dankzij de watermeloen van Sharon en Dico's Safri Duo en Play the Live in haar Swipe of Like. Elke plaat verdient een tweede kans en dus ook de vier weggeswipte nummers. Wie van de vier wordt het? Jij beslist mee in onze app. En daar heb je vandaag de keuze tussen Clouseau met Anne, Queen, The Show Must Go On, momenteel op kop, maar dat kan nog allemaal veranderen. The Beatles, Hey Jude of het aanstekelijke Beds Are Burning van Midnight Oil. Snel stemmen, dat doe je nu in onze app. Het is ondertussen 3:30, 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1:30. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten. Richting Antwerpen D34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever 24 minuten. Op D313 tussen Herentals-West en Randst 19 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 18 minuten. De hits van Schmidt. We gaan naar de 80's met Kid Creole en de Coconuts.

0: Walk the Moon. Duwt er een ferme boost door de dinsdagmiddag hier bij Joe. Shut Up and Dance. Muziekpol van de tweede kans ging tussen Midnight Oil, The Beatles, Queen en Clouseau. 53% voor de winnaar. En het is The Show Must Go On geworden van Queen. En die draai ik zo meteen dus.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Kom, yellow!
3: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
9: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
8: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
9: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
8: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
9: Humo!
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
11: De Mr. Dutchess van Connections.
12: Zeg, de USOV, toch over de Golden Gate Bridge gefietst, hè?
13: Tju, dat heb ik gemist.
14: Het is geen enkele reiservaring. En boek met een travel designer van Connections.
15: Ga voor onze smeuïge promo, nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
16: 3 avocado's voor €3. Dat wordt lekker veel guacamole dippen.
15: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
17: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Dit is Joe.
20: De hits van Schmidt.

zeggen ze dat, dansen op de afgrond. Heading for a Fall en Vaya con Dios. En daarvoor de winnaar van de muziekpol van de tweede kans. Queen and the Show Must Go On. Nu nog de Rolling Stones blijven de oudste rockband ter wereld. Bracht de afgelopen zomer nog een toffe plaat uit. Dit is een van die klassiekers uit het begin van de 80's. Start Me Up.

0: blijven dat ook zo graag doen. Ik zag onlangs nog optredens of beelden van een heel klein optreden ergens in een pub. Ja, voor het geld hoeven ze dat niet meer te doen, maar wel voor de liefde voor muziek en de Rolling Stones. De heer Tom de Kok wordt op de bureau gevraagd.
1: Allee, wat is het nu weer?
0: Maar jongen toch, wat is dat? Echt waar, even een blik achter de schermen. Ik ga hem roepen. En wat zie ik? Hij zit gewoon echt op zo'n fullscreen naar Naked Attraction te gaan. Dus het eerste wat ik zie is een gepierste eikel die daar passeerde. Wat was dat allemaal,
1: Tom? Ja, het was een letterlijke eikel, inderdaad. Ja, ik was research aan het doen voor mijn radioprogramma. Ja, maar ja, zo noemen ze dat hier. Ja, ik hoop wel dat ik niet geblokkeerd word straks.
0: Nee, IT dus heeft nu al gebeld.
1: Ik heb naar het VTM-programma Naked Attraction gekeken, omdat Jolien Roets, die dat aan elkaar praat, gek genoeg met kleren aan.
0: Ja, dat
1: gaat mijn eerste vraag zijn straks. Ja, ze komt naar hier.
0: Ah, komt Jolien naar hier.
1: En dus als ze kleren aan heeft, ga ik vragen van, ja, waarom moet iedereen in jouw show zijn kleren uit en jij niet?
0: Ja,
1: ik ben ook aan het twijfelen wat ik zelf ga aandoen als ik haar ontvang. Dus waar zou ze zich het meest comfortabel bij voelen, denk je?
0: Ik denk toch wel niet puur natuur, nee, maar gewoon in de warge.
1: We kennen elkaar ook al 20 jaar, dus het zou een raar zicht zijn ook. Maar ze komt inderdaad uitleggen waarom er een datingprogramma moet zijn waarbij je dus eerst het volledige naakte lichaam, inclusief de genitalia, ontdekt en dan pas de persoonlijkheid en het gezicht, want daar heeft ze goede redenen voor.
0: Ja, natuurlijk, maar iedereen weet ook wel. Het is natuurlijk een internationaal format, dat bestaat al jaren.
1: Ja.
0: Iedereen heeft dat toch ooit wel eens gezien?
1: Voor mij was het dus daarnet, waar jij bij was, Karel, mijn allereerste keer, was mijn Naked Attraction ontmaagding. En om het dan helemaal af te maken, doe jij wel eens aan hoopdiving?
0: Hoopdiving? Nee.
1: Nee? Of teeterplanking?
0: Teeterplanking?
1: Ah, dan moet je straks luisteren, want er komt een hoopdiver die dat voor Cirque du Soleil doet.
0: Okay.
1: Komt speciaal naar hier om het eens voor te doen.
0: Ik voel mij zo'n boomer nu.
1: Ja, het heeft niks met leeftijd te maken, maar vooral met lenigheid. Hij duikt door hoepels. Die al dan niet in brand staan.
0: Voilà, dat en zoveel meer. Zo meteen met Tom de Kok tussen 4 en 7. Dan moeten we computer, hij is nu al in beslag genomen. Het is weer.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS-droom met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola van de Beggen en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
4: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
5: We hebben naakt, we hebben geld, we hebben levensgevaarlijke acrobatie. Het enige wat nog ontbreekt is een tijger in dit circus. Ah nee, kijk, daar heb je hem. Thomas Everiks, 4 uur.
6: Goedemiddag, opnieuw sabotage in Nederland. De VS heeft te weinig munitie om te schieten op Iran en nog nooit zoveel oude mensen in Japan. Een tweede golf van sabotages in Nederland. Deze voormiddag liep het treinverkeer helemaal in het honderd na sabotage op de sporen. En ook deze namiddag zijn er opnieuw problemen. Dat weet collega Birgit Herteleer, die voor ons in Nederland is.
7: De hinder op het spoor die is nog niet voorbij, want er zijn zelfs plekken waar er opnieuw dingen op de sporen gelegd zijn. En daarnaast heb je ook nog de snelwegen waar acties zijn van boeren, zeker 9 plaatsen waar zij brand gesticht hebben om te protesteren onder andere tegen stikstofregels.
6: Wie achter die sabotages op de sporen zit, dat is nog altijd niet duidelijk. Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt dat er te weinig munitie is in de oorlog tegen Iran. President Trump heeft dat de afgelopen maanden altijd ontkend. Volgens Amerikaanse media werden de aanvallen ook al gepauzeerd door dat tekort. De oorlog tegen Iran kostte de VS naar schatting al zo'n $33 miljard of meer dan €28,5 miljard en 2/3 daarvan ging dus naar munitie. En in Japan zijn er voor het eerst meer dan 100.000 mensen die 100 jaar of ouder zijn. Dat worden er ook al 56 jaar op rij, elk jaar meer. Het overgrote deel van hen, 90%, is een vrouw. Japan heeft daarmee de op 1 na oudste bevolking. Monaco staat op 1, met een pak minder inwoners natuurlijk, waardoor dat aantal ouderen procentueel een stuk hoger ligt. We krijgen een zomerse namiddag nog, temperaturen tot 28 graden. Vanavond komen er wolken opzetten en kans op regen. Morgen afwisselend zon en buien en nog 18 graden. En dat is ook donderdag en vrijdag zo. Zaterdag een graad of 21 met lichte regen. Zondag droger met af en toe zon en een graad of 20.
5: Ziet al voor je, Thomas, wij 200 jaar en samen in het rusthuis.
6: Let's go.
5: Ja, veel rust gaat er in dat huis niet meer zijn. Er staan op dit moment 5 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste file, ja, zelfs dat valt nog redelijk goed mee. Op de E34 richting Antwerpen tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever een klein half uurtje aanschuiven. Even geduld daar. Op de E17 van Haasdonk tot Antwerpen-West 26 minuten. Op de ring rond Antwerpen toch ook flink druk hoor. Richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 22 minuten. En tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten. Dus ik trek mijn woorden terug rond Antwerpen. Behoorlijk druk aan het worden. De Brusselse binnenring die valt echt wel mee tussen Expo en Machelen. Een heel gewone 11 minuten file. Voor de rest nergens langer dan 10 minuten aanschuiven.
0: Dit is Joe.

0: Een van de allermooiste Spaanse woorden, burbujas, de amor, belletjes blazen van de liefde.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: 4:10, hallo van de radio en proficiat met de levenskeuze om naar Joe te luisteren vandaag. Daar ga je geen spijt van krijgen en wij vinden dat hier heel erg fijn. Namens ons hele team, merci, dat moet af en toe gezegd worden. Ja, er is een team, hier loopt heel wat volk achter de schermen rond, allemaal kanjers in hun vak. En ik moet dat nog eens benadrukken, want wij hadden vanmiddag teamvergadering met de hele ploeg. Echt iedereen van Joe was er. Zo'n beetje terugblikken, een beetje vooruitblikken. De baas trakteert dan een broodje erbij. Altijd heerlijk. Grappen en grollen. Het is vooral ook grappig hoe wij altijd met z'n allen een soort van middelbare scholieren worden. Zodra het licht uitgaat en de baas met de PowerPoint-presentatie begint. Zo vooral Stijn Smets en ik op de laatste rij. Maar wel heel gezellig. Heel benieuwd hoe dat op jouw werk is. Als jullie samenkomen, is dat dan saaie boel of pure kolder of iets ertussen? Of komen jullie nooit samen? Dat mag ook. Als je een reden zoekt om eens met het team iets leuks te gaan doen, dan kan ik misschien helpen.
1: Ga met jouw team naar de Harlem Globetrotters.
0: Dat mogen de collega's zijn, de vrienden, de sportclub, de schoonfamilie. Je kan naar de showbasketters van Harlem Globetrotters gaan kijken op 4 oktober in Antwerpen in de Lotto Arena. Je mag met je hele team in het Joe-vak gaan zitten en kijken. Met z'n tienen in totaal mag je zijn. Even inschrijven op joe.be. Volgende week gaan we er in deze studio, eerlijk waar, wait for it, om basketten. Hoe we dat gaan doen, dat zal je dan wel horen. En ook vandaag, in deze show, Spanning Troef. Dat heeft alles te maken met
2: mooie piemels.
3: Ik hoop dat ik er wel mee mag spelen.
4: De voeten en handen, ik zie al een kleine tattoo.
3: Ik ben vagina mooi.
0: Ja, goede informatie. Gaat Jolien Roets van Naked Attraction kleren aan hebben als ze hier over een kwartiertje binnenkomt of niet? Ontdekken we samen.

0: genieten. En ik vroeg daarnet, hoe zitten bijeenkomsten bij jullie op het werk in elkaar? Bij ons is het altijd alsof de middelbare school wordt samengeroepen. En beginnen wij zo net niet papieren vliegtuigjes naar de baas te gooien. Bij Thibaut is het, wij hebben meerdere keren per dag een officieuze vergadering aan de Waterfontein bij Die Keuren. Die Keur, dat is een uitgeverij, denk ik, hè? Dat is wel heel ernstig, Thibaut. Hoe is de sfeer bij jou op het werk? Mag je altijd even droppen, maar schrijf je vooral met je team in om samen naar Harlem Globetrotters te gaan kijken met z'n tienen. Joe.be, dat kan nog deze week. Volgende week gaan we erom spelen. En als je dan toch online bezig bent, zonder dat de baas het ziet, hopelijk, laat me dan ineens eens weten welke plaat je zo meteen wil horen bij Joe. Want ik heb tijd voor, toch zeker... Twee, nee, het gaan er drie zijn, denk ik. Een paar verzoekplaten. We doen verzoek 10 minuten zometeen. Maar dan moet jij natuurlijk wel doorsturen wat je wil horen. Alle classics mogen, van vroeger tot overmorgen. Obscuur of heel bekend, met of zonder reden. Drop het in de Joe-app als bericht. En dan gaan we er zometeen eens naar kijken.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
4: Auto's die design, technologie en elektrificatie combineren. Ontdek ons volledige gamma op omodajq.be of bij uw dealer.
5: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
6: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja, maar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Tom de Kok. Good times, great music. Dit

minuten over vier hier op dinsdag bij Joe. En nu is het aan jou om te kiezen. Hè. Deze had ik nog gekozen. Zullen we beginnen bij Patricia? Want die heeft iets te vieren. Patricia is vandaag 11 jaar getrouwd. En ze wil dat graag vieren met een plaatje van Enrique Iglesias. Hero. Van mij ook voor Patricia en alle helden out there. Would you dance?

Ik hoop dat Patricia en partner op hun 11e huwelijksverjaardag daar een schoon sloken op gedaan hebben. Aangevraagd door Patricia dus. De volgende die komt van Willy. En Willy wil heel graag nog eens Good Old Soul Sister horen. Ik wou eens een keer niet The Way to Your Heart draaien. Dus we zijn voor deze classic gegaan. Hopelijk is het goed, Willy. Alleen misschien nog eentje zometeen. Kort plaatje nog tijd voor. Laat maar weten in de app.

Heerlijke. Through Before We Started van Soul Sister. Dan hebben we nog een halve minuut voor het nieuws begint. Wat gaan we daarmee doen? Ja, Bert heeft hier gestuurd. Hey Tom, je durft zeker niet. Er staat een paard in de gang van André van Duin draaien. Ja, dat moet je natuurlijk niet luid op.

0: Zo werd het 4:30. Ik heb ooit eens vastgezeten in de Code van Koppers. In zo'n escape room met dit liedje op repeat. Was verschrikkelijk, ik kan er nooit meer naar luisteren. 4:30 geworden, Thomas Everiks, wat gebeurt er?
1: Goedemiddag. Al heel de dag wordt Nederland gesaboteerd op verschillende manieren. Vanochtend waren het de spoorwegen die geviseerd werden. Deze namiddag is het beginnen branden langs verschillende snelwegen en werd het treinverkeer opnieuw verstoord. Vandaag is het trouwens Prinsjesdag. De Nederlandse koning Willem-Alexander doet dan het beleid van de regering uit de doeken. En opnieuw arrestaties in Turkije na een protest pro-LGBTQI+. Dus mensen die op straat kwamen voor meer homorechten en zo. In totaal zijn al zeker 150 mensen opgepakt. Afgelopen weekend was er ook al zo'n actie onder het motto het herstellen van de waarde van het traditionele gezin. En doelman Mats Zels stopt als rode duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Zels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer. Hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Zels is 34.
0: Ja, fuck het traditionele gezin. Als gewoon andere gezinnen niet mogen bestaan, dan hoeft het voor mij helemaal niet. 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Eens even kijken. De Brusselse buitenring is het ergste op dit moment. Hè. Van La Hulp tot Tervuren, vier armen. Door een ongeval raak je daar 56 minuten kwijt. Op de binnenring tussen Expo en Machelen 15 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een half uur file. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 21 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever 19 minuten. Op de ring rond Antwerpen ook een flink druk hoor. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, daar staat een defect voertuig, half uurtje file. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 20 minuten file. Op andere plekken zou het dus niet meer dan een kwartiertje mogen duren, ook dat kan mottig zijn. Maar probeer gewoon lief voor elkaar te zijn, traditioneel gezien, of niet? Dank u. Tom de Kok.

0: waar. Dag je nog vier te vroeg. En ik ben ook niet de enige, zie ik hier in de Joe-app, die een soort trauma heeft bij een paard in de gang van André van Duin. Isabel stuurt. Ik heb ook een trauma. Ik heb het ooit in de klas gezongen toen de leerkracht in de gang stond. Ik heb toen ferm straf gekregen. Nou, verdiend, laat ons eerlijk zijn. We gaan naar Frank. Frank, er worden hier verschillende barbecues gesignaleerd bij luisteraars. Zou dat kunnen?
1: Dat zou wel eens best kunnen, inderdaad. Ja. Het is prachtig weer buiten natuurlijk. Enfin, ja, het is wel in het westen al bewolkt geraakt, maar het is overal sowieso warm. Hè. Temperatuur is zelfs boven de 25 graden. Dus ik snap het wel, dat mensen barbecue in gang steken. Ja, ja zeker ja. En vast, dat mag vandaag.
0: En gaan ze het droog kunnen houden tot het einde van de barbecue?
1: Ja, dat is een beetje de vraag natuurlijk. Hè? Want het is eigenlijk wel effectief zo dat eigenlijk in de loop van de avond een koufront erin het land trekt. Nu, sommige weermodellen suggereren dat er eigenlijk weinig of geen activiteit op zit. Dus dat geeft dan in het slechtste geval misschien heel tijdelijk wel lichte regen. Maar niet veel. En dat zou dan eerst in het westen zijn en later ook in het oosten van het land zijn. En dan eigenlijk na middernacht komen we daar weer achter. Dus dan wordt het opnieuw droog met opklaringen. En temperaturen die wel zakken, iets meer zakken dan de afgelopen nacht. Hè? Dus richting 12 of 13 graden. Morgen, ja, heel ander verhaal natuurlijk. Hè? Want het koufront is gepasseerd. Daarachter zit veel kouder lucht. En dan moet je toch denken dat we ergens rond een 8 of 9 graden gaan prijsgeven. Dus dan komen we uit op ongeveer een graad of 18. De dag gaat wel droog starten op veel plaatsen. Zelfs ook met zon. Maar dan ga je zien dat die stapelwolken vrij snel kunnen ontstaan. En ja, die stapelwolken kunnen dan eventueel uitgroeien tot buien. De ene plek zal er eentje krijgen. De andere plek misschien 4 of 5. Heel moeilijk te voorspellen natuurlijk waar die juist effectief gaan ontstaan. Alleen wat we weten is dat eigenlijk in het noorden van het land er meer buien zullen zijn dan in het zuiden van het land. Dus meer richting de Nederlandse grens, grotere kans is dat je toch een bui tegenkomt dan bijvoorbeeld in de regio's tegen de Franse grens. Daar kan het misschien op sommige plaatsen zelfs zo goed als droog blijven. Maar ja, het verschil is natuurlijk die temperatuur met 18 graden morgen.
0: Ja, ja, dat is een ongelooflijk groot verschil. Ineens duikelt dat kwik naar beneden. Is dat dan voor de rest van de week zo?
1: Ongeveer wel, hè. Ja, inderdaad. Het is wel zo dat we ook die 18 graden gaan halen op donderdag, hè, met veel wolken. Af en toe ook wat lichte regen in de loop van de dag. Het is een zwakke storing die dan over het land trekt. Daar zitten we dan vrijdag achter. Dan gaat het weer eerder om buien. Maar er zullen ook regio's zijn die het grotendeels droog houden. Maar ook dan is het maar 18, 19 graden. En dan het weekend, wel zaterdag, dat gaat grijs verlopen. Met zelfs af en toe wat lichte regen. Zondag zou dan de betere dag zijn, omdat die regenzone, diezelfde regenzone, zone, dan eigenlijk redelijk snel ons land verlaat. Dus dat wil zeggen dat het vanaf noordwesten heel snel droog wordt. En zeker na de middag, dan kunnen we toch eigenlijk wel spreken van brede opklaringen. En als het kwik dan richting 21 graden klimt, dan gaat dat toch nog een mooie zondagnamiddag zijn.
0: Ja, maar komende dagen dus heel veel tijd om voor televisie door te brengen, bijvoorbeeld als het wat kouder en wat natter is. En dan kan je die eerste aflevering van Naked Attraction al bingen. Heb jij ze al bekeken, Frank?
1: Ik heb ze nog niet bekeken. Nee,
0: oh,
1: inderdaad.
0: Je weet niet wat je mist, zo'n educatief programma.
2: Dit is Joe.
3: Met Tom de Kok.
0: Naked Attraction. Ik heb daar straks in zitten kijken. Gewoon waar iedereen bij was op de redactie. Geen al te best idee. Misschien niet doen op het werk, maar gewoon lekker thuis kijken. Het is een datingprogramma waarbij je niks te weten komt over de persoonlijkheid van de mensen die je kan uitkiezen voor je date. Je krijgt alleen hun naakte lichaam te zien. Ik heb dat net ontdekt, dat programma. Ik had het bestaan ervan uiteraard al wel opgemerkt, maar nog nooit eerder gekeken. En ook Anke Bukkings uit Onze Ochtend, die kijkt er sinds kort ook naar.
4: Ik heb ook een ander nieuw programma gezien. Naked Attraction. Ik heb daar een nieuw woordje geleerd. Odaxelania. Het is iets dat de helft van de Vlamingen doet in bed. En het is...
0: Ja, het is, dat zullen we zo meteen aan de presentatrice zelf vragen, Jolien Roets, onderweg naar de studio met of zonder kleren. We ontdekken het samen.
3: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS-droom met de grootste klassiekers van toen.
5: Toe Fabiola van de Beggen en Boga.
3: De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe.
6: Mooi, living is mooi.
7: Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recupellen.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Ja, hallo, meneer de notaris. Zeg, ik bel toch nog even terug om te checken of ons vader toch zeker geen testament had opgesteld. Want wacht eens. Nee, Frank, laat los. Die vaas was aan ons beloofd. Maar dus, wat zegt u? Geen testament? Oei, wacht. Ierse. Nu is ze kapot, nu is ze voor niemand. Nu content?
8: Testamenten, schenkingen of huwelijkscontracten uitstellen zorgt alleen maar voor meer zorgen. Nieuwsblad geeft je daarom een complete checklist van wat je best vandaag nog regelt. Heb jij je zaakjes op orde? Doe de test in de Nieuwsblad-app. Nieuwsblad, begin bij ons.
9: Een kraan die lekt.
10: Een tegel met een barst.
9: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
10: Het is tijd voor iets nieuws.

Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb. Good times. Great music. Tom de Kok.

0: af en toe steken wij ons hoofd eens binnen in de 70s om te kijken hoe het daar nog gaat. 1977, Boston, More Than a Feeling. Kwart voor vijf bij Joe. De komende dagen dus flink wat regen, slecht weer, kou. Het wordt ineens maar 18 graden, zeg. Oeh. Dus, veel tijd om streams nog eens op je smart TV op te zetten. En te kijken naar Naked Attraction, een programma dat ook door Anke uit Ochtend ontdekt werd.
1: Ik heb ook een ander nieuw programma gezien. Naked Attraction. Ik heb daar een nieuw woordje geleerd. Odaxelania. Het is iets dat de helft van de Vlamingen doet in bed. En het is...
0: Het is? Ja, je mag nog altijd even gokken in de Joe-app. Ik weet het niet. Maar gelukkig mijn volgende gast wel.
2: Dit is Joe. Met Tom de Kok.
0: Jolien Roets, een heel goedemiddag en welkom bij Joe.
1: Dank je wel, Tom de Kok.
0: Ja, jij werkt al ongeveer, ik denk, een jaar of 20 of zo bij Q-Music.
1: 16. Dat is maar bij. Het komt wel echt in de buurt.
0: We rollen af naar boven. Dat is
1: zot, hè?
0: Mensen weten dat niet, maar wij delen een gebouw. Ja. Dus Q-Music is hier down the hall, gewoon 10 meter verder. Hoe vaak ben je al in deze studio bij Joe geweest?
1: Maar ik ben hier al geweest om hallo te zeggen tegen de collega's, want uiteraard kennen we elkaar en we zijn heel amicaal onder collega's. Maar in de studio, op de radio, voor de Joe-luisteraars, nog nooit.
0: Ja, het moet raar zijn voor mensen die nu zo aan het rondzappen zijn op uw radio. Oei, we zitten verkeerd.
1: Ah, wel, maar ik heb daarnet tijdens mijn programma gezegd, als je mij straks hoort bij Joe, dan is het niet omdat ik ga overstappen. Ik ben gewoon te gast bij mijn lieve ex-collega Tom de Kok.
0: Dat zullen we straks wel zien als je hier doorgaat. Naked Attraction. Het programma dat gisteren met veel fanfare in debuut ging op streams. Voor mensen die het niet gezien hebben en die ook de titel niet helemaal goed begrijpen. Wat is Naked Attraction? Hoe zou jij het zelf omschrijven?
1: Ja, het is in de eerste plaats een datingshow waarbij dat er iemand een single voor 5 kokers wordt gezet. In die kokers zitten er ook 5 singles, maar die hebben dus geen kleren aan. En systematisch gaan de kokers meer naar omhoog en krijgen we meer en meer van het lichaam van de personen te zien. En op basis daarvan gaat degene die kiest eigenlijk zeggen van oké, daar voel ik mij tot aangetrokken, daar niet. Dus die stuur ik naar huis en op het einde schiet er nog 1 iemand over. Dan gaan ze op date met 2 en dan kijken ze of dat die fysieke aantrekkingskracht ook echt tot een soort van sprankel, een soort van vonk kan leiden in het echt.
0: Dat begint dus echt met de voeten?
1: Nee, dat begint met de...
0: Met de
1: direct voeten en de full frontal.
0: Oh ja.
1: Okay, ja, dat is het eerste dat je ziet. Ja, dus voetjes en tot aan de middel, zo gaat de koker open.
0: Ik moet dus bekennen, want ik was er daar straks naar beginnen kijken hier op de redactie, zo op mijn grote computerscherm. Ja, en zo voor stonden er zo 3 collega's naast mij van wat zei jij nu aan het doen? En dan heb ik het afgezet, uit eerlijke schaamte.
1: Ja?
0: Ik ga straks verder kijken.
1: Alleen maar, zoals je ergens alleen bent. Zo.
0: Wat is die idee daar nu achter? Want ja, je hoort mensen al van ver af komen van ja, maar ja, het moet toch in de eerste plaats om de persoonlijkheid gaan, maar jullie keren het eigenlijk net helemaal om.
1: Ja, klopt, inderdaad. Ik vind dat we tegenwoordig, en vroeger eigenlijk ook, als je op café bent met je vrienden en je ziet daar in de hoek een knappe man zitten en je denkt van, oh, daar ga ik precies tegen mij. Allee, ik bedoel, alles is in eerste instantie op het uiterlijk gebaseerd. Of je voelt je aangetrokken tot iemand of niet. Er zijn heel veel apps tegenwoordig waar erop gedate wordt. Dat is puur enkel en alleen maar op een eerste beeld.
0: 3 seconden
1: en
0: we swipen.
1: 3 seconden en is van, ugh, nee. Ja. Nu nemen we de tijd om eens goed te kijken. Wat vinden we mooi, wat vinden we niet mooi? En op basis daarvan maken we dan een keuze. Of dat dan de manier is om de liefde van je leven tegen te komen, dat is nog maar de vraag. Maar misschien kan het dan eerder zijn van, kijk, eigenlijk maakt het niet uit hoe je eruit ziet. Het is hoe je bent dat belangrijk is.
0: En het zijn voor alle duidelijkheid niet, laten we zeggen, geen echte fotomodellen alleen maar die jullie tonen.
1: Nee. Het is van alles tussen. Maar het is van alles. Het zijn echte Vlaamse lijven. Mensen die hier wonen, die gewoon uw buurman, uw schoonzus, het maakt niet uit. Gewoon echt van alles krijg je te zien. En dat doet wel echt deugd, vind ik persoonlijk.
0: In onze app is Steven is nogal rap gechoqueerd. Hij zegt dat hij niet gaat kijken, maar Steven, probeer het gewoon een keer.
1: Nee, maar dat moet niet. Ik vind het ook niet, als je daardoor gechoqueerd bent, moet je niet kijken, vind ik persoonlijk.
0: Mensen zijn veel te rap gechoqueerd tegenwoordig. Christophe zegt, je moet eens naar de Engelse versie kijken. Zeker ook de moeite waard.
1: Klopt, ja.
0: Dat is inderdaad al wel zo'n beetje de wereld rondgegaan, dat programma. Het is nu jouw tv-debuut geworden als presentatrice van een programma.
1: Ja.
0: Ja. Hoe ga je daar later op terugkijken, denk
1: ik? Gevier, hoop ik. Gevier, ja, tuurlijk. Ja. Ik heb mij wel echt heel hard geamuseerd. En jij kent mij een beetje. Ik sta voor bepaalde dingen. Ik sta op een bepaalde manier in het leven. Ik heb weinig schaamte. Ik heb weinig schroom. Ik vind een lijf is ook maar een lijf, jongens. Ja, het programma gaat niet over seks. Het gaat over lichamen, over bloot. We hebben allemaal een bloten. En er is nog heel veel schaamte rond uw eigen lijf. En ik heb het zelf zelf ook, hè, dat wil ik toch even benadrukken. Ik zit zelf niet supergoed in mijn vel. Mm-hmm. Ik zou nooit mezelf laten zien aan anderen zoals ik ben. En ik vind dat jammer. Ah, ja. Omdat ik mezelf vergelijk met mensen met wie ik me niet zou moeten vergelijken. Terwijl nu krijg je mensen te zien van alle soorten en maten. En dan denk je, hey, ça va. We zijn allemaal maar gewoon mensen. We hebben allemaal maar gewoon een lichaam gekregen.
0: Daarmee vervalt mijn volgende vraag en die van 8 verschillende luisteraars. Namelijk, heb je al eens naakt radio gemaakt? Maar dat zullen we dan zo voor een andere keer houden. Stefanos is mega fan. Zegt, ik heb gisteren gekeken, het is echt goed. We gaan het straks over de reacties hebben.
1: Ja.
0: Over hoe dat voor die kandidaat was. Want dat vraagt mij ook af. Van, die hebben dan naakt geposeerd voor de televisie. Maar die moeten wel naar hun werk de dag erna. Mm-hmm. Maar ook vooral, jij bent dus nu een meester in het omschrijven, beschrijven, bestuderen van naakte lichamen.
1: Ja.
0: Ja, die skill gaan we straks ook even testen.
1: Oh.
0: En tussendoor, kan jij zingen?
1: Een mini beetje.
0: Dat is meer dan goed genoeg. Blijf waar je bent.

geeft hier al advies voor iedereen die complexen over zijn of haar lichaam heeft in de Joe-app. Een keer naar de naaktsauna gaan. Ja, hoe oké ben jij met je naakte zelf? Kijk je graag al eens in de spiegel? Of mogen anderen het ook af en toe eens zien? Laat het ons weten in de Joe-app. Zometeen praten we verder met Jolien Roets, de presentatrice van Naked Attraction. Op streams kan je ook eens lang uit voor gaan liggen vanavond op de bank. En straks ook €150 in de 15 seconden quiz over een klein uurtje kan je daarvoor inschrijven. Nu, Womack en Womack.

0: Teardrops, Womack en Womack. Ja, luisteraars maken mij erop attent dat we iets belangrijks vergeten zijn. Namelijk, we hebben niet uitgelegd wat dat moeilijke woord uit Naked Attraction betekent.
1: Ah, god, ja!
0: Wat was het woord nu weer, Jolien Hoert?
1: Odaxelagnie?
0: Zoiets, ja.
1: Zoiets.
0: En wat betekent het?
1: Dat je graag bijt tijdens het liefdespel. Elkaar bijten.
0: Ah, dus ik heb dat ook wel.
1: Odaxelagnie.
0: Wij noemen dat gewoon eens goed bijten.
1: Ja, voilà. Ja,
0: maar fijn.
1: Of dat.
0: Je leert nog veel meer bij. Ronnie Mossuze gaat het wel en weer van de BV bezingen. En praten over naakt, hoe moet dat eigenlijk? Daar gaan we het ook over hebben. Thomas Everiks, 5 uur.
2: Goedemiddag. Nederland is al heel de dag in de ban van sabotages. Niet toevallig vandaag, want het is daar Prinsjesdag en exit Mats Cels bij onze duivels. Nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd. Rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort premier van Nederland, Rob Jetten.
3: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
2: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. En die sabotages lijken niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
4: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
2: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQI+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk naar beneden haalt. Doelman Mats Cels stopt als rode duivel, dat schrijft het Nieuwsblad. Cels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer en noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Cels is 34. En voor wie altijd gedroomd heeft van een eigen koets, het zou zomaar eens kunnen, want er worden 45 verschillende soorten koetsen geveild. Die maken deel uit van een privécollectie in ons land. Een van die koetsen zou ook nog van keizer Napoleon III geweest zijn. Een andere is zo'n €180.000 waard. De veiling begint op 15 oktober. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Super eng wat daar in Turkije gebeurt. Ik hoop dat ze daar snel tot inzicht en reden komen, want dat is nergens voor nodig. 4 minuten over 5. Dit zijn de plekken waar je meer dan een kwartier kan gaan zoekmaken op de Brusselse buitenring tussen Argenteuil en Turkije. Vuur vier armen, daar is een ongeval gebeurd. Sta je ondertussen al 1 uur en 7 minuten in de file sterkte daar. Richting Brussel op de E314 tussen Maasmechelen en Genk-Oost staat een defect voertuig. 32 minuten file. Op de Antwerpse ring richting Nederland van Antwerpen-West tot Borgerhout 27 minuten file. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 18 minuten. Richting Antwerpen op de E313 vanaf Herentals-West tot aan de aansluiting met Antwerpen-Oost 25 minuten. Op de E17 vanaf Haasdong tot Antwerpen-West 22 minuten. En op de E34 vanaf Melsen tot Sint-Anna-Linkeroever 19 minuten. Op andere plekken zou het niet meer dan een kwartier mogen duren. Wees lief voor elkaar.
5: Dit is Joe.
6: Met Tom de Kok.

0: hoe comfortabel ben jij met je naakte zelf? Evi stuurt hier, ik ben 44, dan verandert er al eens wat aan je lijf. Maar zolang mijn man me de meest sexy vrouw op deze aardbol vindt, ben ik tevreden. Dat is eigenlijk schoon, hè?
1: Ja.
0: Ja, hoe tevreden ben jij met je naakte zelf, Ronnie Masuze?
2: Wow, dat is een binnenkomer.
0: Ja, hallo, sorry, ik heb nog geen hallo. Ja. Hallo, ja. Op 10.
2: Wat was de vraag?
0: Sorry, ik was er. Jolien presenteert het programma met blote mensen, maar daar hebben we het straks verder over.
2: Oké. Okay. Ja. En de vraag is.
0: Ja, laat maar. Eerst belangrijke zaken. Met Ronnie Masuze. Jolien Roets, elke dinsdag hebben wij Ronnie Masuze op bezoek. En dat is nu echt de meest uitgelezen mens ter wereld om het wel en wee van de BV te bezingen. Want op een schaal van 1 tot 10, hoe hard volg jij de showbiz actualiteit, Ronnie?
2: 11.
0: Ja. Min 11 bedoel.
2: Nee. 11. Je moet de luisteraars ook een beetje in de waan laten.
0: Nee, hij deed dat dus helemaal niet voor het en vroege. En nu moet hij dus ambtshalve. Was het een boeiende week in BV-land?
2: Het is ongelooflijk wat er weer gebeurd is.
0: Ja,
2: ik sta elke week versteld.
0: Je hebt het opnieuw in een lied gegoten. Maar natuurlijk eindigt er wel soms wat op de vloer van de montagecel, zoals dat dan heet. Wat heeft het lied niet gehaald deze week, Ronnie?
2: Ja, Matthias Schoenaerts en zijn capriolen natuurlijk. Hè. De man mag wellicht een jaar niet meer in vrijheid leven. En zijn rijbewijs wordt uiteraard afgenomen.
0: Ja, ze zijn heel sterk. Steken, hè, Matthias?
2: Ja, ja. Mm-hmm. Hij gaat zich daartegen verweren, uiteraard. Maar ja, dat is een lopende procedure, dus ik mag daar niet over zingen.
0: Dat is wel een goede regel.
1: Het zal onderzoek in gevaar brengen.
0: Ja, drie kwart van ons lied weg, zeg. Wat zit er nog niet in deze week?
2: Piet Huizentruid.
0: Oei.
2: Die gaat een liedje uitbrengen, dus je gaat dat wellicht toch... Het gaat de oren uitkomen bij iedereen. En ik wou zeggen de strot, maar dat is zo onder respect.
0: Ja, het is wel een sterrenchef natuurlijk.
2: Voilà.
0: Ja, maar hij heeft zijn eigen lied, hij hoeft niet in ons lied.
2: En dat heet, ik zeg het maar even, dat heet Wat hebben we vandaag geleerd?
0: Dat is niet waar.
2: Dat is schrikken,
1: hè? Toptitel.
0: Dat is toch goed?
1: Volgens mij wordt dat cute opschrijven bij ons.
0: Ja, dat is niet voor Q Music. We pakken het mee.
2: En dan ook,
0: zit er nog niet in?
2: Niels de Sasbader, die lanceert ook een nieuwe single. Hoogtevrees.
0: Ja, pak die ook anders mee.
1: Dat is goed, ik pak hem mee.
0: Wacht, kan je basgitaar even aanslaan?
2: Het is een ukulele.
0: Vergeet dat elke week. Dat is
2: nooit te werken.
0: Ben ik er? Sta je nu op het podium?
2: Ik sta op het podium, naast Madonna.
0: Ja, Jolien, misschien nog even. Het is een interactief lied.
1: Ah, ik moet meedoen.
0: Ja, dus
2: je staat mee op het podium, dus je kan niet anders.
0: Instinctief ga je voelen wat er moet gebeuren.
2: Ja.
0: Het wel en wee van de BV door Ronnie Masuze. La la la.

0: Maar jij volgt dat allemaal goed.
1: Ja, Jolien is mee. Ja, ze is ook een moetie trouwens, hè.
2: Ah, je bent ook zo een van de moeties.
3: Ja. Oh. Ik zit gewoon in het lied.
1: Ze zit in het lied.
2: Hier ken ik jou.
3: Wat een eer.
1: Met haar kleren aan.
2: Sorry.

0: met haren.
1: De billen bloot.
0: Billen bloot. Alles heen. Je bent weer mee. Met het wel en mee van de BV.
1: Oh nee!
2: Je zat twee keer in het lied.
1: Oh my god.
2: Ja. Dat is zelfs Ruben van Gucht nog nooit overkomen.
1: Ik was wel aan het wachten tot het stuk over hem eigenlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar dat kan niet.
2: Ah, nee, ja, we zijn daar heel streng in. Ja, Ruben zingt zijn eigen lied.
0: Maar ik ga zeker kijken naar uw show.
1: Ja?
2: Ja, dat is echt de moeite. Ik was er daar straks dus aan begonnen, Ronnie. Hier aan mijn computer, waar iedereen rondliep. En zo na twee minuten stond de baas bij mij. Ben jij nu naar iets naakt aan het kijken op de werkvloer?
0: Ja.
2: Ik heb het nog proberen verpassen als research. Maar ze heeft mij toch gevraagd om thuis verder te kijken.
0: Begrijp ik.
2: Ronnie Mosuze, nu vrijdag Joe Gold.
0: Ja.
2: Dan is het weer Ronnie's Retro 5.
0: Ja, ja, ja.
2: Het enige programma waar wij echt concurrentie van ondervinden. Dat is namelijk tijdens de uren van dit programma.
1: Ah, ja, ja, ja. Gevaarlijk.
0: Ja. Er wordt vooral gedanst bij mij.
2: En volgende week dinsdag, dan is het terug. Ja. Het wel en weer van de BV. Ik wens je daar veel plezier mee.
0: Dank je wel.
2: En groetjes aan kleinzoon Elmo.
0: Och ja, Elmo. Oh, ja, ja.
2: Ja, we gaan er niet over beginnen. Dan zijn
0: sorry,
2: we
0: in de... Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,

0: Jolien Roets van Q-Music op bezoek. En vooral bekend van Naked Attraction op streams. Die hier van de muziek aan het genieten is.
1: Maar
0: dat draaien ze niet, hè? Dat draaien
1: nee,
0: ze allemaal
1: nee,
0: niet.
1: Jammer, hè?
0: Ja,
1: je mist de kans.
0: Zometeen is er Tina Turner. En daarna gaan jij en ik het hebben over onze eigen naakte zelfvertrouwen. Okay. En dat van de luisteraar in de Joe-app. Er zijn een paar opvallende vragen binnengekomen.
2: Kia verwelkomt je tijdens de Inspiration Days. Het moment om je te laten inspireren zonder compromissen.
3: Ah, dat kan.
2: Ja hoor, zo is er de Picanto. Een compacte stadswagen met de meest moderne technologie. Nieuw, maar aan de prijs van een tweedehandswagen.
3: Zalig, want ik heb liever een nieuwe.
2: De Kia Picanto. Vanaf €14.490 tijdens de Inspiration Days. Kom al onze modellen en aanbiedingen ontdekken. Van 9 tot 16 september bij je Kia-verdeler.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
5: Kom, wees eerlijk. Je was aan het meezingen, hè? Natuurlijk, want jij kent je 90s klassiekers. En daarom kom je mee feesten op 10 om te zien Back to the 90s. Vrijdag 13 november in de AFAS Dome. Met live optredens van onder andere Good Shape en Tu Fabiola. Tickets en info op 10omtezienlive.be.
6: Schat, dat vind ik nu zo'n schoon huis.
7: Amai, en alles perfect afgewerkt, hè?
6: Ja, zeg, en is dat vloerverwarming?
7: Maar ja.
6: Oh my god.
7: Oh my god, bedoelt je?
6: Nee, nee, oh my god. Zo'n homemade home van Danielit, dat voelt direct als thuis.
7: Home my god.
6: Ja, je voelt het ook, hè?
7: Ja, ja, ja.
8: Kom naar de Homemade Home open deurdagen van Danielit in Wortigem Petegem. En ontdek hoe we in onze ateliers kwaliteitswoningen bouwen met een ongelooflijk thuisgevoel. Maak een afspraak op danielit.be.
9: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, nee. 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.
12: Kan jij weer staan aan de Belgica? De 100% Belgische appel? Heerlijk uit het vuistje. Sappig en perfect voor elk tussendoormoment. Belgica Appels van Bellorta.
13: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is van Vibra.
14: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
15: Ja, ja.
14: En zaterdag scoutsweekend.
15: Komt goed.
13: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is van Vibra.
16: Tom de Kok. Good times, great music.

0: was niet allemaal Eurodance in de 90s. In 1993 was er ook Disco Inferno. Van de Wijlen, Tante Tina.
1: Dit is Joe met Tom de Kok.
0: Straks €150 in de 15 seconden quiz. En nu Jolien Roets op bezoek, die je kent van Q-Music. Daar waar ze net in de namiddag haar programma gepresenteerd heeft. En dan recht naar hier gelopen. Het was zeker 10 meter.
2: Ja, denk ja. Dat ik er 3 seconden of zo heb ik erover gedaan.
0: Ja, dat is onze zusterzender Q-Music. En alleen die patsers van Willy zitten daar nog tussen. Dan moet je wel overleven als je oversteekt naar hier. Maar vooral sinds gisteren de presentatrice van Naked Attraction op Streams. Een programma waarbij een single geconfronteerd wordt met andere singles die in koker staan en gaandeweg worden hun lichamen ontbloot. Letterlijk krijg je hun naakte lichaam te zien en worden
2: alles.
0: Er keuzes gemaakt.
2: Ja.
0: Dat is het eigenlijk.
2: Dat is het.
0: Gisteren, eerste aflevering op streams. Hoe waren de reacties? Want dat is natuurlijk, ja, je weet, dat is met bloot.
2: Ja.
0: Er komt al eens een piemel en een borst in.
2: Ja.
0: Ja, heel Vlaanderen kijkt toe.
2: Klopt.
0: En iedereen gaat een mening hebben. Mm-hmm. Daar was je wel op voorbereid, neem ik aan.
2: Daar waren wij op voorbereid, zeker. Ja. Uiteraard bereiken vooral de positieve reacties mij. Want mensen rondom mij zijn echt gewoon fantastisch. En ik heb de beste vrienden en de beste collega's en al dat niet. Dus ik heb heel veel, heel enthousiaste berichtjes gekregen. Ook op Instagram. Ja, mensen die gekeken hebben, die heel veel aan het Britse format hebben gehad. En die echt heel benieuwd waren om dan het Vlaamse vormen te zien. En die heel enthousiast zijn van eigenlijk dus echte lijven op televisie. Dus ik ben in een warm bad van lieve mensen kunnen gaan zitten. Met kleren aan, voor alle duidelijkheid. Maar uiteraard is het een programma, en daar zijn we ons ook wel van bewust, dat voor enige controverse zou kunnen zorgen. Want naakt is nog altijd moeilijk voor veel mensen. Naakt
0: wat
2: op
0: raar
2: televisie.
0: Is, hè? Maar
2: ik vind dat ook raar, maar bon. Als mensen dat vinden. Ik heb ook, en dat vond ik het meest schrijnende. Er hebben mensen tegen mij gezegd, ik heb het heel moeilijk met blote lijven. Ik vind dat eeuw. En dan denk ik, maar dat is heel heftig. Waarom vind je dat dan eeuw? Dat interesseert mij ook wel, maar... we hebben allemaal een lijf. Ik vind dat niet eeuw.
0: Het hangt er een beetje vanaf hoe je er naar kijkt. En ik denk dat Gilles in onze app het goed samenvat. Die schrijft, als naakt niet seksueel bedoeld is, dan heb ik er geen enkel probleem mee naakt te zijn en bekeken te worden. Dus zo'n naakt sauna of een gemeenschappelijke douche, allemaal prima voor mij. Ja, het gaat er inderdaad maar om met wat voor blik mensen naar je kijken. En zolang het inderdaad niet je privacy onnodig seksueel schendt.
2: Nee,
0: klopt. Heb ik er zelf ook weinig probleem mee.
2: Maar wel, de pickers kijken naar de lichamen en ze beoordelen wat ze zien. Hè, eigen smaak, eigen goesting. Maar het mooie eraan is dat het altijd met heel veel respect gebeurt. Ja. En dat je aan iedereen wel iets moois kan zien.
0: De pickers, dat is weer zo'n nieuw woord. Straks gaan we het over die nieuwe woorden hebben. Want er zijn zoveel nieuwe woorden in je programma. Fabienne stuurt eens, ben je ooit al eens naar de parenclub geweest? Daar wordt er ook gewoon naar elkaar gekeken en ook heel schoon. Maar wij zijn natuurlijk Vlamingen, je zei het al, het is een format dat in het buitenland ook al bestond, maar wij zijn geen Britten, geen Amerikanen, geen Hollanders. Zijn er veel mensen die zich hebben aangemeld voor dat programma? Want in Vlaanderen zou je denken van, dat durven wij niet, dat mag niet van meneer Pastoor.
2: Ah, wel ja, wij waren daar aangenaam door verrast, gelukkig, want we hebben een mooi programma kunnen maken daardoor, maar er zijn echt veel mensen die zich hebben ingeschreven. Ik denk meer dan 500 mensen hebben zich aangemeld. Wat veel is, hè, voor zoiets gewaagd. Dus op basis van die hoeveelheid mensen konden wij natuurlijk mooie selecties maken en op zowel op lichamelijk type als op inhoudelijk type de kokers selecteren.
0: Ja, zo'n beetje, ze werden wel wat gemerkt.
2: In
0: de hoop dat er
2: gematcht.
0: Effectief dan een date uitkomt met succes. Er zijn dan er is een picker en er zijn de pickies.
2: De bodies.
0: En dan is één body wordt dan gekozen en die andere bodies die zijn naakt op televisie geweest en die gaan dan naar huis.
2: Klopt.
0: Ja. Hoe gaat dat dan verder met die mensen? Er zat bijvoorbeeld gisteren een leraar tussen.
2: Mm-hmm.
0: Ja, dus die komt dan de dag erna in de les wiskunde. En dan zegt er iemand... meneer Verstraeten, ik heb u gezien op tv gisteren langs uw beste kant.
2: Ja, ik heb nog niet met die persoon gesproken. Ja. Dus ik weet niet hoe de reacties geweest zijn. Maar het is wel zo dat de casting tijdens dat proces... wordt er echt heel vaak tegen de potentiële kandidaten gezegd... wees u bewust van de gevolgen van uw deelname aan dit programma. En dat is heel anders dan bij andere programma's die worden gecast, waarbij je mensen moet enthousiasmeren, doe mee, het is de max, was dat hier altijd van, ben je zeker? Ben je na een week nog altijd zeker? Heb je het alles gecheckt bij je mama? Ben je alles gaan horen bij je werkgever? Dat is echt gebeurd. Hè? Dus al die mensen hebben eigenlijk 100 keer de mogelijkheid gehad om uit het programma te stappen. En als ze er dan alsnog voor kiezen om het te doen, zelfs al ben je een leerkracht, want in het geval, je hebt het over Christian, fantastische man, een leerkracht in Brussel, dus ik denk misschien dat hij ervan uitgaat dat zijn leerlingen het programma niet gaan zien, omdat het Naked Attraction Vlaanderen is. Maar ja, hij heeft op dat moment beslist, kijk, ik ga mij dat niet aantrekken. En die man was ook zo blij dat hij daar was. Die had echt zoiets van, ik vond het de max. Ik voel mij goed in mijn vel. Ik schaam mij niet om wie ik ben. Merci dat ik hier mocht zijn.
0: Ja, en als dat een les is die je aan de kinderen kan doorgeven in zo'n school, zonder daar zijn kleren uit te trekken, dan is dat toch ook schoon, vind ik.
2: Absoluut. Enfin,
0: we zouden het allemaal wat meer meegekregen moeten hebben. We zijn veel te pruts en veel te bescheiden. Ja. Ine stuurt hier, mijn job ook veel naakt hoor. Ik ben verpleegkundige op de urologie. Naakt wil niet altijd zeggen seksueel. Ik heb elke dag een piemel in mijn handen. Ja, van andere mensen dan. Dus voilà, er zijn veel mensen bij wie naakt gewoon dagelijkse kost is. Ja. Zometeen hebben we het over de taal die jij gebruikt in Naked Attraction, want dat is ook wel het een en het ander. Maar eerst naar Thomas Everiks, die op de nieuwsredactie toch weer keurig zijn kleren heeft aangehouden. Nee, toch. Wat gebeurt er allemaal, Thomas?
3: Goedemiddag. In Nederland zijn 6 mensen opgepakt na de branden naast die snelweg. Boze boeren hebben hooibalen in brand gestoken uit onvrede met de plannen van de regering over stikstof. Het is al heel de dag onrustig daar in Nederland, met ook sabotages op de sporen die ook al heel de dag voor hinder zorgen. Er zijn al zeker 150 mensen gearresteerd na protesten in de Turkse hoofdstad Istanbul. Het gaat om actievoerders die op straat kwamen voor meer homorechten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQ+ activisten. De getroffen organisaties zeggen dat er een operatie aan de gang is om de waarde van het traditionele gezin te herstellen. En ook president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. En doelman Mats Cels stopt als rode duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Cels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer en hij noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land, hij is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start het droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. En tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: Dankjewel Thomas en fuck you too, Turkse regering. Er zijn 9 files op de snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. De langste staat op de Brusselse buitenring tussen Waterloo Centrum en de Welriekende Dreef. Bijna een uur erbij, er was een ongeluk gebeurd, maar hopelijk ondertussen opgekuist. Op de binnenring staat er nog een file tussen Expo en Machelen, een kwartier erbij. Op de Antwerpse ring richting Nederland, ook al heel de avond lekker druk, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 29 minuten file. En van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 21 minuten. Richting Antwerpen ook traag uiteraard. Op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord, 19 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk, 19 minuten. Op de E313 vanaf Massenhoven, 17. En op de E34 vanaf Melcelen, 15. Richting Brussel nog eentje. Op de E411 tussen Overijse en Jezuseik, 18 minuten file. Op andere plekken mag het niet meer dan 15 minuten duren, zegt dat wij het gezegd hebben.
1: Tom de Kok.

0: Christina Aguilera en Missy Elliott. Straks duiken we samen het circus in.
1: Dit is Go met Tom de Kok.
0: Maar eerst naar Naked Attraction op Streams, het nieuwe programma van Jolien Roets. Sinds gisteren in première gegaan, heel fijne reacties. Veel preuts, mensen die er gillend van weglopen. Eigenlijk is dat ook de bedoeling.
2: Ja, zeker. We schoppen graag tegen schenen uit Tom de Kok.
0: Het zijn prachtige lichamen die daar stukje voor stukje onthuld worden. En waar dus één picker, noemen jullie dat, een vrijgezel naar mag kijken, die wel kleren aan heeft. En die mag dus op basis van het uiterlijk iemand kiezen.
2: Klopt, de picker gaat op het einde ook uit de kleren. Hè?
0: De picker...
2: Ja, op het einde ben ik de enige die nog kleren aan heeft.
0: Dat is wel heel speciaal. Heb je nooit een neiging gevoeld om dan...
2: Zeer zeker niet.
0: Maar jullie zijn dus eigenlijk een groot stuk van het programma lichamen aan het beschrijven.
2: Klopt.
0: Dus dat moet op den duur... Ja, je kan niet zomaar zeggen van ja, dit zijn grote voeten of zo. Je hebt ongetwijfeld een veel fijner vocabularium ontwikkeld om over het naakte mensenlichaam te spreken.
2: Ja, ik denk dat ik gewoon mijn eigen vocabularium... Ik was al vrij uitgebreid.
0: Ik heb beslist dat jij dat goed kan.
2: Okay.
0: Dus we hebben voor jou drie lichaamsdelen klaargelegd. Voilà, daar komen ze aan. Op papier, het zijn foto's. Je mag even omschrijven wat je ziet.
2: Ja.
0: Voilà, laat je gaan. Ja.
2: Ik zie borsten.
0: Ja, het mag iets meer zijn.
2: Het mag uitgebreid zijn. Ik zie heel mooie borsten. De een al een beetje voller dan de andere. Dat is zo typisch. Hè. Vrouwen hebben altijd borsten die een beetje...
0: Twee verschillende.
2: Ja, de een is groter dan de andere. In dit geval is de rechterborst groter dan de linkerborst. Ik zie vrij grote tepel... Kunnen de Jolio's trouwens het aan? Ja, toch?
0: Ja, tuurlijk. Ja,
2: maar jij hebt mij vrij... Ik bedoel, ik moet dit doen van jou. Hè?
0: Ja, er komen misschien genitaliën, misschien ook niet.
2: Super.
0: Ja, maar als er kinderen op de achterbank zitten, die moeten het ooit leren. Hè?
2: Ja, zeker. Voilà. Dus grote tepelhoven zie ik ook. Goed lijf. Goede borsten. Ja, absoluut.
0: Maar zo geen standaard fotomodellenlijf, hè?
2: Nee, dat is een lijf dat ik zie als ik vroeger bijvoorbeeld ging basket. Ik heb nog basket. In de douche bij mij stonden zo'n lijven ook.
0: Ah, voilà.
2: Voilà.
0: Normale standaard lijven. Ja. En twee verschillende borsten. Ja, wat hebben we hier?
2: Ja, dus dat is een beetje tricky, want het is heel hard ingezoomd. Ik ga het ook eens laten zien aan de camera. Sorry voor mensen die kijken.
0: Was dat?
2: Dat is een naveltje, denk ik.
0: Dat is een
2: naveltje, die naar binnen gericht is. Dus je hebt ook naveltjes die uitpuilen, zo die zo'n beetje naar voren komen.
0: Ah ja, vind ik altijd een beetje raar.
2: Is die dat raar?
0: Ja, vind ik altijd raar.
2: Ik vind dat niet raar.
0: Ja, ik heb zelf een hele grote, diepe navel.
2: Ah ja, ja.
0: En dus ik denk altijd, mensen bij wie dat dan niet is...
2: Is het jouw navel? Het zou kunnen.
0: Zou zo maar even kunnen. Ja. Ja, maar is het een mannen- of een vrouwennavel? Kan jij dat zien?
2: Dat kan ik niet zien op basis van de foto. Ik denk een vrouwennavel, eerlijk gezegd.
0: Ja. Het is eerder een spleetje dan een bolletje zo. Hè?
2: Ja. Klopt, inderdaad. Het is geen spleetje. Het is echt zo'n een gleuf.
0: Ja. Ja. En wat heb je nog van ons gekregen?
2: Ah, kijk, voilà. Een paar voetjes. Daar gaan sommige Joe-luisteraars heel goed op gaan, denk ik, op die voetjes.
0: Ja.
2: Ja, mooie verzorgde voetjes, vind ik. Goed verzorgde nagels. Allemaal goed bijgetrimd. Niet te veel haar op de tenen. Zelfs haar op de tenen is prima. Hè. Het zijn volgens mij mannenvoeten. Zijn het jouw voetjes?
0: Ja, dus de vraag ging nu zijn, één van de drie lichaamsdelen die je gezien hebt, hoort bij mij. Maar, maar de welke?
2: Ja, de borsten gaan het niet zijn.
0: We kennen elkaar al heel lang heel goed. Dat zou heel straf zijn als ik dat al die tijd verborgen had.
2: Ja,
0: dus nee, die zijn niet van mij.
2: Nee, en mijn boobs mogen er ook zijn, maar ik zie er niet zo grote bij jou op dit moment.
0: Best, ja. Is dan het gaat jouw tussen navel? De navel of de voeten.
2: Maar het zou eigenlijk allebei kunnen. Maar ik weet niet, heb jij veel lichaamsbeharing op je buik? Ik weet het
0: ik
2: niet
0: Ik probeer
2: goed.
0: Dat wat te onderhouden, maar ik ben blond, hè, dus dat is allemaal heel licht bij mij.
2: Ja, maar die heeft wel licht haar. Dus ik zou dan denken dat het jouw naveltje is.
0: Ik heb echt een gigantische ronde navel, niet zo'n raar spleetje.
2: Ah, dat zijn jouw voetjes.
0: Het is gewoon een internetnavel en dat zijn mijn voeten... Waarvoor dank voor de prachtige...
2: Mooie voetjes, hoor. Die komen op Wikifeed.
0: Ja, ik stond daar straks die foto hier te maken. En alle collega's hadden zoiets... Ah, bijverdiensten op OnlyFans.
2: Mm-hmm.
0: Jolien Roets, te zien in Naked Attraction met kleren aan. Maar dus heel veel kandidaten zonder kleren.
2: Klopt.
0: Nu op streams te streamen. Jij mag naar huis, naar de kindjes.
2: Ja, kijk daar naar uit. Ja.
0: Lange werkdag.
2: Ja.
0: Onderweg kan je luisteren naar dit fijne programma. Want wij gaan het hebben over hoopdiven.
2: Oké.
0: Weet je wat hoopdiven is? Je bent zo zelfzeker.
2: Nee, absoluut niet, maar jij gaat het mij vertellen.
0: En teeterborden.
2: Teeterborden?
0: Allee, dat presenteert dan Naked Attraction, dat weet niet wat hoopdiven en teeterborden is.
2: Nee, maar zitten we in de naakte context?
0: Onze volgende gast doet niks anders dan hoopdiven en teeterborden. En hij mag het zo meteen zelf uitleggen. Hij doet het op het hoogste internationale niveau bij Cirque du Soleil.
2: Oh.
0: En daar is nieuws over, zo meteen.
1: Hoe goed of slecht zijn de punten vanavond bij VTM in Kotmadam Sarafian? En VTM 2 ruikt een illegale barbecue in het nieuwe seizoen van Overtreders. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
4: Jij? Yeah?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
7: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Tom de Kok. Good times, great music.

0: Hup, weer even terug naar de 70s. Salisbury Hill, een echte classic onder de classics van Peter Gabriel natuurlijk. Straks nog Alvaro Soler, zeker ook nog iets van de Boss en €150 in de pot. Van de 15 seconden is €150 die je bij Aldi mag uitgeven. Daar kan je een half leven mee verder. Dat is voor straks, je kan nu nog niks doen. Buiten rustig luisteren. Want ik ga je naar een voorstelling sturen. Een voorstelling waarvan je zo meteen gaat zeggen, dat moet ik zien. Want er wordt in gehoopdived en geteaterboard door deze fijne jonge mens. Aaron Blomme uit Lokeren, zeer welkom.
1: Goedenavond.
0: Aaron, jij bent op je 9e competitie gymnastiek beginnen doen.
1: Ja, klopt.
0: En jij bent op je 19e gestopt.
1: Ja.
0: En wat is er toen in je leven gebeurd?
1: Ik heb toen een periode gaan studeren en dan ben ik eigenlijk gaan beseffen van ja, er is iets dat ik mis. Ik wil mijn turncarrière een tweede leven geven. En dan ben ik zo gaan kijken van hoe ik in het circus eigenlijk terecht kon.
0: Ja, ja, je hebt gezegd van ja, dat zo gymnastiek, puur zang, dat hoeft niet meer. Maar ik wil in het circus terecht. En dan is geëscaleerd, want wat is jouw job vandaag? Houd u vast, dames en heren.
1: Vandaag de dag ben ik acrobaat bij Cirque du Soleil.
0: Dat is het allerhoogste van de allerhoogste acrobatenhemel die er bestaat in de wereld.
1: Ja, klopt.
0: Dat is, you've come a long way, Aaron Blomme.
1: Eigenlijk wel.
0: Dat is heel zot. Heel fijn dat je hier nu bent om te vertellen over jullie nieuwe voorstelling met Cirque du Soleil. 'Twas the night before door Cirque du Soleil. Het is gemakkelijk, want het staat eigenlijk gewoon op je trui.
1: Ja,
0: wat voor voorstelling is dat?
1: Het is eigenlijk een kerstshow. Dus het is de eerste keer dat Cirque du Soleil met een kerstshow naar België komt.
0: Ja.
1: Speelden we hem ook in een theater. Dus we gaan in de Stadsschouwburg in Antwerpen spelen.
0: Ja.
1: En ja, het is een heel warme, heel vrolijke kerstshow die echt die magie van kerst tot bij de mensen wil brengen.
0: Ja, 26 artiesten van over de hele wereld in de eerste kerstshow van Cirque du Soleil ooit. Wat is jouw rol erin?
1: Ik ben een van de hoopdivers. Dus
0: ja.
1: Dat wil zeggen dat ik letterlijk door een hoop wil springen.
0: Ja, hoopdiving is dus inderdaad heel simpel, dames en heren. Allee, ik bedoel de verklaring van het woord. Het is letterlijk door een hoepel duiken. En nu denken de mensen, wacht, wat voor hoepel. Dus hoe zou jij het omschrijven aan mensen die het niet kunnen zien? Wat doe jij precies?
1: Dus je hebt eigenlijk verschillende hoepels van verschillende grootte. En je gaat die gaan stapelen. En ja, dan is de bedoeling om door de hoepel te springen met een salto of een bepaalde trick.
0: Ja.
1: En eigenlijk die hoepel niet te doen vallen.
0: Ja, je komt gewoon aanlopen en je springt eigenlijk door een hoepel die daar op een standaard staat of die iemand voor je vasthoudt. En dan ga je er met een trick doorheen. Dus, ik heb daar 1000 vragen bij, maar de belangrijkste is, maar hoe beslis je dan van, dat ga ik doen de rest van mijn leven? En ook vooral, je moet dat eens een eerste keer doen. Ben je er toevallig eens doorgevallen of hoe gaat dat dan?
1: Nee, ik ben eigenlijk uitgenodigd geweest voor een trainingskamp in Montreal in Canada, bij Cirque du Soleil. Dus ze hebben mij uitgenodigd om daar een soort formatie te doen om het hoopdiving te leren.
0: Je bent gescout eigenlijk, zoals voetballers en zo scouten. Ze dachten van, die gaat dat kunnen, Aaron, en dan ben je overgevlogen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. De allereerste keer dat je op zo'n hoepel afloopt en er moet doorduiken, wat gaat er dan door je hoofd?
1: Dat is wel best bijzonder, maar je begint natuurlijk heel laag en heel met de basics. Maar het was wel een hele ervaring om wat ik geleerd heb bij turnen dan toe te passen op het circus en op het hoopdiven.
0: Sommige dingen af te leren en sommige dingen bij te leren.
1: Soms moest ik inderdaad meer afleren van oude gewoontes dan dat ik.
0: Hoe is dat leven als zo acrobaat, artiest, hoopdiver die de wereld rondreist? Dat lijkt me voor veel mensen de droom. Maar er zal vast ook wel een beetje een harde kant aan zitten. Ja, zo je vrienden even snel zien door de week zal moeilijk zijn, hè?
1: Ja, dat niet, maar zoals je zegt, het is echt wel een droom voor mij. Ik leef mijn droom en ik doe dag in dag uit wat ik graag doe. En je zegt het ook, je kan de wereld zien. Je komt op plaatsen waar je misschien nooit gedacht hebt van te zijn. En ja, dat is gewoon heel fijn. Ja.
0: Hoe zijn de andere mensen bij Cirque du Soleil? Want dat is natuurlijk een gigantische wereldwijde organisatie die de grootst mogelijke shows en zalen en tenten vult. Hoe is dat om in zo'n organisatie mee te draaien?
1: Dat is eigenlijk echt een heel leuke sfeer. Je komt inderdaad met mensen vanuit de hele wereld in contact. En ja, er is een heel gemoedelijke sfeer, een heel open sfeer die eigenlijk wil dat iedereen elkaar helpen. En er is geen zware competitie onderling of zo. Iedereen is heel blij om daar te zijn en om naar zoiets toe te werken en iets heel moois te creëren.
0: Ja. Ben jij de enige Vlaming in de cast van de nieuwe show?
1: In de cast van 'Twas the Night Before ben ik de enige Vlaming, ja.
0: Ja, en in heel Cirque du Soleil lopen daar veel Vlamingen rond?
1: Toch wel.
0: Ja.
1: In Zeg dus les af, zijn we wel met een hele groep eigenlijk.
0: Ah ja, dus we zijn goed vertegenwoordigd in de wereld. We zijn daar goed in.
1: Nee, uiteraard.
0: Ah, kijk, dames en heren, nog eens iets om trots op te zijn. Het kan misschien een carrièrekeuze zijn. We gaan allemaal komen kijken. It was the night before door Cirque du Soleil vanaf 26 november in de Stad Schouwburg in Antwerpen. En daar zijn nu tickets voor te koop. Met dus Aaron als enige Vlaamse castlid, de hoopdiver. Wat is je allercoolste trick die je gaat doen door de hoepel?
1: Dat is de hoogste.
0: Dus, de hoogste.
1: Ja.
0: En hoe hoog is dat?
1: Iets van een 2,30 meter.
0: Oeh, oké. Okay. Dus, ja, je wil niet vallen dan.
1: Nee, dat is niet.
0: Ja, heb je al eens zwaar pijn gedaan met dat hoopdiven?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Beurt allemaal veilig. Je doet ook aan teeterboarden.
1: Ja.
0: Dat ga je niet doen in de kerstshow?
1: Niet in de kerstshow, nee.
0: Wat is teeterboarden?
1: Het is eigenlijk een soort web waar je met twee personen opspringt. Dus je lanceert de hele tijd de andere persoon de lucht in en dan ga je ook salto's maken.
0: Oké, ik ga sowieso komen kijken naar It Was The Night Before door Cirque du Soleil in de Stad Schouwburg in Antwerpen om je hoopdiven te zien. Alright. Maar als je ooit gaat teeterboarden in zo'n show, dan kom ik nog eens terug, want dat wil ik ook graag zien.
1: Ik zie
0: daar. Aaron Blom, merci om helemaal naar hier te komen. Break a leg, maar dan liefst niet letterlijk. En ook aan de rest, aan de 25 andere artiesten van die nieuwe show, de allereerste kerstshow van Cirque du Soleil. Ongelooflijk veel plezier en succes. Gaat dat zien? Gaat dat zien?

wat als we 150 euro uit je gezinsbudget konden halen? Allee, of eraan toevoegen, het hangt er vanaf hoe je het bekijkt. 150 euro die jij mag uitgeven in de Naldi Begot. Als je nu 15 seconden naar de Joy App stuurt, mag je erom quizzen zometeen misschien.

0: de Omoda 5 hybride vanaf €199 per maand. Profiteer van onze open deurdagen van 7 tot en met 19 september, ook op zondag. Voorwaarden op omodajq.be. Omoda JQ. Let op, geld lenen kost ook geld. Laatste verhoogde maandaflossing van €9.271. Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Vijf vragen, 15 seconden, €150 in de pot. Stuur nu even 15 seconden naar de app als je wil meedoen. Met 15 seconden quiz. Precies 6 uur, Thomas Everiks.
2: Goedenavond. Al heel de dag hinder in Nederland door sabotages. Intussen zijn daar wel mensen opgepakt. En in Turkije worden voorstanders van homorechten opgepakt. Nog altijd hinder op de Nederlandse sporen na verschillende sabotages eerder vandaag. Vanochtend werden er op 27 plaatsen buizen en andere materialen op de sporen gelegd en rond de middag hebben boze boeren brand gesticht langs verschillende snelwegen. Je hoort de premier van Nederland, Rob Jetten.
3: Het is in ieder geval echt ontwrichtende sabotage. Duidelijk wel bedoeld om die samenleving te ontwrichten. Het is niet iets wat we lichtzinnig opnemen. Op heel veel plekken is er echt moedwillig geprobeerd om het treinverkeer te ontregelen met grote impact op de samenleving. Absoluut ontoelaatbaar. Dus we nemen dit heel zwaar op en u kunt erop rekenen dat we er alles aan zullen doen om de daders op te sporen.
2: Want het is nog altijd onduidelijk wie er achter die sabotages op de sporen zit. Intussen zijn er wel al 6 mensen opgepakt voor de branden naast de snelwegen. De Nederlandse boeren zijn boos over de stikstofplannen van de regering Jetten. Het gaat om mensen tussen 25 en 70 jaar oud. En die sabotages lijken niet toevallig vandaag te gebeuren, want het is Prinsjesdag in Nederland. Dat is de dag waarop koning Willem-Alexander zijn troonrede houdt en de plannen van de regering uit de doeken doet. Hij had het onder meer over het asielbeleid en de begroting.
4: In het asielbeleid zijn de doelen helder. Een lagere instroom, de opvang op orde en een streng uitzetbeleid voor kansloze, uitgeprocedeerde en overlastgevende asielzoekers. Maar de eerlijke boodschap bij de begroting van 2027 is wel: niet alles kan tegelijk. En ook financieel zijn er duidelijke grenzen, omdat onze kinderen en kleinkinderen niet met een onverantwoord hoge staatsschuld mogen opzadelen.
2: Zoals de traditie het wil, was er nadien ook nog een balkonscène met de koninklijke familie. In de Turkse hoofdstad Istanbul zijn al zeker 150 mensen opgepakt tijdens een betoging voor meer homorechten. Het gaat onder meer om journalisten en advocaten. Afgelopen weekend viel de politie ook al binnen in homobars en woningen van LGBTQ+-activisten. En de overheid blokkeerde ook al verschillende websites. Turks president Erdogan is geen fan van de gemeenschap. Hij vindt dat hij het geboortecijfer te sterk doet dalen. Doelman Mats Cels stopt als rode duivel, dat schrijft het nieuwsblad. Cels werd niet geselecteerd voor het WK afgelopen zomer en noemde dat een smet op zijn carrière. In totaal speelde hij 13 wedstrijden voor ons land. Cels is 34. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig ook. Nadien gaat het regenen bij 19 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. En tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
5: Ja, ik wil toch even zeggen dat de geschiedenis uitwijst dat elke dictator die zich tegen de Holibi-gemeenschap keert zelf allerlei shit te verbergen heeft. Dus Erdogan, fuck you, echt waar. Hou je met belangrijke zaken bezig. Er zijn 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 15 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 31 minuten. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 15 minuten. Richting Antwerpen op de A12 van Aartslaar tot Wilrijk, daar is een ongeval gebeurd. 28 minuten file. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 19 minuten file. Op de E17 tussen De Pinte en Gentbrugge 18 minuten file. Op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem een kwartier. En ook tussen Mont-Saint-Jean en La een kwartier. Voor de rest zou het nergens meer dan een kwartier mogen duren. Wees lief voor elkaar en kindjes die meeluisteren, jullie mogen niet fuck you zeggen. Alleen volwassenen mogen dat. Dat zal je later nog wel leren.

0: Rob de Nijs, hou me vast, want ik val. Merci voor alle lieve reacties, ook van mensen die zich net als ik zorgen maken over wat er met Holibies gebeurt in Turkije. Dat is echt verschrikkelijk, maar ik ben dus blijkbaar niet de enige die daar heartbroken en boos voor is. We blijven dat hier volgen uiteraard.
1: 15 seconden quiz.
0: Maar nu iets helemaal anders. We gaan naar Maxime uit Torhout. Maxime, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Maxime, is het een goede avond?
2: Absoluut. Ja, zeker weten.
0: Je hebt heel de dag gewerkt vandaag. Je geeft les in middelbaar. Welk vak geef je?
2: Ik geef Frans.
0: Oei, oei, oei, oei. Ja. Maxime. Zou je dat nu wel doen?
2: Niet makkelijk, hè?
0: Ja,
2: met hart en zieloos,
0: ja,
2: zeker weten.
0: Natuurlijk. Ja, ik was wel een beetje een taalknobbel, maar niet iedereen natuurlijk. Hè. In welk jaar sta je met Frans?
2: In het zevende en het zesde in Europa.
0: Oeh, dat is al behoorlijk geavanceerd, Frans, dan ook, Maxime.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Ja. Ja, je bent nu, het schooljaar is 2 weken bezig. Hoe ziet het eruit? Heb je al een beetje in het snotje wat voor vlees je in de kuip hebt dit jaar?
2: Ja, absoluut. Nu, maar ik moet zeggen, ze doen allemaal hun best. En dat is al heel veel, hè.
0: Meer kunnen wij niet vragen, hè. Je hebt zelf ook voor je toekomst gezorgd, want je hebt een toekomstige leerling gemaakt. Een zoontje van 3 ondertussen.
2: Van 3 jaar, Mathies.
0: Mathies, ja. En spreek je daar ook Frans mee?
2: Ja.
0: Ah ja, toch? Oké. Okay. Ja, goed.
2: Ja. Mijn vrouw Nederlands en ik Frans.
0: Ah, ik kan er niet vroeg genoeg mee beginnen. Maxime, we gaan eens kijken of we voor jullie drietjes €150 van de Aldi-rekening kunnen halen. Kan je al wel iets mee, hè? €150, dat is in de Aldi al een keurig gevulde kar. Ik ben er vorige week nog geweest. Ik heb het getest. Het enige wat ik nodig heb, ja, het is een soort examen nu. Maxime, 5 juiste antwoorden voor de buzzer gaat. 15 seconden heb je daarvoor. Ben je er klaar voor?
2: Okay. Ja.
0: Hier komt je eerste vraag. Hoeveel dagen heeft een week?
2: 7.
0: Als water bevriest, wordt het?
2: 1.
0: In welk land ligt Barcelona?
2: In Spanje.
0: Wat is het Frans voor courgette?
2: Courgette.
0: Oefening baard. Oh, nee. Ah, godverdorie. Ah, Maxime. Je was snel, maar niet snel genoeg. Ja, er was links en rechts een mini aarzeling. En opgeteld is dat die halve seconde die je nodig had op het einde nog, Maxime.
2: Ja, dat klopt. Het is, inderdaad.
0: Het is gemakkelijker als je op het examen zelf de vragen mag stellen, hè.
2: Ja, inderdaad. Maar het was heel leuk om te doen.
0: Ah, dat is fijn. Maxime, dankjewel. Heel veel groeten in alle klassen waar je morgen weer komt. En uiteraard een dikke knuffel aan vrouw en zoon. En wij spelen morgen verder voor €200. Good times. Great music. Tom de Kok.

0: het einde, hè. Dat kan iedereen meezingen. Woehoe, I got a feeling. Ja, vanavond wordt nog een hele good night. Voor 7 uur wil ik nog weten hoe graag jij je huisdier ziet, uitgedrukt in harde euro's.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Ik leg het straks uit, maar eerst gaan we op zoek naar een lange plaat. Want ja, op de radio, we nemen niet altijd de tijd om zo volledige versies van al die classics te draaien. Soms hebben we er simpelweg de tijd niet voor. Maar op dinsdag, dan maken we tijd. Welke plaat van minstens 5 minuten wil jij integraal op Joe horen? Knal het even in de Joe-app, zometeen kies ik er eentje uit.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
3: En voor mijn pensioen?
4: Tweede of derde pijler, juffrouw?
3: Wat blieft?
4: En hebt u een VAPZ?
3: Wat?
4: Wat is een VAPZ, juffrouw?
3: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu aan mijn pensioen bezig te zijn. We gaan dat...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
6: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u?
7: Ja, dat kan, Karel. Maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
6: Ah, wel, maar ik ga ook, hè.
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
10: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
9: Tot 10 jaar?
10: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
9: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
10: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
11: Alles is beter in de Ardennen. De keuken.
12: Zeg, stereo of toch barbecue straks?
11: Je familiefoto's?
12: Max, alsjeblieft, doe die zwembroek terug aan.
11: De buren?
13: Zeg, is dat een hert?
14: Nee, dat is een everzwijn.
11: En je vakantiehuis? Want bij Ardennetap vind je altijd het beste huis voor jou. De Ardennen zijn beter met Ardennetap.
15: Proximus stelt voor het snelste 5G voor je zaak. Wat een verschil.
16: Ja, ik probeer hier foto's van de werf door te sturen. Maar wel liefst voordat gebouw af is.
15: Upload ultrasnel met 5G. Nu met 80 gigabyte voor €16 per maand, 12 maanden lang. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus.
17: Humo fileert het nieuwe tv-seizoen. Met Ruben van Gucht, die zowat elk programma presenteert.
18: Eerst op al onze vrouwen en nu op al onze zenders.
17: En in de 12 gaan ze weer op zoek naar wie het gedaan heeft.
18: Als er iemand de 12 ooit gedaan heeft, dan is het Ruben wel.
17: Helaas geen Ruben van Gucht, maar wel Tijmen Govaerts en Stefanie Korevits. Deze week in Humo.
18: Humo!
19: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
20: This is true.
21: Zet je radio even wat harder. Herken je hem? Crazy. En binnenkort hoor je dit.

0: 25 oktober Antwerpen en 13 maart Hasselt. Tickets via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en het laatste nieuws.
1: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
2: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
1: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
3: Recupel. Je MIVB-abonnement werkt ook na je werk. Zo ga je van... naar... van je laptop naar de rooftop. Haal meer uit je abonnement en bougeer onbeperkt door Brussel. De MIVB. Beweeg Brussel.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Dit is Joe.
6: Met Tom de Kok.

0: Nathaniel Redliff and the Night Sweats. Goeie bandnamen. En er zit zo'n heerlijke mad tempo achter. I Need Never Get Old.
1: Duurt lang dinsdag.
0: Lange platen, daar houden wij van. En zeker op dinsdag, dan draaien we ze helemaal. We hebben er eentje binnengekregen. Ja, we hebben er heel veel binnengekregen, waarvoor dank. We gaan er eens door. Misschien al iets voor volgende week, hè, wie weet. Maar we gaan voor de keuze van onder andere Sandra de Groot. Die wilde een liedje van Elton John horen. Dat ik wel ken, maar waarvan ik even heb moeten opzoeken waarom het die titel heeft. Het heet Song for Guy. Dat kan betekenen liedje voor een kerel, maar het is een liedje voor Guy. Dat was een 17-jarige koerier van de platenfirma, waar Elton John bij aangesloten was. Die overleden is toen Elton John dit nummer aan het schrijven was en heeft het dan maar opgedragen aan die guy. Ik denk dat hij er misschien ook een heel klein beetje verliefd op was, maar dat heb je niet van mij. Song for Guy, de hele versie, bij Joe.

0: Life isn't everything. Een beetje een vreemde keuze, vind ik dat, van Elton John. Want ja, het leven is toch echt wel alles als het leven er niet meer is. Waar zijn we dan mee bezig, dames en heren? Song for Guy, voor een overleden collega van hem, destijds daaraan opgedragen en aangevraagd door Sandra de Groot als Duurt Lang Dinsdagplaat. Daar hebben veel mensen van genoten, Sandra. Goed gedaan. Zometeen de liefde van jouw hart aan je huisdier, uitgedrukt in harde euro's. Ik leg het straks uit, maar eerst naar Thomas Everiks op de nieuwsredactie. 6:58. Thomas, wat gebeurt er?
1: Goedenavond. In Brugge raakte een jongen van 13 zwaar gewond na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit dat raam viel, weten we voorlopig niet meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen fraudeleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor je ze kon opnemen. Als je zelf gebeld wordt door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om dat niet meteen te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail achterlaten. En het treinverkeer in Nederland loopt weer zo goed als normaal, met hier en daar nog een paar vertragingen. De situatie op de sporen was de hele dag problematisch na sabotages die heel de dag geduurd hebben. Rond de middag hebben boze boeren ook hooibalen in brand gestoken naast de snelweg. En ook daar was hinder. Daarover zijn al 6 mensen opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minimaal rond een graad of 12. Morgen start het droog en zonnig, nadien gaat het regenen en 19 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en 19 graden. Maar tijdens het weekend, dan wordt het opnieuw wat warmer.
0: Richting Antwerpen staat er een lange file op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. Daar is een ongeval gebeurd. 33 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring is het ook al heel de avond best druk. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar is 22 minuten file te tellen. Richting Nederland van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 20 minuten. En tussen Antwerpen-Centrum en Borgerhout een kwartier. Op de Brusselse buitenring nog een file tussen Wezenbeek-Oppem en Zaventem. Een kwartiertje aanschuiven. Op andere plekken zou het niet meer dan 15 minuten mogen duren. Ook dat is nog altijd redelijk lang. Inderdaad, op dit uur van de avond. Wees lief voor elkaar. Sit back, relax en geniet van de boss. Tom de Kok.

0: Nog altijd mijn nummer 2 op mijn lijstje van allerbeste concerten die ik ooit heb gezien. In 2016 op TV Classic was dat Bruce Springsteen, Born in the USA. Op mijn lijstje gaat alleen Green Day nog iets hoger, sorry, in 2005. Dat is echt van het allerbeste ooit. Maar wie weet, de boss, hij is er nog altijd, hè. Steekt hij ze ooit nog voor?
1: 11 minuten, eerlijk.
0: Ja, nu wil ik even klare taal met u spreken. Want vandaag heeft Rituals, de bekende keten van allerlei cosmetica en badparels, heeft aangekondigd dat ze de Dog Spa gaan lanceren in Vlaanderen. Het bestond al in Nederland. Dat is mondspray, shampoo, droogshampoo, pootcrème en parfum voor honden. In Nederland dus al een succes. Binnenkort ook in Vlaanderen verkrijgbaar vanaf dit weekend. Maar er hangt natuurlijk wel een prijskaartje aan. En je kan je ook afvragen of je hond die shampoo lekker vindt. Want een hond ruikt toch gewoon graag naar zichzelf, denk ik. Enfin, je kan dus wel wat geld uitgeven aan huisdieren. Ik vond dat vroeger altijd compleet belachelijk. Dan had ik zoiets van, jongens, dat moet toch allemaal zoveel niet kosten. Tot mijn dochter 2 katten uit het asiel adopteerde. Om te beginnen heeft een van die 2 katten zoveel in huis gedaan dat we wellicht nieuwe parket gaan moeten leggen. Maar dat is een heel ander verhaal. En vervolgens bleek dat die katten ook gewoon op allerlei tijdstippen naar binnen en naar buiten wilden. We waren het nogal beu om de achterdeur altijd open te maken en weer dicht te doen. En dus hebben we een kattenluik laten plaatsen. En dat is begonnen met een kattenluikje van €40, maar dat is nogal geëscaleerd, want little did I know dat om dat kattenluik te plaatsen het glas van onze achterdeur eruit moest en vervangen moest worden. En ik heb dus eergisteren een rekening van €1.200 betaald voor een kattenluik voor 2 katten die gewoon binnen en buiten moeten kunnen. En het mooiste van al is, sinds dat kattenluik in de achterdeur zit, staan ze aan de voordeur te miauwen om binnen en buiten te mogen. I kid you not, het is echt gebeurd. Kan u de rekening laten zien. Ik zal het ze nog wel leren. De vraag is, jij hebt vast ook een huisdier dat je graag ziet, want ik hou van mijn katten. Anders zou ik dat geld er niet aan uitgeven. Wat is het duurste dat je ooit voor dat huisdier hebt gekocht? Ik wil graag dat je daar 11 minuten bloedeerlijk over bent. Dus wat is het meest excentrieke, duurste, bijzonderste dat je ooit voor je huisdier hebt uitgegeven? En waarom precies? Dat kunnen zware medische kosten zijn, maar ook gewoon echt een ongelooflijk onnozel gadget waar je nu misschien spijt van hebt. Eerlijk zijn, 11 minuten lang, het moet in de Joe App.
1: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, Van de Begge en Boga. De 10 om te zien top 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe. Mooi, leven is
2: mooi. Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
3: Oei. Met een enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kun je er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op 1,5 kilo varkenskalfs gehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg kindjes, gaan we balletjes rollen?
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
8: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
9: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Imos Koopman!
11: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
12: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. It's a
13: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Dit is Joe. Met Tom de Kok.

0: Good times.
1: Great music.
0: This is Joe.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Meteor die even de nooduitgang neemt op zijn eigen prachtige manier. 8 minuten voor 7.
1: 11 minuten eerlijk.
0: Ja, ik ben daar net heel eerlijk geweest. Ik heb een kattenluik van 1200 euro.
2: is dat mijn gouden flappen
0: of wat? Ja, gouden flappen. Nee, maar het raam moest er helemaal uit. Omdat erin te stellen moest dan een gat ik maken. Enfin, het is met 40 euro begonnen en geëindigd met 1200 euro. Maar we zijn er blij mee. En de beesten gebruiken
2: het. Die is de oster wil werken.
0: We hadden iets minder last van PFAS. Stijn Smets. ik ga het zo meteen dezelfde vraag aan jou stellen. Jullie hebben recent afscheid moeten nemen van jullie kat.
2: Ja, van onze Fons.
0: Ja, maar ik weet dat jij voor Fons echt door een vuur ging. Ja. Dus ik ben heel benieuwd wat de duurste uitgave is die jij gedaan hebt. We duiken er even in wat luisteraars gestuurd hebben. Luisteraars aan wie ik gevraagd heb. Wat is de duurste uitgave die je ooit voor je huisdier gedaan hebt? Het begint allemaal redelijk onschuldig met Steve uit Borsbeek. Die zegt, ik weet het, het is niet gezond, maar onze poes eet elke dag steak. En elke 3 maanden moet hij daardoor naar de kliniek om zijn tanden proper te laten maken.
2: Allee, mannen.
0: En dat kost tussen de 500 en 600 euro. Allee. Claude, die stil onze Claude stuurt. Ja, het duurste was de aankoop zelf. Een maltipoe. Wat kost dat gratis?
2: Wat is dat?
0: Een maltipoe.
2: Dat is een
0: Malteser en een poedel die met elkaar gedaan hebben. 2700 euro. Maar Claude zegt wel, het is elke euro waard. Bij Shana is het, wij hebben airco laten steken, omdat onze hond niet tegen de hitte kon. Hij is bijna 20 jaar geleden en nu komt het nog altijd goed van pas voor ons met de hitte, want de hond is er niet meer, helaas. Maar dat vind ik nog een normale. Ja. Anne uit Sint-Niklaas heeft een boomhut gebouwd voor de geitjes, waardoor Anne ook af en toe bij hen kan slapen.
2: In de boomhut, bij de geitjes.
0: Ik wil daar foto's van, Anne, ik wil dat zien. Dan zijn er ook de medische kosten. Dat loopt bij veel mensen heel hoog op. En daar kan ik me nu wel in vinden, als dat beest ziek is, ja, jullie hebben het al recent meegemaakt, als ze dan zeggen het is 2000 euro en we opereren ze en ze leeft terug, ja, dan doe je dat gewoon natuurlijk.
2: Ja, ja. Maar mag ik daar een maar bij zeggen?
0: Ja, is goed, ja, doe de maar.
2: Dat is dan meteen ook onze duurste kost ooit geweest. Onze, niet vorige poes, maar de poes daarvoor, die had een gezwel. Hij had een gezwel en dat hebben we laten wegnemen. Dat heeft pittig wat gekost. Geen 2000 euro gelukkig, maar wel heel veel. En eigenlijk hebben we dat beestje daar niet gelukkig mee gemaakt.
0: Ah, nee.
2: Dus na de operatie is die eigenlijk ook niet beter geworden. En dus hebben we eigenlijk dat lijden van dat beestje nog wat gelokken.
0: Ja, maar dat dilemma, daar sta je
2: dus toen
0: dan.
2: Hebben wij beslist, als er nog eens een poes is die een of ander gezwel of kankergezwel heeft, waar ze eigenlijk niet heel veel meer aan kunnen doen, is dat je eigenlijk het gewoon het leven nog rekt.
0: Zoals de Fons dan.
2: Zoals de Fons met 1 of 2 of 3 maanden. Dan hebben wij beslist, we gaan dat niet meer doen.
0: Ja.
2: Dat hebben we dus bij onze Fons ook niet meer gedaan. Omdat je eigenlijk dat beest daar niet blij mee maakt.
0: Mooie filosofie, vind ik. Maar het blijft een moeilijke keuze. En mensen gaan heel ver. Ik zou ook, als ik een kip van een euro koop en die moet de dag daarna voor 1000 euro geopereerd worden, doe het ook. Doe het ook. Of die heeft een kippenluik nodig van 1200 euro. Bij Christen was het een CT-scan van 1000 euro. Maar gewoon een uitgebreide CT-scan. Ja, maar dan weet je ook pas wat gezondheidszorg kost. Want daar komt de ziekenkast natuurlijk
2: iets
0: niet
2: mee tussen. Ja.
0: Katrien ook, een dierenartsfactuur, 3000 euro. Bij Sylvie was het een bakfiets van 1200 euro. Valt nog mee voor een bakfiets. Om de hond mee te kunnen nemen als we gaan fietsen. Bij Anne, nieuwe fiets, 4400 euro. En dan, Heidi is een van de 12 luisteraars die gestuurd hebben dat ze gratis een nieuwe auto hebben gekocht voor de hond. Om die mee te kunnen nemen. Mensen doen dat. Enfin, 5 minuutjes voor 7. Zometeen heel veel plezier met Stijn Smets. Filmtickets?
2: Zeker wel.
0: Filmtickets, zometeen.

0: dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Een kraan die lekt.
5: Een tegel met een barst.
4: Uw badkamer heeft haar beste tijd gehad.
5: Het is tijd voor iets nieuws.

0: net 7 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Een jongen van 13 valt uit een hotelraam in Brugge. De telecomoperatoren onderscheppen massaal veel frauduleuze telefoontjes en goed nieuws uit het mannenvolleybal. In Brugge raakt een jongen van 13 zwaar gewond na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. En ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niet meer. De eerste helft van dit jaar hebben de telecomoperatoren in ons land zo'n 103 miljoen frauduleuze oproepen tegengehouden. Dus nog voor iemand kon opnemen, dat zegt de telecomregulator BBT. Bij bijna 700.000 oproepen ging het om spoofing. Kenneth D., dat is onze technologiejournalist, legt uit.
2: Stel dat je een oproep krijgt en je ziet op je scherm een Belgisch telefoonnummer, maar achterliggend, zonder dat jij het kan zien, is er eigenlijk een buitenlands nummer dat jou belt. Dat is een vorm van spoofing, eigenlijk van vervalsen van een telefoonnummer. En dat gebruiken fraudeurs onder andere omdat je iets meer vertrouwen hebt toch in een Belgisch telefoonnummer.
1: Als je zelf opgebeld wordt door een anoniem of onbekend nummer, dan is het handig om niet onmiddellijk te beantwoorden en te kijken of ze een bericht of een voicemail achterlaten. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun vierde groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de achtste finales. Ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd en dat is er 1 tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start het droog en zonnig. Nadien gaat het regenen en 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. En tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
0: 6 files staan er op dit moment nog in ons land. In 3 daarvan verlies je meer dan 10 minuten. Het zijn die je nu van mij krijgt. Ik begin met de langste op de Antwerpse ring richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Deurne plus 34 minuten. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten extra. En er staat er ook nog eentje op de Antwerpse ring, maar in de andere richting, richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 22 minuten extra. Als je op dit moment nog in een van die andere files staat, dan verlies je daar minder dan 10 minuten.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.
0: Mannekes, die playlist van mij vanavond, dat is er eentje om in te kaderen hoor. Fleetwood Mac, Sarah Bur-

Dat was alvast muzikaal vuurwerk om mee te beginnen. Phil Collins en Susu Studio. En ik heb ook heel wat muzikale diamantjes vanavond in mijn playlist. In de One Hit Wonder Battle bijvoorbeeld, daarin zitten twee supergoeie songs uit de 80's. Maar zo van die songs die je alweer bijna vergeten was. En ook het hitarchief brengt ons naar de 80's vanavond, naar 1985 om precies te zijn. En die filmtickets die ik elke avond uitdeel, ja, die liggen ook weer klaar. Dat is je avond hier bij Joe. Welkom!

Sarah Bareilles. En Love Song, als je jezelf zou afvragen, maakt die nog altijd muziek, die Sarah Bareilles? Dan is het antwoord ja. Meer nog, ze heeft nog maar pas een gloednieuw album uitgebracht, 3 weken geleden. Good Grief heet dat album. Het is een intieme plaat geworden die vooral gaat over rouwen, want Sarah Bareilles heeft op korte tijd namelijk een paar goede vrienden verloren. En ook met haar mentale gezondheid ging het wat minder goed. Maar als therapie heeft ze er dus een plaat over gemaakt. Zometeen

0: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
2: Nog even, alles goed.
1: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
3: Come on.
1: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
8: Wauw, ja.
9: Maar ja...
7: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
10: Ja. Maar ja.
7: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt. Oh la la.
10: Ja.
9: Maar ja.
7: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel... Die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Belisol. Altijd zeker.
11: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

0: uit Harelbeke die stuurt in de app: niet te veel meezingen spelen op Joe deze avond, want ik zit op school voor het jaarlijkse ouderencontact. Oei, ja Geraldine. Meeneurien, zou dat nog wel mogen op school? Of zo met de voeten ritmisch meetikken? Dat zal toch nog wel lukken. Hè? Evan Collins kreeg je en A Girl Like You.
1: Movie Match.
0: En ik stuur je deze avond weer gratis naar de film, want ik heb 4 filmtickets. En die kun je winnen met het meest gemakkelijke spelletje op de Vlaamse radio. Ik ga zo meteen namelijk een nummer spelen dat gebruikt is in een film. En als jij weet welke film dat is en je stuurt me de titel in de Joe-app, dan win je misschien die tickets. Het nummer ga je zeker nog kennen. De film, die zit misschien wat verder weg, maar opzoeken mag natuurlijk. In welke film zat dit nummer? Stuur het antwoord in de Joe-app.
1: Action! Movie Match. Gong.

0: Get Stuff, The Tough, Get Going van Billy Ocean. Dat nummer, dat kennen we allemaal nog wel. Maar in welke film zat het ook alweer? Dat was de vraag die ik wilde beantwoord zien in de Joe-app. En zo kreeg ik onder andere een antwoord binnen van iemand waarvan ik dacht dat het Lutgard was. Maar toen de telefoon werd opgenomen, hoorde ik iemand anders. Met wie spreek ik? Hallo?
1: Hallo?
0: Ah, sorry, ik had de verkeerde schuif openstaan. Sorry, met wie spreek ik?
1: Met Lutgard van Meert.
0: Ah, nu wel met Lutgard. Ah, Lutgard.
1: Ja, ja.
0: Daarnet had je de baard in de keel, Lutgard.
1: Ja, nee, ik had even mijn telefoon doorgegeven.
0: Ah, dus het was je man die opgenomen had.
1: Ja. Ja.
0: Maar wie heeft het bericht gestuurd? Want die krijgt de tickets.
1: Ik.
0: Jij, oké. Okay. Lutgard, dan zijn de tickets voor jou. Ga je wel eens regelmatig naar de film?
1: Ja, dat vind ik zeer leuk.
0: Ja, abel, dus je kan 4 keer alleen gaan of 2 keer met je man. Dat mag je nu zelf eens beslissen, Lutgard.
1: Ja, dat zal toch 2 keer met 2
0: okay,
1: zijn.
0: Oké, goed, prima. Het juiste antwoord, dat had ik nog te goed, want dat ben ik vergeten. Wat had je gestuurd?
1: Dat was Jewel of the Nile.
0: Inderdaad, de Jewel of the Nile uit 85 met Michael Douglas, Kathleen Turner en Danny DeVito, onder andere, die ook in de clip zaten van dat nummer van Billy Ocean in het achtergrondkoor. Heb je die film ooit gezien, Lutgard? Want ik ken hem eigenlijk niet.
1: Ja, toch wel hoor.
0: Ah ja.
1: Meermaals zelfs.
0: Oh, oké, dus het is een goede film.
1: Wel, 1 keer in de cinema gezien toen hem uitkwam, ja, ja. En dan die nog eens op tv.
0: Ah, ja. Kijk, zie. Maar... voilà. Goed, je kunt nu naar een van de recente films gaan kijken, want je krijgt 4 filmtickets. Ik wens je er heel veel plezier mee, Lutgard.
1: Oké, bedankt.
0: Dag, joe.
1: Dag. Ja, dag.
0: Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog 4 files. De langste staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar komt er 1/2 uur bij. Dan tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West nog eens 10 minuten. En tussen Borgerhout en Deurne 6 minuten extra. En er staat er ook nog eentje in de andere richting op de Antwerpse ring. Dus maar dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Daar moet je er 5 minuten bij rekenen.
2: Stijn Smits

Bij Joe krijg je de hele dag lang de muziek die jij graag hoort, zoals deze Cutting Crew en I Just Died in Your Arms. Morgen weer een nieuwe kans om filmtickets te winnen. Ik zal alvast een tip geven. Morgen zoeken we een film uit de 90's met een enorm klunzige hoofdrolspeler. Dan kun je daar al eens even over nadenken. Zometeen krijg je nog Sister Sledge, maar nu eerst Carly Rae Jepsen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
3: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
2: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
4: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Vandaag iets met pit?
11: Ik heb enkel iets zonder pit. Onze wit druiven, nu 1 plus 1 gratis.
10: Dan maak ik gewoon pittig gestoofde kip met druif.
11: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven.

Up met onze Raf natuurlijk. Je hoort hem elke avond, Raf van Brussel, tussen 3 en 6 op Joe Gold. En onze collega's van Joe Gold, die broeden op een paar heel leuke ideeën voor het najaar. Ik hoorde ze er gisteren toevallig over praten aan het koffiemachine. En ja, het is nog niet helemaal rond, maar als het gaat lukken wat ze van plan zijn, dan wordt dat een heel straffe actie. Joe Gold kun je beluisteren via DAB+, je smart speaker, of natuurlijk ook via de Joe-app. Van mij krijg

Peggy stuurt Stijn fantastische muziek op Joe. Merci's daarvoor. Ah, dat is graag gedaan. Zo doen wij dat graag. Je kreeg Sensonadonna van Sukiro en Paul Young. En nu nog eens Eurythmics. Zangeres Annie Lennox die is al langer kritisch over hoe de Israëlische regering de Palestijnen behandelt. Maar met een filmpje dat ze postte op haar Instagram heeft ze bij velen een gevoelige snaar geraakt omdat ze daar focust op het leed dat kinderen in de Gazastrook wordt aangedaan. Dit is Eurythmics nog eens met Love is a Stranger.

0: Joe με την Bad Joe. There will be no white flag above my
1: door. I'm in love. Dat is nog eens lang geleden. Dido en White Flag komt er zo meteen aan. En je krijgt ook nog 1/4 van de Beatles. I got my mind set on you. I got my mind set on you. Het is net 8 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
2: Goedenavond. Het rommelt bij de Belgische voetbalbond. Een jongen van 13 valt uit een hotelraam in Brugge. En onze volleybalmannen doen een goede zaak op het EK. De CEO van de voetbalbond, Peter Willems, is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse speler die eerst geschorst werd op het WK en dan weer niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
3: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar en heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
2: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Manhart circuleert als opvolger. In Brugge raakte een jongen van 13 zwaar gewond na een val uit een hotelraam. De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht. Hij zou in het hotel afgesproken hebben met een vriend. Waarom, dat is niet duidelijk. Ook over hoe hij uit het raam viel, weten we voorlopig niet meer. En op het EK volleybal hebben onze nationale mannen hun 4e groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-1 tegen Denemarken. De Red Dragons zijn daardoor ook zeker van een plaats in de 8e finales en ze springen voorlopig ook naar de leidersplaats in hun groep. Donderdag spelen ze hun laatste groepswedstrijd tegen Servië. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. En ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het dan weer wat warmer.
0: Dit is Joe met Stijn Smits.
1: Straks krijg je weer een nieuw muzikaal dilemma voorgeschoteld van mij in de One It Wonder Battle. En

Zometeen krijg je bij Joe weer een nieuwe lading popnieuws op je bord. Vandaag zit daarin slecht nieuws voor Ed Sheeran, want die is na een controverse zijn voorprogramma van zijn Amerikaanse tournee kwijt. Ik heb het ook nog over een twijfelende VRT en een nieuw leuk boek voor liefhebbers van het Vlaamse lied. Dat is voor zometeen. Eerst George Harrison. I got

0: happy.
1: Blijft er ook een schoontje, hè? Dido en White Flag.
2: Joe Pop News.
1: Dinsdag 15 september. Dit is het Joe Pop Nieuws met nog geen beslissing over de deelname van ons land aan het Songfestival. Een mooi nieuw boek dat het Vlaamse lied eert. En slecht nieuws voor de tournee van Ed Sheeran.
2: Nieuws.
1: Want Macklemore is geschrapt als voorprogramma van de Amerikaanse tournee van Ed Sheeran. De rapper sprak tijdens een optreden zijn steun uit voor Palestina met Free Palestine-uitspraken. En verschillende stadions wilden hem daarna niet meer op hun podium hebben. Een opvallende naam die zich in de discussie mengde is Robert Kraft, eigenaar van een van de stadions waar Ed Sheeran en dus ook Macklemore zouden optreden. Robert Kraft is een steenrijke man met Joodse roots die heel wat organisaties en campagnes steunt, onder andere ook de campagne Stand Up to Jewish Hate. Volgens die Robert Kraft heeft Macklemore met bepaalde uitspraken een grens overschreden en wil hij niet dat zijn stadion een platform wordt voor haat of antisemitisme. Nu, Macklemore op zijn beurt, die beweert dan weer dat die Robert Kraft andere stadion-eigenaars beter onder druk heeft gezet om hem uit de tour te krijgen. Die bewering is echter niet onafhankelijk bevestigd. Macklemore zegt ondertussen dat hij geen spijt heeft van zijn uitspraken. Ed Sheeran zelf die heeft zo net gereageerd op de hele rel. Hij geeft mee dat hij zijn eigen opvattingen over het conflict tussen Palestina en Israël heeft, maar die niet openlijk deelt. Hij benadrukt dat het schrappen van Macklemore niet zijn beslissing was, maar die van de promotor waarmee hij voor die tournee samenwerkt.
2: Nieuws.
1: En dan het Eurovisie Songfestival. Ook daar is de kwestie Israël nog altijd een heet hangijzer. Hangijzer beter. Normaal gezien moesten de omroepen die lid zijn van de EBU, het organiserend comité, vandaag melden of ze deelnamen of niet. Maar de VRT heeft nog geen ei gelegd en vraagt nu uitstel voor die beslissing en heeft dat uitstel ook gekregen. De VRT twijfelt al langer over deelname aan het Eurovisie Songfestival dit jaar. De Vlaamse openbare omroep, volgend jaar beter dan, de Vlaamse openbare omroep vindt dat het Songfestival steeds minder verbindend en meer politiek wordt en vraagt de EBU om meer duidelijkheid en transparantie. Ook Nederland heeft trouwens gisteren uitstel gevraagd voor een definitieve beslissing en die ook gekregen wordt vervolgd.
3: Mia heeft het licht gezien, ze zegt niemand gaat verloren.
2: Joe Pop News.
1: En gisteravond is een nieuw muzikaal boek voorgesteld, het Groot Vlaams Liedboek. In het boek wordt het verhaal verteld van 101 Vlaamse klassiekers, zoals Ik Wil Je van de Kreuners, Eenzaam Zonder Jou van Viltura, Daar Gaat Ze van Clouseau of Mia van Gorky. De schrijver van het boek is nota bene een Nederlander en die heeft zich dan vervolgens verdiept in de geschiedenis van al die liedjes. En daarvoor heeft hij ook interviews gedaan met producers, muzikanten en artiesten zelf. Zo sprak hij ook met Bart P. Peters over zijn liedje Brood voor Morgen Vroeg. En aan onze Joe-reporter Jarne bekende Bart Peters dat gesprek door de cultuurverschillen soms toch een beetje ingewikkeld was.
4: Wat ik wel heel raar vond is, ik dacht dat ik Nederland kende, hè? Maar nu blijkt, ze eten alles uit de muur, snacks en van alles, maar brood niet. Dus het fenomeen broodautomaat is in Nederland onbekend. Dus hij had veel vragen over, jullie hebben dan van die broodautomaten en daar gooi je dan, wat zeg je, een muntje in en dan komt er een brood uit in het midden van de nacht. Die vonden echt exotisch. Alsof dat wij nog, weet ik veel, gordeldieren eten of zo. Ja.
1: Het Groot Vlaams Liedboek telt 320 pagina's en ligt nu bij de boekenboer.
2: Joe Pop News.
5: Good times, great music.

0: Begin je weekend met het leukste feestje ooit. De 10 om te zien top 30. Tom de Kok en Anne de Baatselier warmen je op voor het 10 om te zien Back to the 90s concert in de AFAS Dome met de grootste klassiekers van toen. Toe Fabiola, van de Begge en Bonga. De 10 om te zien op 30 met Tom de Kok en Anne de Baatselier. Nu vrijdag vanaf 4 uur bij Joe.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op

Het is nog maar half september en het was vandaag dan ook nog eens een heerlijke nazomerdag. Dus waarschijnlijk ben je nog niet zo echt bezig met de kerstperiode. Maar toch heb ik nu al het ideale kerstcadeau voor fans van U2. In oktober komt er namelijk een boek uit met daarin het verhaal achter zowat alle grote hits van U2. Dan krijg je nummer per nummer te lezen hoe elke song tot stand kwam. U2, All the Songs zal het heten en dat ligt bij de Boekenboer op 6 oktober. Dit nummer zal er vast ook wel in staan, want een van de grootste hits van de band. I still haven't found what I'm looking for.

Makes You Beautiful van One Direction. Harry Styles, een van de gasten van One Direction, die vond het op zijn Europese tournee niet nodig om naar ons land te komen. Een van de andere heren, Niall Horan, die is wel zo vriendelijk om langs te komen. Op 5 november dan staat hij in de AFAS Dome in Antwerpen.

Pink Floyd's Another Brick in the Wall. Vorig jaar op 200 in de Joe Top 2000. En dat mag dan wel wat hoger, denk ik zo. Maar dat ligt in jullie handen. Binnenkort komt hier weer aan die Joe Top 2000. Wat er ook aankomt, en al heel snel, is de One Hit Wonder Battle. Daarin deze keer twee vergeten pareltjes uit de 80's.

0: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
0: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta. Zo simpel.

0: laatste fluit. Scorpions en Wind of Change.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En nu zet ik weer twee eendagsvliegen op de tatami voor een portie judo. Een zwarte band gaan ze denk ik niet meteen hebben, want ze scoorden allebei maar één hit. Het zal dus eerder een witte band zijn. Maar hey, ze staan toch maar mooi op de judomat vanavond. Alleen zal er maar eentje de overwinning in de wacht slepen en die andere die zal eindigen in een houtgreep. Het is aan jullie om te bepalen wie de overwinning zal binnenhalen. Gewoon door te stemmen in de Joe-app. Als je nu de Joe-app opendoet, dan zie je daar bovenaan de One Hit Wonder Battle. En met één vlotte vingerbeweging kun je jouw favoriet aanduiden. En kun je mee bepalen wie er straks de winnaar is en wie er dus te horen zal zijn hier bij Joe.

Calculator. New Shoes and I Can't Wait. New Shoes was een Amerikaanse groep. Maar er hangt een Nederlands geurtje aan dit nummer, want het nummer wat je nu hoort is niet het origineel. Het is namelijk een remix gemaakt door een Nederlander en het is die remix die een hit werd. New Shoes, I Can't Wait is keuze nummer 1. Dit is keuze nummer 2.

0: begin van de carrière van Bobby Brown, de latere man van Whitney Houston. New Edition en Candy Girl. Welke van de twee wil je horen? Die New Shoes met dat Nederlandse geurtje? Of gaan jullie toch voor dat eerste bandje van Bobby Brown? New Edition, Candy Girl. Stemmen kan in de Joe-app.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.

Rodger Stewart en Young Turks hier bij Joe. In de Joe-app kon je momenteel kiezen tussen twee eendagsvliegen. Dat is nog steeds het concept van de One Hit Wonder Battle. Eén van de twee ga ik straks voluit draaien. Welke dat geworden is, dat lag geheel in jullie handen. Jullie konden stemmen tussen New Shoes en I Can't Wait, met die remix gemaakt door die Hollander. En New Edition, Candy Girl, dat bandje van Bobby Brown, toen ze nog heel klein waren en er nog een bobbytje was. Waar zijn jullie voor gegaan? De winnaar heeft 58% van de stemmen gekregen. Dus ja, het is een overwinning, maar het is geen klinkende overwinning. Maar zijn jullie gegaan voor New Shoes en I Can't Wait, of voor New Edition en Candy Girl? We gaan eens luisteren. Dat lijkt mij dat groepje dat gebaseerd was op de Jackson 5. Een nieuwe editie ervan. En vandaar dus ook de titel New Edition. Winnaars van de One Hit Wonder Battle met 58%.

0: Zometeen bij Joe.
1: Die van Aerosmith, die hadden wel degelijk ook een gevoelige kant. En het nummer dat die gevoelige kant toonde, dat komt er straks aan. I don't wanna miss a thing. En ik gooi er ook

0: Het is bijna 9 uur. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. De Belgische Voetbalbond is onthoofd. Een dief die het gemunt had op sportclubs en doodde bij een schietpartij in Turkije. Het rommelt bij de Belgische Voetbalbond. CEO Peter Willems is ontslagen na een conflict met bondsvoorzitter Pascal Van Damme. Dat is beslist na een vergadering van de Raad van Bestuur. De druppel was de zaak rond de Amerikaanse voetballer die eerst geschorst werd op het WK en dan uiteindelijk toch niet. Willems vond dat Van Damme niet scherp genoeg was voor de FIFA. Sportjournalist Janko Beekman.
2: Van Damme verweet het Willems eigenlijk dat hij achter haar rug niet al te positief was geweest over haar en heeft op haar beurt Willems eigenlijk ter verantwoording geroepen bij de Raad van Bestuur voor een aantal dossiers waarin zij vond dat Willems niet volledig had gehandeld zoals het had gemoeten.
1: Onder meer de naam van sportief directeur Vincent Mannaert circuleert als opvolger. In Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel is dat, heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen zou hebben. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelen, goed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten intussen ook bekend. En in Istanbul in Turkije zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een winkel. Iemand anders raakte ook nog gewond. Volgens Turkse media kreeg de uitbater van de winkel en een klant ruzie. De politie heeft een verdachte opgepakt. We krijgen een heldere avond en nacht met hier en daar kans op een bui, minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. En tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.
3: Dit is Joe met Stijn Smits.
0: Het is tijd om de zwemvlezen aan te doen, want zometeen duiken we samen in het hitarchief. Deze keer gaan we naar 1985.

Medley en Jennifer Warnes, I've had the time of my life. En nu nog eens het bewijs dat zo vader, zo zoon soms echt wel klopt. Want Moses Martin, de zoon van de zanger van Coldplay, Chris Martin, die heeft duidelijk ook creatief bloed. Hij heeft ook een eigen band. En met die band heeft hij deze zomer in Londen een concert gegeven in exact dezelfde buurt waar Coldplay ook hun eerste concert in Londen gaven. In Camden was dat.

Eentje uit die gigantische jukebox van ABBA en de Super Trooper. Zeg, zo meteen nemen we een stevige aanloop en dan springen we in één keer 41 jaar terug in de tijd naar 1985. Dat was het jaar waarin een nieuwe tv-serie in première ging over een man die met een citroen, een paperclip en wat nootmuskaat een bom kon maken als dat nodig was. Die had de gamma niet nodig, die kon met alles wat in zijn keuken stond een ruimteschip maken als dat moest. Moest beter.

0: Begin jaren 2000 was het genoeg om wat la-la-la-la-la's in het rond te strooien en er dan ook nog eens een hit mee scoren. Dit was daarvan het mooie bewijs. ATC en Around the World, la-la-la-la-la, hier bij Joe op de dinsdagavond.
1: Het hitarchief.
0: En vandaag knal ik je in het hitarchief terug naar 1985, exact 41 jaar geleden dus. Toen zat ik vooral nog gewoon met Lego te spelen, maar de wereld rond mij, die stond alvast niet stil. Zo was 85 het jaar waarin Michail Gorbachev de nieuwe leider van de Sovjet-Unie werd. Je weet wel, de man met die iconische wijnvlek en zijn perestroika en glasnost. En 85 was ook het jaar waarin we voor het eerst konden kijken naar die serie met die handige Harry. Welke serie was dat ook alweer, John uit Wetteren?
2: The one and only MacGyver.
0: Inderdaad, MacGyver. John die wist dat nog, maar ook Nathalie, Bianca, Nancy, Tony Shirley en nog een hele berg anderen die kregen van mij een virtuele gouden medaille in de Joe-app, want die hadden het juiste antwoord. MacGyver, ja, die kon een op hol geslagen vliegtuig doen, stoppen met een lepel, een krant van gisteren en een nylonkous volgens mij. En hoe zag de top 3 eruit op 15 september van dat jaar? Wel, zo.
1: Nummer 3.
0: Cool and the Gang, die kennen we vooral van hun dansvloerkrakers, maar ze maakten ook een paar ballads zoals deze Cherish. Cool and the Gang stonden dus op nummer 3 en dan hebben we vervolgens de...
1: Nummer 2.

0: Altimora, een eendagsvlieg uit 85. Er kwam nog wel een ander hitje, Woody Boogie, maar wees eerlijk, wie kent dat nog? Terwijl deze Tarzan Boy, die kent iedereen nog. Maar wie stond er dan helemaal bovenaan?
1: Nummer 1.
0: Dat was...

0: zo'n blondietje ertussen, dat kan nooit kwaad. Denise kreeg je hier bij Joe.
1: De leste zijn de beste.
0: Het was een prachtige dag vandaag. Hopelijk heb je er een klein beetje van kunnen genieten, ook als je hebt moeten werken. Ja, zo die najaarszon, ik ben daar echt zo fan van. Ik hoef helemaal geen 39 graden en brandende zon, zodat wat we vandaag gekregen hebben. Dat vind ik veel en veel aangenamer. Maar goed, zo'n mooie dag moeten we afsluiten met een heel goede plaat. En daarom is er De Leste zijn de beste, een all-out campus gezegde dat ik graag in ere wil houden. Dus daarom ben ik op zoek naar de beste song van de hele avond. Eender wat. Duran Duran, Backstreet Boys, The Pointer Sisters, The Spice Girls. Het kan allemaal. Laat je suggesties voor de laatste plaat van deze avond maar komen in de Joe-app.
1: De Leste zijn de beste.

wat gefluit erachteraan. Reggie en Jake Reese en Ellie. Ik had suggesties gevraagd voor de lessen zijn de beste. En ik ben altijd blij als die suggesties zo wat alle kanten uitgaan. En ook vandaag was dat weer zo.

Anton Kuijsen. En die wilde tijdens dat Kuijsen graag deze horen van Robbie Williams, rock DJ. Lang geleden, dus die zet ik bij op de lijst, Joachim. Lik uit Schilde is geïnspireerd door de nazomer. Zij wil graag Joe Dassin met L'été Indien door het mooie weer horen. Dat is een heel toepasselijke aan ik. En hier word je ook vrolijk van Dirk uit Oudsbergen. John uit Hasselt. Sorry, ik sla er eentje over. John uit Hasselt, die wilde graag deze George Baker Selection en Una Paloma Blanca. Past ook perfect bij deze mooie dag van vandaag. Shirley, die is heel diep gaan graven. Oh la la la la la. Gerard Joling, die was ik alweer bijna helemaal vergeten. Tenminste toch, zijn muziek. Ticket to the Tropic. Want dat ticket hadden we toch vandaag maar mooi op zak, stuurde Shirley. Dat is helemaal waar. Dus die gaat mee in de grote doos waar ik straks nog eens in ga grabbelen. Maar sorry Shirley, deze gaat ook in die doos. Dirk uit Oudsbergen, nu heb ik hem wel juist. Die wilde graag deze horen. Queen and Who Wants to Live Forever. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal al topplaten. Dus dat wordt heel moeilijk om te kiezen. Maar ik heb nog niet beslist. Dus het kan nog alle kanten uit. Ga ik voor Queen? Ga ik voor Gerard Joling? Voor L'été Indien? Of toch voor iets heel anders? Straks hoor je het.

in de avond bij Joe hoor je alles platen langskomen die we niet zo vaak meespelen. Dat is natuurlijk het leuke van mijn programma. Zoals deze van Fisher Z, No Long. Binnen 2 weken staan die trouwens in Brugge in de Cactus Club, maar dat is helemaal uitverkocht. En dan denk je, dat is niet zo erg, want ik heb nog een herkansing, want ze staan ook op 6 november in het Tippo in Leuven. Maar ook dat concert is helemaal uitverkocht. Fisher Z.

0: prima plaatje deze van Fisher Z en So Long. Maar ik heb er nog eentje gevonden die toch nog net iets beter is. En die past dus perfect in De Lestes en de Beste.
1: De Lestes en de Beste.
0: En daarvoor moet ik vanavond naar Angelique en Melissa in Portugal. Goedenavond. Hallo. Ja, er is een vertraging op de lijn. Ja, ik bel helemaal naar Portugal nu. Ik herken dat omdat ik net terug ben uit Portugal. Dus ik herken die prefix van het telefoonnummer van jullie wonen. Zeg, waar in Portugal wonen jullie precies?
2: Ik hoor je niet, sorry.
0: Waar in Portugal wonen jullie?
2: Centraal Portugal, Tomar.
0: Tomar, dat ligt zowat iets boven Lissabon, hè?
2: Ja.
0: En jullie wonen daar al lang?
2: 10 jaar nu.
0: Ja, en waarom zijn jullie precies naar daar verhuisd? Is het om een B&B uit te baten zoals de meeste mensen die vertrekken naar Ginder? Of is het voor andere reden?
2: Nee, helemaal niet. We hadden een jobaanbieding gekregen. We zijn naar hier gekomen. Job verloren. En dan gewoon 2 jaar... rondgereisd als vrijwilligers.
0: Aha.
2: En dan oprit live leren kennen.
0: Ja.
2: En dan hebben we zelf een stukje land gekocht en we leven op grid.
0: Off-grid, dat is zo zonder elektriciteit en zonder waterleiding en zo, hè?
2: Ja.
0: En dat
2: we
0: lukt?
2: Hebben geen water, geen elektriciteit, niks. We hebben wel een well.
0: Ja,
2: voordat we vers water uithalen.
0: Een waterput.
2: Eigenlijk het enige dat we moeten kopen is gas. Om de 2-3 maanden moeten we plasgas kopen. Dus alles dat we moeten doen.
0: Ja, zeg, en goed nieuws, want jullie kunnen daar wel Joe ontvangen, hè? Daar. Off-grid.
2: Ja.
0: En jullie waren aan het luisteren en jullie hoorden mijn oproep voor een plaatje voor De Lessons en de Beste. En wat heb je gekozen?
2: Ja. Jungle Love van The Time.
0: Ja, dat is echt wel van heel lang geleden. Dat waren die muzikanten die ook met Prince heel fel hebben samengewerkt. En dat hoor je ook wel. Je stuurde, er wordt nooit gedraaid en erg miskend. Dus laat ik dat nu dan eens rechtzetten en dat gewoon draaien. Wat denk je daarvan?
2: Ja, dat is ook heel leuk.
0: Voilà.
2: Dat is ook heel leuk.
0: Komt eraan. Heel veel plezier nog daar, jullie off-grid huisje daar in Tomar in Portugal. En geniet van The Time. Dag!
2: Ja, en als je nog een keer naar Portugal komt, moet je passeren.
0: Dat ga ik zeker doen. Volgend jaar waarschijnlijk.
2: Okay.
0: Ciao. Joe.
2: Ciao.
1: Jo, De Lestes en de Beste.

0: Het is 10 uur geworden ondertussen. Joe Nieuws krijg je van Thomas Everiks.
1: Goedenavond. Premier Weverhout moet erin tijdens de begrotingsgesprekken. Een dief die het gemunt heeft op sportclubs en hollybyorganisaties vragen ons land om maatregelen te nemen tegen Turkije. De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken, dat heeft de eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
2: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag. Dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. In Sint-Lambrechts-Woluwe, zo is het. Bij Brussel is dat, heeft de politie een man opgepakt die sporters bestolen heeft. De man drong binnen in luxe sportclubs en stal waardevolle spullen in de kleedkamers. Het ging onder meer om luxe horloges en juwelengoed voor enkele tienduizenden euro's. Hij werd herkend toen hij in een andere sportclub een abonnement probeerde af te sluiten. Hij heeft de feiten intussen ook bekend. En de LGBTQI+-organisaties in ons land trekken aan de alarmbel. Ze willen dat de overheid reageert op wat er in Turkije aan het gebeuren is. Voorstanders van onder meer homorechten worden daar opgesloten. Thomas Jans van koepelorganisatie Savaria.
3: Het is al jarenlang problematisch in Turkije voor LGBTQI+-personen. De Pride is er bijvoorbeeld al jarenlang verboden en we zien de situatie steeds erger worden. En vandaag worden mensen dus opgepakt, simpelweg omdat ze opkomen voor mensenrechten. Eigenlijk is het een aanval op de democratie, een aanval op mensen die simpelweg willen bestaan en willen zijn wie ze zijn.
1: In totaal werden bij een betoging vandaag 162 mensen opgepakt. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig. Nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het dan weer wat warmer. Joe Easy.

0: Nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Luchtverkeersleider Skies gaat staken vanaf morgenavond. Het waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukt overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
2: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
1: De begrotingsgesprekken mogen niet mislukken. Dat heeft eerste minister Bart De Wever gezegd op een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Hij voegde eraan toe dat hij geen maatregelen wil nemen die een impact hebben op de economische groei van ons land.
3: Ik beschouw het als mijn missie om dit land weg te leiden van het pad van stijgende schulden en oplopende rentelasten. We moeten ruimte creëren voor investeringen en ruimte creëren voor een daling van het overheidsbeslag dat ons allemaal ten goede zal komen. En u weet allemaal dat mislukken gewoon geen optie is.
1: De Wever zoekt 10 miljard tegen 13 oktober. En de Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar stond van de politie voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer. Joe Easy.

0: Nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Luchtverkeersleider Skies waarschuwt voor meer dan 800 afgelaste vluchten door de staking bij de luchtverkeersleiders in Charleroi. Aanleiding is het mislukte overleg over de nachtpremies. Vanaf morgenavond 10 uur staken ze tot 8 uur 's ochtends. Je hoort Kurt Verwillige van Skies.
2: De shiften beginnen rond 10 uur. Dat wil zeggen dat er 's avonds nog een stukje vliegtijd was voorzien. En 's morgens vroeg van 5:45 tot 8 uur dat er ook nog vliegtijd was voorzien. Dat wil zeggen 487 ochtendvluchten en 345 avondvluchten. Dat staat nog los van de vluchten die gepland waren om aanwezig te zijn op de avond voordien.
1: De staking duurt tot 10 oktober. De Franse regering wil bijna 4 miljard euro uitrekken tegen seksueel geweld en kinderbescherming. Dat heeft premier Le Cornu gezegd. Aanleiding is de zaak Liana. Dat is het meisje van 11 dat werd verkracht en vermoord door een man die al op de radar van de politie stond voor soortgelijke klachten. De regering wil onder meer gespecialiseerde rechtbanken en een centrum voor slachtoffers oprichten. En de Argentijnse stervoetballer Lionel Messi neemt op 6 oktober afscheid van de nationale ploeg. Argentinië neemt het dan in een oefenwedstrijd op tegen Benin. Dat heeft de Argentijnse voetbalbond bekendgemaakt. Messi kondigde eind augustus zijn afscheid bij Argentinië aan. In totaal speelde hij 207 wedstrijden voor Argentinië. Daarin scoorde hij 125 keer. Messi is 39. We krijgen een overwegend heldere nacht met hier en daar kans op een bui en minima rond een graad of 12. Morgen start droog en zonnig, maar nadien gaat het regenen bij 19 graden. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig met kans op regen en een graad of 19. Tijdens het weekend wordt het opnieuw wat warmer.